Eén gebouw zou al zeker geraakt zijn. Gevreesd wordt dat daar nog mensen onder het puin vastzitten. In een deel van de stad is ook de stroom uit. Gebouw zou al zeker geraakt zijn. Gevreesd wordt dat daar nog mensen onder het puin vastzitten. In een deel van de stad

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
6: Hey, een verslag van Glenn Martens.
7: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik oog in oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en twee keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
6: En normaal gezien zou op het WK voetbal rond deze tijd de achtste finale tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die wedstrijd zal later beginnen vanwege stormweer, wellicht om 3:00. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft dus onder druk er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op die beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van 1,5 week geleden opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 3.350 lichamen geborgen. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 16.740 voorlopig. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. De bosbrand in het oosten van de Franse Pyreneeën blijft uitbreiden. Het vuur heeft al een gebied van zo'n 2000 hectare in de as gelegd. Er vielen intussen liever ook al 4 gewonden.

0: Energie Rebelli.
1: Dorso.
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
5: Mexico en Engeland begonnen. De wedstrijd werd met een uur uitgesteld vanwege stormweer. De voorbije avond kon Noorwegen zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Het versloeg Brazilië met 1-2. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het beste.

0: 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er, onder druk van Trump, een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op die beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 doden en 8 gewonden gevallen bij een raketaanval van het Russische leger. Er werden een tiental explosies gemeld. 1 gebouw zou al zeker geraakt zijn. In een deel van de stad viel ook de stroom uit. De Oekraïnse president Zelensky had gisteravond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Ook in Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, is vannacht de stroom uitgevallen na een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden volgens Rusland verschillende energieinstallaties geraakt zijn. De bosbrand in het oosten van de Franse Pyreneeën blijft uitbreiden. Het vuur heeft al een gebied van zo'n 4.500 hectare in de as gelegd. Er vielen intussen ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en 1 inwoner. En gisteravond werden ook 10.000 mensen geëvacueerd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters

0: Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Het beste.

beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2. 19.

10.

0: Het is 5 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels straks. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond noemt dat in tegenspraak met het competitiereglement. Bondscoach Rudy Garcia dacht dat het om een 1 april grap ging. Voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
1: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Op het WK-voetbal is de 8e finale tussen Mexico en Engeland nog net niet voorbij. Het staat nu 2-3 voor Engeland. De wedstrijd was een uur later begonnen door stormweer. Noorwegen gaat naar de kwartfinales. De Nooren versloegen Brazilië gisteravond met 1-2. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 doden gevallen. Dat gebeurde enkele uren nadat de Oekraïnse president Zelensky had gewaarschuwd dat er een grootscheepse aanval zat aan te komen. Over de hele stad zijn explosies te horen en de mensen hebben dekking gezocht in metrostations. Zelensky vraagt de westerse landen om luchtafweer van Oekraïne te geven. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Die hebben intussen al 4.500 hectare in de as gelegd. Er vielen ook al 4 gewonden, 3 brandweerlieden en een burger. 700 brandweerlui proberen de brand intussen te bestrijden, maar dat verloopt moeilijk. De etappe van de Ronde van Frankrijk vandaag loopt door het getroffen gebied. De rit gaat toch door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het Rock Werchter Festival is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Dit jaar moesten er wel minder mensen verzorgd worden, zegt Mario Huiskes van het Rode Kruis.
2: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
0: En het weer dan nog. We krijgen een zonnige dag met wat hoge wolkenvelden, temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2. Zomerhits 1000.

0: 102. Kitnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
1: Wow!
0: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
1: Oh my god, zo mooi!
0: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
1: Dankjewel voor de tip! Want ik ben Like Me.
0: Nu overal verkrijgbaar. Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
2: Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
4: Ja! Ja. Oh, merci, Markske! Hey.
5: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
6: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
5: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
7: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker? Hè?
0: Je hebt vakanties zonder Kitnet.
1: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kitnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Ad in Veros.
2: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
2: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Het is maandag, onze koffers en frigobox zijn ingepakt, want straks vertrekken wij naar Blankenbergen. Vertel eens, wie komt er allemaal op bezoek?
14: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
15: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. Onze bondscoach Rudy Garcia dacht dat het een 1 april grap was, maar voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
16: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
15: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt nadat president Trump hem belde. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Verder heeft op het WK voetbal Engeland de 8e finale tegen Mexico gewonnen met 2-3. De wedstrijd moest een uur later starten in Mexico-stad door het stormweer. Engeland moest met 10 verder na een rode kaart. Noorwegen gaat ook door naar de kwartfinales. De Noren versloegen Brazilië met 1-2. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. En de Braziliaanse topschutter aller tijden, Neymar, kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 doden gevallen. Rusland vuurde tientallen raketten af en ook drones in verschillende etappes. Daardoor werden verschillende appartementsgebouwen geraakt. 1 werd grotendeels verwoest. Het is al de 2e massale Russische aanval op Kiev in enkele dagen tijd. Bij bombardementen eind vorige week vielen er 31 doden. President Zelensky had gewaarschuwd voor een nieuwe zware aanval aan de vooravond van de NAVO-top die morgen begint in Turkije en grotendeels in het teken zal staan van de oorlog in Oekraïne. En de Rock Werchter is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. En dit jaar moesten er minder mensen verzorgd worden, zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
17: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping The Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
15: Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
18: Energie. Energie Rebellie.
19: Sta op met Radio 2.
20: Sta op met Radio 2.
21: Sharon Sleger.
13: Hele goedemorgen. Hopelijk een leuk weekend gehad.
19: Radio 2.
22: When I was 6 years old, I broke my leg

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Hij was er dit weekend ook bij op de trouw van Taylor Swift. Het zal daar een leuk feestje geweest zijn, denk ik. Ed Sheeran en Castle on the Hill. Zeg, je hebt nog heel even de tijd om de prut uit je ogen te wrijven. En je eens goed uittrekken. Want we schakelen meteen een versnelling hoger deze ochtend.
1: 1, 2, 3, rak!
0: Met een nummer waardoor zo'n vroege maandagochtend in de vakantie plots een pak minder erg aanvoelt. En dan weet je al over wie ik het heb, hè. Sam Goris en rak!

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Hij staat sowieso woensdag op ons podium in Blankenbergen. Maar is hij ook bij de genomineerden voor VRT Zomerhit? Ja, dat kan toch eigenlijk bijna niet anders. Maar je weet het nooit. Straks vanaf 9 uur kom je te weten hier bij Radio 2. Want vanaf vandaag is het zover, hè? Ja, het voorbije weekend hebben wij in Blankenbergen onze koffers uitgeladen, onze studio opgebouwd en ingericht, het stof een beetje afgedaan, dat het daar wat netjes was. Ik wil maar zeggen, vanaf 9 uur beginnen we er echt aan in Blankenbergen. Dan is het Radio 2 aan zee daar, aan de pier. En dat is ook goed nieuws voor Cathy Broos, want zij woont en werkt daar. En ze stuurde dan een berichtje in de app om ons welkom te heten. Cathy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ik heb de indruk dat jij even blij bent als wij, dat het eindelijk zover is.
1: En of. Ik ben heel blij dat jullie komen.
0: Ja, lang naar uitgekeken wij ook, hoor, voor alle duidelijkheid. En jij hebt dan eigenlijk ook nog eens vlak bij onze studio een supermarkt, hè?
1: Ja, ik heb de Proxy de Lijst op de Grote Markt.
0: Oké. Okay.
1: We vinden het heel fijn om jullie af en toe een keer bekende gedichten in onze winkel te mogen ontvangen. Dat is fijn.
0: Is dat al? Is Sam Goris bijvoorbeeld al in de Delijs in Blankenbergen geweest bij jullie? Of wie heb je al gezien, Cathy?
1: Nee, die heeft toch niet gekomen. Maar David van Otenhem en Kim de Brie, die hebben wij al een keer mogen ontvangen. Ja.
0: Ah, maar zo tof. Ja, kijk, dat is dan toch plezant, hè? Merk je dat ook als wij daar zijn, dat er dan extra passage is misschien?
1: Wel, er is extra passage. Dat geeft een beetje leven in Blankenbergen. Nee, dat is goed voor de middenstand. Ja.
0: Ja, dat snap ik. Zeg maar, ik was mij nu aan het afvragen, Cathy. Als jij aan het werk bent, heb je dan zelf ook tijd om eens af te komen naar de studio en naar onze optredens?
1: Zelf kom ik misschien niet af, maar Radio 2 staat wel in onze zaak op.
0: Oké.
1: En wij leven mee.
0: Oké.
1: Wij kiezen mee zomerhit en dat leeft.
0: Ah, maar
1: leeft
0: tof.
1: Onder de jobstudenten, leeft onder onze medewerkers. Ja, het is fijn.
0: Oh, dat is zo leuk om te horen. En anders, Cathy, gewoon even een jobstudent een extra shiftje geven en toch eens komen mee feesten. Het zou super tof zijn dat je dan ook langskomt. Bijvoorbeeld straks. Nee, straks is het niet. Het is morgen, denk ik. Om 3:30 hebben wij... Nee, vandaag al, hè? Om 3:30. Ja, vandaag zie ik. Kijk, ik ben al helemaal in de war. Om 3:30 dan is er Bart Peters, klepper van formaat. Ons podium aan zee gaat hij dan openen. Ja, ik heb me wel afgevraagd, is dat nu slim dat wij die als eerste artiest zetten? Want die breekt daar mogelijk de boel meteen af. Het zou zo wel eens kunnen. Goed, ja, maakt niet uit. Kunnen. Wordt heel plezant.
1: Nu, het is een hint hoor. Misschien moet er toch iemand langskomen, want wij gaan vandaag volledig in de Rode Duivel outfit bij ons in de winkel.
0: Ah, ja.
1: Ja, wij sturen de Rode Duivels voor vanavond en iedereen is verkleed.
0: Zo tof.
1: Rode Duivel uitpakken.
0: Ja, ook alle steun daar is welkom, denk ik. Want die match wordt nog spannend. Daar moeten we het straks nog even over hebben. Cathy, merci. Ja. En tot snel dan, hè.

0: Komt een berichtje binnen van Wim van den Hoek uit de Wervik. Die laat weten, ik heb het lijstje bekeken van alle optredens op 14 Max. We zullen vaak langskomen, alleen is hij teleurgesteld dat hij op 14 augustus niet kan. Dan zou hij ook graag komen, maar heeft dan al een andere afspraak. Ja, zo gaat dat dan. Hè. Kiezen is een klein beetje verliezen. Maggie Riley en Mike Oldfield en The Moonlight Shadow. Vanavond, of eigenlijk vannacht, gaat het moeten gebeuren. Hè. Radio 2. Om 2 uur dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika op het WK voetbal. En daar valt wel wat over te vertellen. Het is heel spannend, zeker nu die Amerikaanse topschutter daar, die eigenlijk een rode kaart had gekregen, vannacht nu toch mag meespelen. President Trump die heeft mogelijk aan wat touwtjes getrokken. Hij zou goede vrienden zijn met de topman van de FIFA. En daar komt heel veel reactie op. De mensen zijn boos, de fans zijn boos, de Belgische Voetbalbond is boos. Niemand begrijpt er iets van. Je kan er in ieder geval al alles over lezen op VRT Nieuws en Sportza. Kan je daar op het gemakje doen. En ja, dat maakt de wedstrijd van straks natuurlijk alleen maar spannender. Maar ik stel voor dat wij u nu nog eerst even samen ontspannen door samen op muzikale wereldreis te vertrekken. Wil je graag mee? Ah, wel, boek dan even je ticket door Wereldreis te sturen in de app van Radio 2.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Radio 2.

0: Bazaar. En begin opnieuw. Jij kijkt misschien al uit naar je vakantie de komende weken, maar waarom wachten?
1: Sta op met Radio 2.
0: Want elke zomerochtend gaan wij hier in Radio 2 Sta op gewoon gezellig op wereldreis. Muzikale wereldreis, weliswaar. Dat is belangrijk om erbij te zeggen. Het is heel simpel. Onze reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je toch in dat land blijft. Maar belangrijk, je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en je kan ook niet terug. Dat is natuurlijk wat het zo spannend maakt. Koen Beelen uit Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cheryl.
0: Zeg, jij wil graag met ons op wereldreis. Dat kan geregeld worden. En dan vraag ik me natuurlijk af, is er zo een land die nog, een land dat nog op het verlanglijstje staat voor jou, Koen?
2: Ik zou zeggen, denk ik nu zeer actueel, de Verenigde Staten.
0: Ah ja, naar de Verenigde Staten. Oké, is dat... Ja, dat is natuurlijk wel meteen lang vliegen, hè? Maar dat schrikt jou niet af, Koen?
2: Nee, dat moet wel lukken.
0: Oké, supergoed. We gaan kijken of die ertussen staat. Zullen we meteen vertrekken in het eerste land? La Bamba. Dan zijn wij meteen al in Mexico terechtgekomen. Koen, lekker warm daar.
2: Dat is heel dichtbij.
0: Ja, dan is de vraag, vind je dat goed genoeg? Wil je verder of blijven wij hier lekker in Mexico?
2: Doe maar een volgend toertje.
0: Toch maar een volgend toertje. Oeh, spannend. Benieuwd wat dat gaat geven. Wakker worden met Avicii in Zweden. Is dat iets voor jou, Koen? Of gokken we toch nog dat we warmen?
2: Voor de derde niet.
0: Ja, gedaan. Toch maar voor de derde, oké. Oh, Koen, wij zijn in het land van de heerlijke pasta en de beste wijnen, Italië. Ja, daar kan je toch eigenlijk niet anders dan blij mee zijn, denk ik dan.
2: Tuurlijk.
0: Wel, dat dacht ik ook al. Italië op een maandagochtend. Mooi, het leven is mooi.
2: Goed. Radio 2. Okay,
3: sta op met Radio 2.
1: Sharon Slegers.

Italia terechtkomen. Geef toe, daar kan een slechtere start van je maandag plaatsvinden. Hè. Doe dat morgen gewoon nog eens opnieuw. Wat denk je? Zelfde tijd en misschien wel met jou deze keer. Als je graag mee wil, stuur dan al even Wereldreis in de Radio 2-app.

0: zoveel soul in haar stem. Olivia Dean en Man I Need. Ja, die Amerikaanse speler die nu toch mee mag doen vanavond tijdens de match van de Rode Duivels tegen Amerika. Dat is wel het verhaal van de dag, hè. Daar moeten we het straks toch nog even over hebben. Maar eerst...
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Naar het nieuws uit jouw buurt.
3: Het is half zeven, de VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Er is vanmorgen eender bij de trams en bussen van de NVB in Brussel. De Socialistische Vakbond voert daar vanmorgen actie met filterblokkades aan de stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de NVB geeft een overzicht van de hinder.
4: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden. En de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
3: De MUVB raadt reizigers aan om voor het vertrek de website of de app te raadplegen voor wie met de bus of de tram op stap moet vandaag. En we blijven nog even bij het openbaar vervoer in Brussel, want bij een ongeval met een bus van de MUVB is gisteravond een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op het Verboekhovenplein in Schaarbeek. Hoe dat ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens de politie was de buschauffeur alvast niet onder invloed. De vier festivaldagen van Rock Werchter zitten er weer op. Het festival was uitverkocht. Het weer zat mee, hè, dus is er tevredenheid bij organisatoren en hulpdiensten. Ook het Rode Kruis, dat instond voor verzorgingen op het terrein, heeft er een goede editie op zitten, zegt Mario Huiskes.
5: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
3: In Lübeck konden liefhebbers van grote vrachtwagens dit weekend hun hartje ophalen, want daar werd een grote truckshow georganiseerd. 105 vrachtwagens uit het hele land verzamelden, allemaal met blinkende koplampen, extra verlichting en bijzondere interieurs. De opbrengsten van het weekend gaan naar de scholen van Lübeck, dat vertelt Pieter Roelands van de organisatie.
6: We proberen ieder jaar een goed doel te steunen met een truckshow te doen. En daarna een mooie afterparty te geven voor de mensen van omstreken, Lübeck. De liefhebbers voor de vrachtwagens natuurlijk. Ja. Wat is het plan dit jaar voor dus scholen in Lübeck? Of toch in de buurt van Lübeck, fietsbellen en fietsbellen, fluovesten voor toch de kinderen veiliger in het verkeer te kunnen maken. Ja.
3: Vandaag verwachten we de zon die vaak gesluierd wordt door hoge wolken. Maar het blijft droog en het is al warm met maximaal tot 29 graden. De rest van de week vaak zonnig met dinsdag en woensdag maximaal richting 30 graden. En de dagen daarna boven 30 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag nog in de app van VRT Nieuws.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
8: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: zijn ze genomineerd voor de VRT Zomerhit. Dat kom je straks vanaf 9 uur te weten. Aaron Blommaert en Zoë Livijn en Tranen van Goud. Radio 2. Zeg even iets vragen. Is er zo iemand aan wie jij graag de groetjes zou willen doen? Ik denk dan misschien bijvoorbeeld aan de kleinkinderen die vandaag op kamp vertrekken. Of aan een... Stel je voor, vakantielief of zo. Van lang geleden. Dat nu misschien terug in je hoofd, die herinneringen terug in je hoofd komt. En je wil hem of haar toch even de groetjes doen. Of aan de Rode Duivels, die vanavond nu toch tegen een voltallig Amerika spelen. Of enfin, ik zou zeggen, denk er heel even over na. En laat het mij weten in de Radio 2-app. En misschien mag jij dan zometeen wel als enige vandaag de groetjes doen. Hier live op de radio. Hoe goed zou dat zijn? Radio 2. Ja, vannacht wordt een bloedhete nacht. Niet van temperaturen. Enfin, ook, maar vooral van de spanning, want om 2 uur Belgische tijd spelen dus onze Rode Duivels tegen de Verenigde Staten op het WK voetbal. En door dat tijdverschil ja, moeten wij vaak op bizarre uren opstaan om onze Rode Duivels te kunnen aanmoedigen. En deze keer zijn er niet zo gigantisch veel plekken waar je op groot scherm kan gaan kijken. Maar de plekken waar je wel kan gaan kijken, daar zijn ze echt creatief geweest. Zoals in het WK-dorp aan Barperon in Brasschaat. Dieter van Dalen, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent de organisator daar. Ja, zo'n WK in Amerika. Praktisch is dat nu toch niet zo handig eigenlijk, hè?
1: Nee, dat is wel wat complex met die verschillende uren en zo van uitzenden. Maar we proberen creatief te zijn natuurlijk, hè.
0: Ja, creatief door bedjes te zetten, heb ik begrepen.
1: Ja, omdat wij toch een iets ouder publiek aantrekken, die zoals ik waarschijnlijk subiet moeten beginnen te werken, zal er een heel lange, zware werkdag en nacht zijn.
0: Ja.
1: En omdat ik eigenlijk zelf ook een beetje ken dat wij regelmatig wat powernaps doen, dacht ik van ja, als we dat nu ook eens voor onze bezoekers voorzien, dat we ergens bij een firma een model huren en dat ze ook ineens tandpasta hebben, mondwater, deo, dat ze even hun eigen kunnen... Even een dutje kunnen doen en daarna kunnen opfrissen. Dus.
0: Ja, eigenlijk fris en zonder stinkbek kijken naar de Rode Duivels. Daar komt het op neer.
1: Voilà, dat is eigenlijk een beetje een thema.
0: Dat is de bedoeling. Ja, ik hoor jou zeggen, bedden, moet ik mij dat dan inbeelden? Als echte bedden met dons? En, allee, het is misschien wat warm voor dons. Of
1: ja,
0: zijn...
1: ja, zeker.
0: Is het echt?
1: Het is echt een bed met een dons, een kopjes, alles erop en eraan.
0: Amai. Klinkt nog comfortabel ook. Oké. Okay. Ja, verwachten jullie daar dan veel mensen?
1: Wij verwachten toch enkele honderden bezoekers.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel... Het wordt spannender en spannender sowieso op het WK. Maar de wedstrijd van vanavond is meteen ook het verhaal van de dag. Want plots is er daar die Amerikaanse speler, Balogun, die een rode kaart heeft gepakt, eigenlijk geschorst zou zijn, maar nu toch mag meedoen vanavond. Dat is bijzonder, hè? Wat denk jij ervan?
1: Ja, klopt inderdaad. Maar ik denk dat dat ons enkel maar extra kan motiveren.
0: Ah ja, je hebt het gevoel dat we daardoor extra schwung en extra peper in ons gat gaan krijgen om die wedstrijd te winnen.
1: Ja, ik denk het wel. Het is weer zoiets typisch Amerikaans. En ik denk wij als Belgen dat we ons niet gaan laten doen door zoiets.
0: Er komen ook heel veel reacties op Facebook. Ik zag de post van Sporza. Daaronder reageert een zekere Johan Mertens. How do you spell corruption USA? En Sam Kool die zegt, FIFA heeft beslist, we doen niet mee aan fair play op dinsdagen. Maar goed, laat ze maar doen. Hè. Inderdaad, we gaan gewoon keihard knallen vanavond. En hoe goed zou het zijn als wij nu alsnog zouden winnen van Amerika? Zo'n klein beetje een opgestoken fuck you vinger. Je kan het allemaal gewoon live zien op televisie vanaf 12:15 op VRT1. Of je kan naar Barperon in Brasschaat gaan. En daar eerst nog een dutje doen. Zeg, Dieter, veel succes daar vandaag. Geniet van de match. En een mooie werkdag. Dag.
1: Yes, bye bye.

voorlopig nog even geen regen te zien hoor. Supertramp and it's raining again. Er komt een berichtje binnen van Rudy van der Straten die zegt: ik stel mij nu wel de vraag hoeveel invloed Trump en de FIFA hebben op de scheidsrechters. Ja, straks rond 7:45 stel ik diezelfde vraag ook aan Bjorn Soenis, want die komt er hier gezellig bij zitten deze ochtend. Dat is altijd fijn. En ik ben benieuwd of het intussen al een beetje beter gaat met onze Margot. Ik heb het dan natuurlijk over Margot van de regio. Want onlangs was op reportage voor Goedemorgen Morgen. En op reportage gaan, dat is blijkbaar toch niet altijd zonder gevaar. Wat er precies gebeurd is, dat hoor je zo.

0: wakker worden met ABBA en Mamma Mia. Hopelijk is het voor jou wel een beetje vakantie. Onze Margot van de regio die geniet nu ook van vakantie. Of niet helemaal, want ze is ook wel aan het werk, hoor. Ja, ze is op VRT1 te zien in Iedereen Zomert. Maar ze moet toch eventjes niet meer zo vroeg uit haar bed om in de regio op pad te gaan. En als je haar nu mist, een beetje afkiekverschijnselen hebt, dat snap ik wel. Dan moet je gewoon even luisteren naar de nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet, want daar is ze te gast. En Margot deelt er haar ergernis en angst over en voor insecten. Toen ze onlangs op stap was voor Goedemorgen Morgen, is het eigenlijk best wel fout gelopen.
1: Ik ben laatst door een bij gestoken op mijn hoofd. Die was terechtgekomen in mijn haar en die heeft al prik. Dat was een ik was ijzig kalm. Dat was echt een, ja, ik ben heel rustig gebleven. Ik was op reportage bij een imker. Die man heeft dan, ja, die had gestoken. Die man heeft dan die bij uit mijn hoofd gevist, letterlijk. Mijn collega Ella was onder de indruk van hoe rustig ik bleef. Maar man, dat deed pijn. Ik heb 3 dagen later voelde ik dat nog. Ja, dat, ja, heel mijn hoofd was, dat deed echt pijn.
0: Maar ja, dat begrijp ik. Op je hoofd, het idee alleen al. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Het klinkt heel erg pijnlijk en ze heeft het in de podcast ook over haar panische angst voor spinnen. Dan blijft ze iets minder rustig. Verder zijn veel toffe podcasts op VRT Max en je vindt er zeker iets leuks om in je oren te duwen deze vakantie.

0: zonnetje komt er hier al door. Wordt alweer een mooie dag. Die gestart is met U2 en The City of Blinding Lights.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Ja, slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
9: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
8: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
9: Oké. Okay.
8: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
7: Anna Green.
8: Energie Rebellie.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Kijk al even mee op VRT Canvas, want straks krijg ik bezoek van Bjorn Soenes. En we vieren de maandag met de nummer 1 van de Radio 2 Zomerhits 1000.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 10 doden gevallen. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. Bondscoach Rudy Garcia dacht dat het een 1 april grap was, maar voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
1: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt nadat president Trump hem opbelde. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Verder op het WK voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich intussen geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. Tom Boudeweel vat het samen.
2: Een beklijvende achtste finale was het tussen Engeland en Mexico in een kolkend Aztekenstadion met een uur vertraging gestart door een dreigend onweer. Maar het stormde ook op het terrein. Bellingham scoorde 2 keer in 98 seconden net voor de pauze, maar Quiñones bracht de spanning meteen terug, 1-2 bij de rust. Een bal op de paal van O'Reilly, een rode kaart voor Kwanzaa en een benutte penalty van Harry Kane. Engeland beleefde een dol openingskwartier in de tweede helft. Raúl Jiménez benutte daarna ook een straf voor 3-2. En dan was het nog ruim een half uur overleven voor de strijdende Engelsen, die uiteindelijk het gastland een zeldzame thuisnederlaag toediende in Mexico City. Engeland tegen Noorwegen is zaterdag een verrassende en volledig Europese kwartfinale.
0: Want Noorwegen schakelde dus Brazilië uit dankzij 2 goals van Haaland in de laatste 10 minuten. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. Kane maakte er 6. En de Brazilië Italiaanse topschutter aller tijden Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Op dit moment ligt het systeem van Cambio autodelen over het hele land volledig plat. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app. In het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openmaken, maar dat lukt niet met alle voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 10 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Maar in trio, het was dus alweer een zware aanval.
3: Ja, Rusland zou zo'n 40 raketten hebben afgevuurd en 1 daarvan kwam in een appartementsgebouw terecht. Dat werd grotendeels vernield. Ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Op verschillende plaatsen brak er brand uit en er zijn ook 10 gewonden. Het is al de 2e massale aanval van Rusland op enkele dagen tijd. Eind vorige week kwamen er nog 31 mensen om bij de vorige zware Russische bombardementen op Kiev.
0: Die situatie lijkt verder en verder te escaleren. Waarom precies?
3: Wel, de Russische president Poetin staat onder druk door alsmaar meer succesvolle Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur diep in Rusland, ook op de Krim. En hij antwoordt met alsmaar zwaardere aanvallen. Poetin deed ook een zeldzaam bezoek in militaire kledij aan een militaire commandopost, waar hij beweerde dat de Oekraïnse stad Kostyantynivka zou zijn ingenomen, iets wat Oekraïne ontkent. Maar Poetin wil in elk geval duidelijk kracht uitstralen aan de vooravond van de NAVO-top in Turkije, die grotendeels in het teken van Oekraïne zal staan en waar ook Zelensky en Trump elkaar zullen ontmoeten.
0: Dankjewel, Marijn. In het zuidoosten van Frankrijk zijn al 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Daardoor zijn al 4.500 hectare verwoest. Er vielen ook al 4 gewonden, 3 brandweermensen en een burger. 700 brandweerlui proberen de brand te bestrijden, maar dat loopt moeilijk. De 3e etappe van de Ronde van Frankrijk vandaag loopt door het getroffen gebied. De rit gaat wel door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse band The Cure heeft gisteravond de 51ste editie van Rock Werchter afgesloten. De band stond er 45 jaar geleden voor het eerst en trekt nog altijd heel veel fans. Er kwamen in totaal elke dag zo'n 90.000 bezoekers en het weekend was uitverkocht, maar de 2 dagen daarvoor niet. Stijn de Fart was erbij.
4: Bij The Cure staan opvallend veel jonge fans.
5: De mooiste afsluiter ooit. Maar echt, mega.
6: Ongelooflijk. Geen woorden voor.
7: We hebben er al zo lang naar uitgekeken.
8: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid. Dus dat is gewoon echt super.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project.

0: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
1: Ook het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. De Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. Het is nu afwachten hoe de Belgische Voetbalbond daarop zal reageren. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Mona, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sharon.
2: Het begint stilletjes aandrukker te worden op de weg nu, hè?
3: Ja, en dat vooral op de Antwerpse ring naar Gent, want daar verlies je een half uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Er is een ongeval gebeurd daar, twee rijstroken zijn er dicht. Maak er dus zeker een reddingstrook. En dan bij de werken op de E19 in Mechelen-Noord verlies je in beide richtingen zo'n 10 minuten.
4: Radio 2.
5: Sharon Slegers.
2: En wij gaan meteen eens op reis naar Amerika.

0: Nummer uit 1984. En het wordt alleen maar beter. Heerlijk, Bruce Springsteen en Born in the USA. Straks trouwens bezoek van de man die je uit Amerika kan halen, maar Amerika zeker en vast niet uit de man. En ik heb het dan over Bjorn Soenes. En er is veel over te doen over de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika vannacht. Omdat er dus een Amerikaanse speler toch mag meedoen, ondanks dat hij een rode kaart had gekregen. En dus eigenlijk geschorst was. Hoe groot is de invloed van Trump hierin? Dat vraag ik straks aan Bjorn, maar eerst iets anders.
1: Met Radio 2, de zonnegroet.
0: Want jij krijgt hier elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Aan je lief dat vandaag jarig is, als je wat punten wil scoren. Of aan de mama die op je kat past terwijl je zelf op reis bent. En vandaag is het Lieve Houben uit Maasmechelen die de groetjes mag doen. Lieve, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het klinkt nog een beetje moe, maar je wil graag de groetjes doen aan iedereen op Rokwerchter die jouw papa teruggevonden heeft. Nu ben ik heel nieuwsgierig, dat ga je toch eens moeten uitleggen.
2: Met papa gaan we ieder jaar naar Rokwerchter, maar om hem niet kwijt te geraken, hebben we een t-shirt laten maken waar dat onze nummers op staan.
0: Oké.
2: Okay. Zodat mensen ons kunnen bellen als hij weer sociaal gaat doen.
0: Wacht even, als hij weer sociaal gaat doen, wat bedoel je dan?
2: En dat is een heel sociale man die met iedereen aan de praat geraakt. Dan is hij weer weg en dan moeten we hem gaan zoeken.
0: Oké, en vandaar dus een t-shirt gemaakt met jullie telefoonnummers op. En dat is niet het enige, heb ik begrepen. Hij heeft ook een tracker gekregen.
2: Ja, inderdaad. Sinds kort hangt er ook een tracker aan. Dat is, die is gemakkelijker om hem bij te houden.
0: Ja, dat moest ik echt hartelijk om lachen toen ik dit verhaal hoorde. Hebben jullie dan al veel telefoon gekregen de afgelopen dagen? Waren jullie hem vaak kwijt?
2: We zijn hem constant kwijt, ja. Maar ik trek het mij niet zo heel erg aan. Ik denk dat die zal die zijn weg wel terugzenden. Maar voor mijn zus is dat anders, zei je. Je gaat hem altijd zoeken.
0: Ah, ja.
2: Hij heeft hulp met die trekker en met de nummers.
0: Ja.
2: Dus dan worden we gebeld, inderdaad. Maar vooral mijn mama wordt gebeld. Ja.
0: Grappig. Rokwerchter is nu wel voorbij natuurlijk. Gisteravond afgesloten met de Cure. Is jouw papa al thuis? Hebben jullie hem al ergens gelokaliseerd? Of waar is hij intussen?
2: Nee, iedereen slaapt. Ik ben de enige die wakker is, denk ik.
0: Maar hij ligt gewoon veilig in zijn bedje? Of,
2: Ja.
0: Hij is wel thuis geraakt.
2: Niemand gaat slapen voordat hij in zijn bed is.
0: Dat snap ik. Ja, zeg, en nu dat Rokwerchter afgelopen is, moet hij die t-shirt en die trekker aanhouden of mag dat weer de kast in naar volgend jaar?
2: Die gaat weer mee naar volgend jaar, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind dat echt een heel goed idee. Een fantastisch initiatief. Ik denk dat ik dat voor mijn kinderen eigenlijk ook kan gebruiken. Als wij eens naar een festival gaan of wat dan ook. Oké, lieve, dankjewel om de groetjes te doen aan jouw papa, aan Roger. Doe hem ook de groetjes van ons. En ik stel voor dat wij dan gewoon de dag goed beginnen met de nummer 1 van de Radio 2 Zomerhits 1000. Door jou gekozen en dat heb je heel goed gedaan.
1: Met Radio 2, de zonnegroet.

0: Ook al is ze er niet bij dit jaar in Blankenbergen. Voor altijd in ons Radio 2 hartje. Margriet Hermans en Lekker Blijven Hangen.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet? Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlogscellen terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Zeggeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie, Medic Market.
4: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Radio 2.

0: gevoel dat sommige mensen vandaag die vinger ook zo graag richting Amerika zouden willen uitsteken. Ach ja, Lily Allen en Fuck You. Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Fantastische dag vandaag, want vanaf 9 uur dan is het zover. Dan maken wij de genomineerden voor VRT Zomerhit bekend live van op de pier in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee, waar het vanaf nu volgens mij gewoon de hele zomer lang de zon gaat schijnen. Toch? Dat moet gewoon.
1: Ja, tuurlijk. Absoluut. Altijd. Sowieso. En de kans dat dat echt ook zo is, is zeer groot. Natuurlijk, aan de kust kan het mogelijk altijd toch wel net iets zonniger zijn. In het binnenland kunnen er zich wat wolken vormen. We gaan ook een beetje zweten, denk ik, Sharon, de komende dagen. Want we staan waarschijnlijk aan het begin van een tweede hittegolf. Af en toe gaan er vandaag ook nog wel wolken voor die zon passeren. Dat is momenteel het geval. Hoge of middelhoge wolken. Maar het ziet er allemaal redelijk mooi uit en het wordt ook warm. Aan de kust 26 graden, in de Hoge Venen 24 graden, dat zijn de koelere regio's. Want in het binnenland gaat het naar 28 of 29, misschien lokaal wel al een 30 graden.
0: Oh, maar dat wordt weer puffen dus eigenlijk.
1: Ja. Een matige westenwind hoort erbij, met in de Hoge Venen wel kans op rukwinden rond 50 km per uur. En dan vanavond en vannacht, een zachte nacht, 14 tot 21 graden, met dus de opklaringen afgewisseld met wolken. En dan zijn we vertrokken voor een periode waarbij een hoge drukgebied weer alles blokkeert. Met redelijk veel zon, met hogere temperaturen. Dus het gaat geleidelijk aan richting tropische 30 graden, ook in het centrum van het land. Vooral vanaf donderdag, dan halen we dus op de meeste plaatsen wel maxima boven die 30 graden. Vanaf donderdag misschien dat er 's avonds al eens een warmte onweer losbreekt. Donderdag is de kans nog redelijk klein. Vooral vrijdag of zaterdag is die kans er wel. Maar dus de rest van de week eigenlijk blijven we in zonnig en hoog zomerweer. Warm, tropisch warm. Dus de kans op een volgende hittegolf is groot. Maar waarschijnlijk wel minder extreem dan de vorige.
0: Kijk, wie mag er voor jou genomineerd zijn, Sabine, voor VRT Zomerhit?
1: Ah, dat kies ik voor Cato.
0: Is het waar? Ja, die heeft een nieuwe single uit, hè?
1: Jawel, en die heeft zo'n mooie stem. Ja.
0: Kijk, wie weet, we gaan het straks allemaal horen. Vanaf 9 uur hier bij Radio 2.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.

0: destination. Zometeen gaan wij voor de start van de mysteries naar Sint-Lievenshoutum in Oost-Vlaanderen, waar ergens een koningin begraven ligt. Maar niemand weet waar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar eerst eens luisteren naar wat er allemaal in jouw buurt gebeurd is.
3: Het is half 8:14 uur uit Vlaams, Brabant en Brussel met Bart de Koster. Het is opletten voor wie vandaag met de bus of de tram zich wil verplaatsen in Brussel, want de Socialistische Vakbond voert daar vanmorgen actie met filterblokkades aan de stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
4: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
3: De 51ste editie van Rock Werchter zit erop. Met ongeveer 88.000 bezoekers per dag was het over de koppen lopen. Maar organisatoren en hulpdiensten kijken tevreden terug. Ook het Rode Kruis heeft er een goede editie op zitten, zegt Mario Huiskes.
5: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping The Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
3: In Park bij Steenokkerzeel is dit weekend een nutteloze bordenroute geopend. Het gaat om een wandelroute van ongeveer 5 kilometer lang, waarlangs je in totaal 69 nutteloze, maar wel grappige borden kan terugvinden. Het gaat al om de 10e nutteloze bordenroute in Vlaanderen die bedenker Camille de Bruyne heeft opgezet.
6: Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap die tijdens de coronapandemie is begonnen, omdat ik toen zelf veel wandelde en die wandelroutes, allee, mijn wandelingen eigenlijk een beetje leuker wilde maken door kleine bordjes met flauwe grappen op te hangen. En dan is de bal aan het rollen gegaan en zijn we intussen aan de 10e nutteloze bordenroute van het land.
3: En in Lubeck konden liefhebbers van grote vrachtwagens dit weekend hun hartje ophalen, want daar werd een grote truckshow georganiseerd. 105 vrachtwagens uit het hele land verzamelden, allemaal met blinkende koplampen, extra verlichting en bijzondere interieurs. De opbrengsten van het weekend gaan naar de scholen van Lubeck, vertelt Pieter Roelands van de organisatie.
7: We proberen ieder jaar een goed doel te steunen met een truckshow te doen. En daarna een mooie afterparty te geven voor de mensen van omstreken, Lubeck, de liefhebbers voor de vrachtwagens natuurlijk. Ja. Dat was het plan dit jaar voor dus scholen in Lubeck of toch in de buurt van Lubeck, fietsbellen en fietsbellen, fluovesten voor toch de kinderen veiliger in het verkeer te kunnen maken. Ja.
3: Vandaag verwachten we de zon die vaak gesluierd wordt door hoge wolken, maar het blijft droog. En dat bij stevige maxima tot 29 graden vandaag. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, niet te veel kleren aantrekken vandaag en ook de airco in de auto maar opzetten, want het wordt puffen op dit moment al 114 kilometer file, Mona.
8: Ja, en vooral veel file op de Antwerpse ring naar Gent. Daar sta je nu 3 kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Komt door een ongeval op de rechter- en middenrijstrook. Maakt daar dus zeker een reddingstrook. Richting Antwerpen, nu hinder op de E313 in Wommelgem. Komt door nog een ongeval links. En dan bij de werken op de E19 in Mechelen-Noord gaat het in beide richtingen 10 minuten trager.
9: De genomineerden, die zijn er al.
10: Nu nog de zomerhit.
9: Wie wint VRT Zomerhit?
10: Dat bepaal jij.
9: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
10: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
11: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
12: Oh nee, onze buren zijn er ook.
13: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
11: Een chique wat?
14: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
11: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
12: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
14: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
12: Maar sa, zonneschone lounge staat.
13: Mo, hij komt ook van de Weber.
12: In Gent of Deinzen?
14: Maar nee, in Tongeren.
12: Nu solde bij Weber.
15: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
16: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

0: een stem als schuurpapier, maar dat heb ik graag. Alex Warren en Fever Dream. Goed nieuws om de week mee te beginnen, want de mysteries van Vlaanderen, ze zijn terug. Jawel, elke week van de zomer krijg je een verse podcast van ons met een raadselachtig, intrigerend verhaal dat zich misschien wel in jouw buurt afspeelt zonder dat je dat echt doorhebt. Zo ligt er bijvoorbeeld in Sint-Lievenshoutum, zo'n landelijke gemeente in Oost-Vlaanderen, ergens een koningin begraven, maar niemand weet eigenlijk waar ze ligt. Wouter Landuit van Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Sharon.
0: Jij hebt dat helemaal uitgezocht.
2: Ja, dat verhaal dat gaat daar al tientallen jaren de ronde. Er wordt geregeld nog over gesproken. En ik wou wel eens weten om wat voor koningin dat dan wel gaat.
0: Mm-hmm.
2: Geen van Sachsen-Coburg-Gotha, dat was al snel duidelijk. Nee, het blijkt een Roma-koningin, Sharon. Een stamhoofd van de rondtrekkende mensen, van de woonwagenbewoners, ken je wel.
0: Ja.
2: Die hebben dus ook een leider, of een leidster in dit geval, die ze de koningin noemen.
0: Ah ja.
2: Marie Polak, meer bepaald, is haar naam. En zij ligt dus ergens begraven in Sint-Lievenshoutum.
0: Oké, maar je hebt het over Roma-mensen, over rondtrekkende mensen. Waarom ligt ze dan precies in Sint-Lievenshoutum?
2: Dat is een diep dramatisch verhaal. Ik neem je mee naar 1931, Sharon. Naar de jaarmarkt in Houten. Heel grote markt daar, elk jaar rond 11 november. Daar kwam vroeger ongelooflijk veel volk op af, nog meer dan tegenwoordig. En dan vooral om paarden te kopen. Dat was zo'n beetje het moment waarop elke boer uit de streek uitkeek naar een nieuw trekpaard of een koetspaard. En ze kochten die meestal dan van die rondtrekkende mensen van de Roma. Die brachten die paarden dan mee van ergens in Roemenië, van de steppen of zo.
0: Ja?
2: En ze verkochten ze in Houten. Ik heb daar trouwens een paar heel mooie verhalen over gehoord van de inwoners daar. Maar die Roma die kwamen daar dus elk jaar traditioneel massaal naartoe.
0: Wacht, maar dus die koningin is daar dan toevallig gestorven? Toevallig daar dan?
2: Ja, en ook op een heel tragische manier. Die Marie Polak, dat was een vrouw van ergens in de 40, dus eigenlijk helemaal niet zo oud.
0: Mm-hmm.
2: Die steekt daar tijdens de jaarmarkt de straat over. En net op dat moment, Sharon, komt een van de weinige auto's uit de hele streek daar voorbij. Ja, het was 1931, de auto was nog niet zo ingeburgerd. En bam, die rijdt daar die koningin aan. En die sterft daar op straat. Dus je kan je wel inbeelden, groot drama. Er waren heel veel Roma, die waren in alle staten. Die gingen nog op zoek naar de auto, maar de chauffeur die had vluchtmisdrijf gepleegd op een iets te goede manier. Ze hebben hem niet gevonden. En dan begint er iets dat ze in Houten nog nooit meegemaakt hadden. Van overal, Sharon, stromen er Roma-mensen toe die afscheid komen nemen van de koningin. Dat dorp dat wordt daar werkelijk overspoeld door woonwagenbewoners die jammeren en klagen en zingen en ook wel een glaasje drinken. Dagen aan een stuk met als absoluut hoogtepunt de begrafenis van de koningin. Die kerk die zit afgeladen vol, ook met mensen van Houten zelf, want ja, je wil dat natuurlijk ook wel eens zien van dichtbij, zoiets. Die afscheidsmis, dat is één grote chaos. En achteraf wordt die kist naar buiten gedragen en wordt de koningin ter plekke begraven daar op het kerkhof.
0: Ah, oké, maar dan is het wel duidelijk waar ze ligt, namelijk op het kerkhof dan.
2: Nee. Ze had dus geen zerk op dat kerkhof. En dat kerkhof zelf is een paar keer veranderd van vorm ook.
0: Mm.
2: Het is bijna 100 jaar geleden. Niemand wist nog exact waar dat graf van die koningin lag. En ook de schat die samen met haar begraven werd. Want die Roma, Sharon, die hebben een soort afscheidsritueel waarbij ze geld en gebruiksvoorwerpen, pantoffels en zo, meegeven met hun doden. En daar zijn toen naar het schijnt best wel veel muntstukken meegegaan in dat graf. Alleen dus, niemand weet nog waar dat graf precies ligt.
0: En jij hebt dat dus wel kunnen achterhalen.
2: Ik heb dat kunnen, ja, ik heb haar gevonden. Er lagen op het gemeentehuis nog enkele heel oude plannen en daarmee hebben we dan de exacte locatie kunnen bepalen. Ik ga ze niet prijgen. Ik ga het niet zeggen, sorry.
0: Nee.
2: Ik wil je luisterplezier niet vergallen.
0: Ja,
2: mocht je nog naar de podcast willen luisteren natuurlijk. Maar ik kan je wel zeggen, Sharon, het graf ligt er nog altijd. De koningin is er ook nog altijd. Dat is heel zeker. Het graf is nooit ontgraven. En als jij toevallig ooit in Houten geweest bent, dan heb je de koningin misschien, zonder het zelf te beseffen, zelfs met je voeten getreden. Maar meer ga ik niet zeggen.
0: Zeg, wat een bijzonder verhaal is me dat. Enfin, als je er graag alles over weet, dan hoor je het in de eerste aflevering van de Mysteries van Vlaanderen van deze zomer. Nu trouwens te vinden op VRT Max. Wouter, dankjewel. Ik ben zo
2: graag gedaan. Ja, kom maar op. Kom.

0: Een beest is hij op het podium. Robbie Williams en Let Me Entertain You. Kan je alleen maar zeggen, ik was meteen wakker deze ochtend. Toch zeker toen ik het nieuws las van die Amerikaanse voetballer daar. Ja, Balogun moet ik het zeggen. Die kreeg vorige keer in de wedstrijd een rode kaart en een schorsing van één wedstrijd. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat hij vanavond tegen de Rode Duivels niet mocht meespelen. Maar de FIFA heeft er na een mogelijk telefoontje van Donald Trump een voorwaardelijke straf van gemaakt. En die speelt dus toch gewoon mee vanavond in de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Daar komt heel veel reactie op. Eddie van de Velde uit Evergem die stuurt een berichtje in de Radio 2-app. Die zegt, België is al op voorhand verloren. Omgekochte boel is dat. En ik denk dat de scheidsrechters ook wel hun instructies hebben gekregen van de FIFA. Ja, dat klinkt nu misschien een beetje naïef van mij, maar zou die nu echt de boel omkopen? En hoe kijken ze daar in Amerika naar? En hoeveel macht heeft die Trump eigenlijk? Vragen die Björn Soenes zo meteen van mij krijgt, want hij komt op de koffie.
1: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: voorbije weekend getrouwd, hè, deze Taylor Swift. Het is een huwelijk waar heel veel mensen en heel veel Swifties ook naar uitkeken natuurlijk. Dit is I Knew It, I Knew You uit de Toy Story film. Zeg, zet even de televisie op, want op VRT Canvas zie je het glimmende hoofd van Björn Soenes. Toch voor altijd nog Mr. America. En over Amerika, ja, daar valt er altijd wel iets over te vertellen. Hè. Björn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik had nooit gedacht dat ik dit tegen jou zou zeggen, maar zo meteen moeten jij en ik het even over voetbal hebben.
1: Absoluut.
0: Maar het was ook een belangrijk weekend voor Amerika. Dat hebben we allemaal gezien. De Amerikanen hebben zaterdag de 4th of July gevierd, of ze hebben dat toch geprobeerd, want het was met veel chaos, hè, eigenlijk.
1: Het was chaos in Washington, maar de meeste mensen vieren dat op hun manier. Met een barbecue, met hotdogs, met een biertje dat gekoeld staat. Met familie, met vrienden in een park. Het is niet alleen wat je ziet op televisie dat de echte viering is. De echte viering gebeurt overal op hele kleine plaatjes in heel Amerika om de onafhankelijkheid te herdenken, ja, van Amerika. En ja, dit jaar was het bijzonder, want het is 250 jaar.
0: Het is dat, 250 jaar. Dan mag het wel een extra feest zijn natuurlijk. Ik moet ook wel zeggen, ik heb mij vaak toch dit weekend de bedenking gemaakt, wat vieren we hier nu? Zijn we nu Amerika of is het de grote Trump-show aan het vieren?
1: Het wordt met een moeilijk woord geaccapareerd. Het wordt een beetje gekaapt door Donald Trump. Het is de grote Trump-show. Hij maakt speciale herinneringspaspoorten met zijn beeldenis erop. En dan in de achtergrond de onafhankelijkheidsverklaring met zijn handtekening. Er zijn munten geslagen met zijn beeldenis. Hij wil een triomfboog maken die hem in herinnering brengt. Ja, hij is heel ijdel en ijdelheid tot daaraan toe, maar het is beginnen afglijden de laatste anderhalf jaar, de laatste 18 maanden, naar een soort personencultus bijna.
0: Ja.
1: En die personencultus, ja, die draagt ertoe bij dat mensen bibberen en beven als hij iets wil of iets niet krijgt, dan dreigt die mensen af en dan krijgt hij meestal zijn goesting.
0: En dan zijn we dus bij het verhaal van vandaag over het voetbal. Daar valt veel over te vertellen. Trump, die het blijkbaar toch geregeld zou hebben om Balogun, een Amerikaanse speler die een rode kaart had gekregen, toch te laten meespelen vanavond tegen de Rode Duivels. Wat denk jij? Heeft hij zijn macht hier laten gelden?
1: Wel, je hebt altijd twee aspecten. Je hebt iemand die afdreigt, maar je hebt iemand die erop ingaat. Mm-hmm. Dus er zijn hier volgens mij twee grenzen overschreden.
0: Dan heb je het over de FIFA-baas ook.
1: Ja, de president die probeert tussen beiden te komen. Dat is al een grens die overschreden wordt. De tweede grens is de FIFA-baas die het aanvaardt. Maar moet het ons verwonderen? Gianni Infantino was al beste vriendjes met Trump. Hij is op het Witte Huis ontvangen vele maanden geleden. Zei dat hij alleen dit soort dingen doet bij grote leiders. Dan kwam er een vredesprijs die uit het niets kwam, uitgevonden bijna voor Donald Trump. Het WK vindt plaats in Amerika, dus daar zit ook een beetje druk achter. Maar als je je eigen spelregels begint te verdonkeren banen en aan de kant te schuiven, dan is het einde zoek natuurlijk. Dan heb je geen principes meer.
0: Er komt veel verhaal, of veel reactie hier op dat verhaal. Ik merk dat in de Radio 2-app. Je merkt dat onder artikels die op sport zouden verschijnen. Mensen hebben daar een mening over. Ik vraag mij af, hoe kijken ze er in Amerika naar? Heb jij daar een gedachte?
1: Zelfs Amerikanen zijn verwonderd. De eigen spelers van het Amerikaanse team zeiden toen ze het hoorden, het is zeker AI, het is zeker een foute boodschap op sociale media. Dus ze geloofden het zelf niet, omdat ze ook de spelregels kennen. Als je rood krijgt, dan doe je de volgende wedstrijd niet mee. En dus draait al lang niet meer om, is het nu een oneerlijke wedstrijd? Die spits is een Amerikaanse spits, een goede speler, die mag meedoen. Maar als je een rode kaart krijgt, dan word je geschorst. Dat is de normale gang van zaken. Dus de Amerikanen voelen ook wel, dat is hier niet helemaal kies. Dit is hier een beetje, het stinkt een beetje. Dus ik denk niet dat Amerikanen zelf willen winnen op die manier door oneerlijk te werk te zien gaan. Maar wat erbij komt, is de gedachte, als dit scheef getrokken kan worden, wat gaat er gebeuren als de Belgen dan Amerika verslaan? Gaan ze dan iets vinden om de Belgen iets af te pakken of zo? Dus het is niet goed voor het vertrouwen in gerecht en rechtvaardigheid.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ook onze bondscoach Rudy Garcia, die zei gisteren op een persconferentie, ik wist niet dat 1 april op 5 juli valt. Ja, die stond ook even te kijken. Zo gaat dat dan. Morgen vroeg, dus eigenlijk vanaf 1:15 kan je het allemaal meevolgen op de eerste rij op VRT1. Björn, blijf nog even zitten, want ik wil straks na 8 uur nog even kijken naar hoe jij deze zomer gaat beleven. Je eerste zomer als opa van een kleindochter die intussen bijna 3 maanden is. Dat is voor zo meteen, na 8 uur.

0: Amai, lang geleden dat ik deze nog gespeeld heb. Die werd in het begin kapot gedraaid op de radio. Clean Bandit en Jess Glynn en Rather Be. Ja, straks moeten we zeker en vast nog even doorgaan. Björn Schoenis die blijft hier nog zitten. En uiteraard na 8 uur moeten we ook eens gaan kijken naar die Tour de France, want daar is het op dit moment bloedheet. En alles onzeker door die bosbranden die daar woeden. Kan het allemaal doorgaan en op welke manier? Dat hoor je zo meteen na het nieuws van 8 uur is dat alweer.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Een lekker gezellig aan het ontbijt met Björn Schoenis over zijn eerste zomer als opa. En kan die derde etappe van de Tour vandaag doorgaan met die branden? Dat horen we straks van Maarten.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 12 doden gevallen. De Verenigde Staten zullen dan toch tegen de Rode Duivels mogen spelen met hun aanvaller Balogun in de 8e finale van het WK vannacht. De spits was met een rode kaart geschorst, maar de FIFA heeft die schorsing nu plots uitgesteld. Olivier de Wilde, dat is een beslissing die al heel veel ophef aan het veroorzaken is.
10: Wel, de tendens naar deze beslissing is inderdaad verbijstering. Zo luistert ook het persbericht van de Belgische Voetbalbond. De bondscoach Rudy Garcia dacht zelfs dat het een 1 april grap was. En de hele voetbalwereld, op uitzondering van de Amerikanen, natuurlijk walgt duidelijk van deze beslissing.
11: It seems unfair because it is unfair. It absolutely stinks. Let's be really clear. I would be absolutely raging if I was Belgium.
12: It's shameful how things can happen, especially as an American player.
13: I think it's an absolute disgrace in Infantino. He should be ashamed.
10: Maar het zal de FIFA-baas Gianni Infantino's of de dankbare Donald Trump's koude kleren niet raken. Het zegt ook veel dat iedereen verbijsterd is, maar niet verrast. En nu heeft de Belgische Voetbalbond wel nog een kans om dit aan te vechten bij het sporttribunaal TAS. Maar daarvoor lijkt het wat laat, als het al iets oplevert. Het is nu vooral zaak voor de Rode Duivels om zich niet te veel te verliezen in deze zaak, het negativisme buiten te houden en op het veld dan maar te antwoorden.
9: Dankjewel, Olivier. En verder op het WK-voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2, Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. Tom Boudeweel vat het samen.
14: Een beklijvende 8e finale was het tussen Engeland en Mexico in een kolkend Aztekenstadion met een uur vertraging gestart door een dreigend onweer. Maar het stormde ook op het terrein. Bellingham scoorde 2 keer in 98 seconden net voor de pauze, maar Quiñones bracht de spanning meteen terug, 1-2 bij de rust. Een bal op de paal van O'Reilly, een rode kaart voor Kwanzaa en een benutte penalty van Harry Kane. Engeland beleefde een dol openingskwartier in de tweede helft. Raúl Jiménez benutte daarna ook een strafschop voor 3-2. En dan was het nog ruim een half uur overleven voor de strijdende Engelsen, die uiteindelijk het gastland een zeldzame thuisnederlaag toediende in Mexico City. Engeland tegen Noorwegen is zaterdag een verrassende en volledig Europese kwartfinale.
9: Want Noorwegen schakelde dus Brazilië uit dankzij 2 goals van Haaland in de laatste 10 minuten. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. Kane maakte er 6. En de Braziliaanse topschutter aller tijden Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Op dit moment werkt het systeem van Cambio autodelen over het hele land niet. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app en in het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openen. Maar dat lukt niet met alle voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak precies is van de storing. In Brussel is er vanmorgen veel hinder bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIV VEB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
15: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
9: Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn zeker 12 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. En maar een trio, dat is alweer een zware aanval.
16: Ja, Rusland vuurde 68 raketten af. Oekraïne kon er maar iets meer dan de helft van neerschieten. En één raket kwam neer in een appartementsgebouw dat grotendeels werd vernield. Ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Er brak brand uit op verschillende plaatsen en er zijn ook tientallen gewonden. Het is al de tweede massale aanval van Rusland op enkele dagen tijd, want eind vorige week kwamen er nog 31 mensen om bij zware bombardementen op Kiev.
9: En de situatie lijkt verder en verder te escaleren. Hoe komt dat?
16: De Russische president Poetin staat onder druk door alsmaar meer succesvolle Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur diep in Rusland, vannacht ook nog op de regio Sint-Petersburg. En hij antwoordt met alsmaar zwaardere aanvallen. Poetin deed ook een zeldzaam bezoek in legerkledij aan een militaire commandopost, waar hij beweerde dat de Oekraïnse stad Kostjantinivka zou zijn ingenomen, iets wat Oekraïne ontkent. Maar Poetin wil duidelijk kracht uitstralen aan de vooravond van de NAVO-top in Turkije, die grotendeels in het teken van Oekraïne zal staan en waar ook Zelensky en Trump elkaar zullen ontmoeten.
9: Dank je, Marijn. En Rock Werchter is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. The Cure mocht gisteravond de 51ste editie afsluiten. De Britse band bestaat al 50 jaar, maar trekt ook opvallend veel jonge fans aan.
17: Zalig om ze te zien, echt niet normaal.
18: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid, dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen.
17: En ze zijn zo'n grote inspiratie voor zoveel bands.
19: En het is ook één grote hitmachine natuurlijk, hè. Het is onwaarschijnlijk hoeveel hits ze spelen.
17: Soms als zo'n artiesten een bepaalde leeftijd zijn, merk je dat die minder goed kunnen zingen, maar hier merk je dat niet. Je zag dat de artiesten zich nog jong voelden.
9: De twee weekenddagen van Rock Werchter waren uitverkocht, de dagen ervoor niet. Het Rode Kruis moest 5100 mensen verzorgen. En dat is minder dan andere jaren, omdat het niet te warm was. Vandaag wel veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden, ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer. In het centrum van het land aan zee een paar graden frisser. De Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. Het is nu afwachten hoe de Belgische Bond daarop zal reageren. Meer op vrtnieuws.be.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Dat doe je tussen Massenhoven en Womelgem en zo'n 15 minuten vanaf Ekeren en vanaf Sint-Job. Bij de werken op de enige 10 in Mechelen-Noord gaat het in beide richtingen 15 minuten trager. Dan wat files richting Brussel, enkel 15 minuten op de enige 10 vanaf Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel verlies je ook 15 minuten tussen Zellik en Machelen. En door werken op de N41 in Hamme gaat het nu erg traag in beide richtingen. Dat is richting Sint-Niklaas zo'n 50 minuten. Erbij en richting Dendermonde 20.
3: Dankjewel, Mona.

0: Radio 2.
1: Sharon Slegers.
2: Nee, goedemorgen. Kom er gezellig bij.
3: VRT Radio 2.
2: En zet de televisie op VRT Canvas, want Björn Soenes is hier ook deze ochtend. Goedemorgen, Björn.
4: Goedemorgen, Sharon.
2: Dit muziek die je wel kan hebben? Nee, dat is niks voor jou, Steps.
4: Ik ben niet zo'n groot liefhebber.
2: Nee, ik dacht het al.

0: Ik moest heel erg lachen, want ik zeg daarnet tegen Björn, dat is het eerste singeltje van mij. En hij zegt, ah, heb jij daar ooit op mee gezongen? Dat was het niet. Nee. Gewoon gekocht in de winkel eigenlijk. Ach ja, het had ook wel gekund. Daisy Terweduwe die stuurt ondertussen een berichtje in de Radio 2-app. Die zegt, als de trainer van de Verenigde Staten zich aan de regels houdt, dan zet hij de geschorste speler niet op. Hij kan dit toch doen. En dan is de trainer de ster van dit voetbaltoernooi. Zou natuurlijk ook kunnen, hè, Björn?
1: Waarom zou hij zijn topspits niet opstellen? Dat zou als landverraad worden gezien door Trump en vele anderen, denk ik.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo. Het is het verhaal van de dag. Ga jij kijken eigenlijk vanavond?
1: Ja, absoluut. Ik sta iedere keer op als het moet. Er is een buurtcafé in mijn straat. En alle buurtbewoners gaan daar naartoe. En de cafébaas heeft de vorige keer...

0: Hier zelfs verse croissants gebakken.
1: Mooi zeg.
0: Amai,
1: van servies. En is dat dan toch om te... Het is echt voor de Rode Duivels dat je supportert dan als Belg. Of toch ook een beetje voor...
0: Ja, tuurlijk. En voor mij is het heel bijzonder vannacht, omdat het een beetje mijn halve tweede vaderland is. Maar de roots zijn de roots. Mijn wortels zijn Belgisch. Dus het wordt pro-België.
1: Ja, en dan is de vraag, gaat Trump vanavond aanwezig zijn? Dat gerucht gaat al een tijdje de ronde. Wat denk jij?
0: Het Witte Huis heeft gisteren nog ontkend dat of J.D. Vance, de vicepresident, of Trump aanwezig gaat zijn. Ik denk dat Trump pas aanwezig zal zijn één keer dat Amerika ofwel heel ver komt in de finale, of om de beker uit te reiken en dan dreigen dat hij ermee naar huis gaat in plaats van de winnaars.
1: Ja, de vraag is ook, durft hij nog te komen? Want hij gaat misschien gelinched worden door al die supporters, wie weet. Of er is gelukkig ook meer dan voetbal alleen deze zomer. Wat brengt de zomervakantie voor jou, Björn?
0: De zomervakantie is zo een klein beetje op een trager tempo, veel denken en voorbereiden voor het volgende seizoen. Ik heb zo'n podcast, De Verrekijkers, kijken daarin ver naar de wereld. We liggen nu eventjes stil, maar het is al gasten voorbereiden voor het volgende seizoen. Ik heb ook zo'n rubriek, De Blik van Björn, dat is over de wereld spreken en de wankere wereld. En staat nooit stil in mijn hoofd, dus daar ben ik ook heel hard mee bezig. Ik ga voor het eerst ook naar Madeira op reis, omdat mijn schoonzoon, een Portugees die nog meegedaan heeft aan het Songfestival, daar vandaan is. En eindelijk ga ik nu zien waar hij is opgegroeid, waar mijn dochter 1 jaar heeft gestudeerd en hem daar heeft leren kennen.
1: Oh.
0: Op haar 18e, dat is ondertussen meer dan 10 jaar geleden. Dus ik kijk er wel naar uit om naar dat bloemeneiland te gaan, blijkbaar ook met de oudste, mooiste bossen van Europa. De oerbossen van Europa.
1: Ja, dat gaat prachtig worden, denk ik. Het is ook jouw eerste zomer als opa van jouw kleindochter, Lilla. Hoe gaat het met haar?
0: Ze is bijna 3 maanden. Het is een prachtig kind. Ze eet goed. Ze groeit goed. Ze is goed lachs. Eigen willetje. Dat is heel bijzonder. Je weet nog zeer goed dat je de papa was van de papa dan, in dit geval. Van mijn zoon. En plots is hij zelf papa. En de cyclus van het leven gaat voort. En plots merk je, of stel je vast dat je zelf al in de coda, in het naspel van je eigen leven komt. Maar dat is mooi. Dat is de cyclus van het leven. En ik kijk enorm uit naar verhalen vertellen voor haar. De boekjes liggen al klaar, dus ik hoop al op een volgende fase.
1: Kijk, voilà. Dat ziet er zeker vast aan te komen. Zeg, en nu tijd voor een man die net zoals jij nog maar net opa is geworden. Of toch niet zo heel lang geleden. Het over Bart Peters. Hier is hij met De Bevalligste. Ook over zijn kleindochter.

0: hij straks de allereerste artiest op ons podium bij Radio 2 aan Zee. Om 3:30 komt hij het dak eraf halen. Bart Peters. En de bevalligste. Ja, Björn, we weten eigenlijk al dat jij nu gaat supporteren voor de Rode Duivels vannacht. Maar ben jij ook een wielerliefhebber, vraag ik mij af.
1: Ja.
0: Ook?
1: Ook.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja. Ik droom er soms van om eens een seizoen radiotour te presenteren. Zo in mijn latere dagen van mijn carrière. Jazeker, want ik hield alle uitslagen bij het Ronde van Frankrijk. Het is net 50 jaar geleden. Ik was toen 8, toen Lucien van Impen won.
0: Ja.
1: Ik hield al die klassementen bij, al die uitslagen. Ik
0: kreeg
1: nog die ritten waar Joop Zoetemelk in het wiel kroop van Lucien van Impen. Dat kleine mannetje uit Erpenmeren en uit dat gehucht Impen heette dat dan. Lucien was van Impen. En die man leeft nog altijd, is nog in optimale gezondheid. Dus veel herinneringen aan de Tour de France. Zoals de Nederlanders zeggen, de Tour de France.
0: De Tour de France.
1: Daar met gaat een judo ranch.
0: Voilà, ja. En daar gaat het ook niet allemaal van een leien dakje met die bosbranden en zo. Toch allemaal spannend. Daar gaan we het zo meteen over hebben met Maarten. Maar eerst wil ik jou heel erg bedanken om hier te zijn deze ochtend.
1: Met groot genoegen, Charles.
0: Dat is heel gezellig. En ik wens jou vooral een ontzettend fijne zomer.
2: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
4: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
3: Zeven aan je zeven zonden in één
2: blad. Vreemde man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
4: Radio Bene Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli vanaf 1 uur.
4: Op Radio Bene.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans?
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
11: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Geweldige stem heeft die man toch. James Brown en Sex Machine. Radio 2. Ik moet zeggen, ik vond dat eigenlijk wel fijn. Zo de start van de Tour de France in het weekend. Ik heb op het gemakje met een glas erbij kunnen kijken. Het allemaal van op de eerste rij kunnen meemaken. Van op ja, live op VRT1. En hier wordt het vandaag 30 graden. Al is dat niks. Maar dan ook niks tegenover de temperatuur in de Tour. Want daar is het bloedheet. Maarten, goeiemorgen.
1: Dag Sharon, hey, goedemorgen.
0: Heb je een beetje geslapen met die warmte daar?
1: Ja, ja, ja. Hotels met airco. Ah. Die zijn een zegen als het warme dagen zijn. Ik heb begrepen van onze producer dat wij de komende dagen ook wel eens op een plek zullen slapen zonder airco. Ik hou mijn hart al vast, maar dan moet je blijkbaar een natte handdoek, heb ik ook al moeten doen in de Tour, dan moet je een natte handdoek op je leggen terwijl je slaapt.
0: Ja.
1: Dat geeft dan een verkoelend effect.
0: Als ik nou
1: toch liever een airco dan een natte handdoek.
0: Dat snap ik. Als ik nou een tip mag geven, kersenpitkussentjes niet in de microgolf, maar in de diepvries steken. Dat is ook echt een toptip.
1: Daar, maar ik heb hier geen diepvries en ik heb hier ook geen kersenpitkussentje meegenomen naar de Tour.
0: Dan zal het toch een natte handdoek worden, vrees ik. Ach ja, kijk, ik zag jou gisteren ook in dat pak op de motor zitten. Dat moet toch pittig zijn?
1: Dat is pittig. Nu, ik moet zeggen, bij 30 graden valt het nog mee. Het is een zomermotorpak, we hebben ook een wintermotorpak en daar gaat de lucht nogal door. Maar als je dan de stad binnenrijdt, Barcelona, daar ging het kwik naar 38 graden. Dan zou je die vest heel graag uitgooien, maar dat kan je niet doen. Bergop rij je soms maar 12 per uur, dat is geen probleem. Maar dan is er een afdaling waar het aan 100 per uur gaat. En daar moest je maar eens onderuit gaan. Ja, dan heb je een groot probleem, dus ik hou het toch aan, ook al is het bloedheet.
0: Vandaag, tijd voor de derde etappe. Maken jullie de oversteek van Frankrijk naar Spanje? Nee, Spanje naar Frankrijk natuurlijk. Er zijn wel wat aanpassingen gebeurd, hè. Ik heb gehoord, geen supporters langs de weg, geen reclamekaravaan. Maar ik vroeg me dan af, is dat dan wel veilig voor de renners? Gaan zij daar iets van merken?
1: Nee, de renners zullen er nauwelijks iets van merken. Die bosbranden die liggen op 70 kilometer van de streep in de Les Angles.
0: Mm-hmm.
1: 70 kilometer is natuurlijk wel ver. Wij hier in Barcelona zitten op 100 kilometer van de Costa Brava. Daar waren ook bosbranden en zware branden. 100 kilometer hier vandaan, daar hebben we echt helemaal niks van gemerkt. Dus voor de renners is het veilig, anders zouden ze daar ook niet mogen doorrijden. Moesten ze dichter komen en die rook, die zou hen hinderen tijdens het uitvoeren van een inspanning. Zoals dat bij Bengaals vuur ook het geval is, dan zouden ze wel hebben ingegrepen. Maar dat is niet het geval. Het is zeker wel veilig voor de renners.
0: Wat voor een rit is dat vandaag? Naar wie moeten we kijken?
1: Wel, we trekken de Pyreneeën in. De Pyreneeën Oriental, weliswaar. De oostelijke Pyreneeën, het is echt een etappe voor de vluchters, bijna 4000 hoogtemeters. En Vingegaard heeft die gele trui, maar die is er eigenlijk totaal niet in geïnteresseerd. Die heeft geen zin om samen met zijn ploeg die trui nu al te verdedigen. Dus het is de kans voor de vluchters om de rit te winnen en om de gele trui over te pakken vandaag.
0: Ja, het zou mooi zijn om dat te zien gebeuren natuurlijk, bij temperaturen die dus de hoogte niet gaan. Want wat ik mij gisteren ook afvroeg, Maarten, ik zag heel veel renners fietsen met een soort van bult op hun rug.
1: Dat is geen bult die ze hebben, dat is ijs. Dus er worden constant in nylon kousen, want echt waar, al die ploegen, die hebben dus talloze dozen met nylonkousen meegenomen. Daar steken ze dan ijsblokjes in. En die ijsblokjes steken ze dan boven onder hun helm.
0: Okay.
1: Bovenaan hun truitje. En dat zorgt dan voor verkoeling. Daar loopt de nervus vagus en die gaat dan eigenlijk het hele lichaam een beetje bedienen. Dat is om het verkoelend effect het meest mogelijk of zoveel mogelijk te kunnen experimenteren. Daarom doen ze dat. Constant ijs. En dan zie je constant ook renners die zich laten afzakken naar de ploegleiderwagens, dan zo een hoop van die nylonstokken meenemen en het dan uitdelen aan hun ploegmaat.
0: Ja, dat is wel een grappig zicht natuurlijk. Ook een heel grappig zicht was Remco Evenepoel gisteravond. Na de finish ging die in een ijsbadje zitten.
1: Ja.
0: Die zijn dat natuurlijk gewoon. En dan eentjes erbij. Ik vond dat echt heel grappig. Als je de beelden daarvan wil zien, ga maar eens kijken op sportza.be. Daar kan je het allemaal zien. Vanaf 2:30 zit je op de eerste rij op VRT1. Of als dat niet lukt, het hele verslag vanavond om 7:50 in Vive le Velo natuurlijk. Maarten, vandaag ook terug op de motor? Of,
1: Morgen. We wisselen af elke dag. Morgen. Dus vandaag zal het iets koeler zijn misschien in de auto, want het is lang rijden. Morgen zit ik terug op de motor.
0: Dan heb ik nog één naam van jou nodig. Wie gaat er vandaag winnen?
1: De Fransman Baudet. Voilà.
0: Okay.
1: Dat is een grote gok, maar stel er eens voor, wat krijg je dan eigenlijk als ik juist ben? Als hij geel pakt en de rit wint? Een sticker van Radio 2.
0: Zal er eens over nadenken, hè? Een ijsbadje of zo. Ja.

0: One Republic and Runaway. Niet weglopen, want Kim de Brie is aangekomen in Blankenbergen. Wij zijn helemaal klaar voor Radio 2 aan zee. De vraag is, is Blankenbergen klaar voor ons?
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Oei. Sorry, dat is nu heel stom van mij. Ik ga dat opnieuw doen. We gaan dat opnieuw doen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Ja, dat is omdat ik zo graag naar de zee ga, hè. Straks met Kim.
3: Het is even over half 9:14 uur uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Kosters. De huisartsenwachtpost voor de Druivenstreek was afgelopen weekend telefonisch vlot bereikbaar. Dat in tegenstelling tot vorig weekend, toen de oproepen niet of veel te laat beantwoord werden. Dat had dan weer te maken met de extreme drukte en een onderbemanning van de noodcentrale. En dat is niet de eerste keer. Daarom heeft de huisartsenwachtpost Druivenstreek beslist om de telefoons afgelopen weekend zelf te beantwoorden. Met resultaat, zegt Anje van Nuffel.
4: Enerzijds wilden we de dienstverlening naar onze bevolking verbeteren, hè, op korte termijn. En anderzijds wilden we inderdaad even aan de alarmbel trekken, zodanig dat mensen die de bevoegdheid hebben om daar iets aan te doen, dat die inderdaad in actie zouden schieten. Dat is dit weekend in eerste instantie zeker wel gebeurd. Er zijn al reacties geweest. En nu moeten we gewoon kijken dat het niet stilvalt natuurlijk. Hè. Dus dat we inderdaad naar een structurele oplossing kunnen toewerken. Hè. Ja.
3: Op heel wat plaatsen kon je de afgelopen weken op grote schermen de wedstrijden van de Rode Duivels volgen. Maar nu de wedstrijd tegen de VS om 2:00 s'nachts wordt gespeeld, zijn gemeentebesturen soms strenger om dit toe te laten. Ze willen immers de nachtrust van de bewoners bewaken. Toch maakt Halle een uitzondering voor 3 grote schermen. Al vraagt burgemeester Eva de Mesmaker aan de organisatoren om de betrokken buurten goed in te lichten.
5: Ja, we hebben hen wel gevraagd om ook de buren zoveel mogelijk op de hoogte te brengen, om ook die gedragenheid wat te creëren. Langs de andere kant hopen we natuurlijk ook wel op wat begrip. Het is de enige keer en de laatste keer dat het in het midden van de nacht eigenlijk zal plaatsvinden. Als ze door zijn, dan zijn de matchen om 9:00. Dus we hopen ergens ook wel op wat begrip.
3: Ook op andere plaatsen kan je terecht in open lucht. Een overzicht vind je op onze website veertennieuws.be. Het is opletten voor wie zich vandaag met de bus of de tram wil verplaatsen in Brussel, want de Socialistische Vakbond voert daar vanmorgen actie met filterblokkades aan de stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen aanwervingen mogelijk zijn. De metro rijdt normaal, maar de bussen en trams daar is grote hinder. En in Perk bij Steenokkerzeel is dit weekend een nutteloze bordenroute geopend. Het gaat om een wandelroute van ongeveer 5 kilometer lang, waar langs je in totaal 69 nutteloze, maar wel grappige borden kan terugvinden. Het gaat al om de 10e nutteloze bordenroute in Vlaanderen die bedenker Camille de Bruyne heeft opgezet.
6: Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap die tijdens de coronapandemie is begonnen, omdat ik toen zelf veel wandelde en die wandelroutes, mijn wandelingen eigenlijk een beetje leuker wilde maken door kleine bordjes met flauwe grappen op te hangen. En dan is de bal aan het rollen gegaan en zijn we intussen aan de 10e nutteloze bordenroute van het land.
3: Mooi wandelweer vandaag. We krijgen de zon, al is die soms gesluierd door wat hoge wolken. Maar het blijft droog en bij maxima rond 29 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws.
0: Zo ben je weer helemaal mee met het nieuws uit jouw buurt, maar nu even naar de weg, want daar gebeurt ook van alles in Mona.
7: Ja, want door werken op de N41 in Hammen gaat het erg traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas vertraag je zo 1 uur en richting Dendermonde 20 minuten. Richting Antwerpen 20 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Hinder op de E17 in Lokeren, daar staat een defect voertuig en 10 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job. Je verliest 10 minuten op de Antwerpse ring naar Gent, dat is tussen Antwerpen-Noord en Borger. En richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Bij de werken op de E19 in Mechelen-Noord gaat het in beide richtingen zo'n 15 minuten trager. Richting Brussel hinder op de E411, dat is de hoogte van het Leonardkruispunt. Daar is een ongeval gebeurd. En op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Zellik en Machelen.
8: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: De genomineerden, die zijn er al.
10: Nu nog de zomerhit.
9: Wie wint VRT Zomerhit?
10: Dat bepaal jij.
9: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
10: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit. Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
11: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
10: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
12: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
13: Dit is het verhaal van Limburg.
14: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
13: Van mijn familie.
15: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
13: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
16: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
9: De genomineerden, die zijn er al.
10: Nu nog de zomerhit.
9: Wie wint VRT Zomerhit?
10: Dat bepaal jij.
9: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
10: Het is pas echt zomer met... VRT
9: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
17: Radio 2.
18: Radio 2.
19: We call this the act of mating, but... There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

eind jaren 90 was dit, hè? Ik herinner mij dat nog volwassen mannen in een soort van apenpak die allemaal vunzige bewegingen maakten. Het kon allemaal, de Bloodhound Gang en de Bad Touch. Zeg, je dag begint sowieso goed vanaf 9 uur met Kim, Niels, Zitta en Siska die de genomineerden gaan bekendmaken van VRT Zomerhit. Maar we kunnen nu ook al goed beginnen, hè, aan die dag. Ah ja, het zal wel zijn. Het enige wat jij daarvoor moet doen, is even laten weten met welk nummer jouw werkdag goed zou starten. Een nummer dat ervoor zorgt dat jouw werken toch niet echt als werken voelt. Zo is er vast wel eentje. Stel dat je nog bergenstrijk hebt, dat de tuin opgeruimd moet worden, het balkon gepoetst of ik weet het allemaal niet. Dan heb je vast wel een nummer in je hoofd waarmee dat allemaal een pak makkelijker gaat. Welke is dat? Stuur me dat even door en ik speel dat met veel plezier voor jou. Nog voor 9 uur. Laat maar van je horen in de Radio 2-app.

0: Dat is al een goed begin van je dag, hè? Harry Styles en American Girls. Maar als je toch graag iets anders wil horen om jouw werkdag goed te beginnen, dan laat je het nog snel even weten in de Radio 2-app. We hebben het voorbije weekend hard gewerkt, studio opgebouwd en opgeruimd, aan de pier in Blankenbergen onze koffers uitgeladen, want het is zover. Radio 2. Wij zijn klaar om er weer een top zomervakantie van te maken in Blankenbergen met Radio 2 aan zee. En dan kan ik natuurlijk naar niemand anders gaan dan de enige echte Kim de Vrie. Kim, goedemorgen.
1: Sharon, goedemorgen. Ja, klaar geboren, hè.
0: Dat hoor ik je graag zeggen. Jij bent daar al in Blankenbergen.
1: Ja.
0: Is de zon ook al aanwezig, vraag ik mij dan af.
1: De zon is er. Zit nog een klein beetje verstopt achter een hele hoop schapenwolkjes. Er is een flinke zeebries op dit moment. Maar het is aangenaam. Het is zo, het doet deugd om terug in Blankenbergen te zijn. We hebben een prachtig Radio 2-dorp dit jaar. Het is echt nog mooier dan de voorbije jaren. De strandstoelen hier in de studio, die staan al klaar met alle accessoires erop en eraan. De hondjes die fladderen hier al vrolijk over de dijk. De eerste fans van Bart Peters die zitten volgens mij nu al klaar. Ik kijk door het raam en ik zie ze knikken en zwaaien.
0: Is dat echt?
1: Dus we zijn helemaal terug in Blankenbergen, Sharon.
0: Ja, kijk, het feest kan daar weer beginnen en het is al meteen een spannende ochtend. Want de genomineerden voor VRT Zomerhit worden bekendgemaakt. Dan vraag ik mij af, dat kan bijna niet anders. Kim de Brie, heb je al gefoefeld, heb je al gepiept?
1: Nee, natuurlijk niet,
0: nog
1: Sharon.
0: Niet?
1: Er is een heel strak plan om straks vanaf 9 uur de genomineerden bekend te maken. Ik heb een klein plannetje samen met Siska Schoeters uitgewerkt. Mm. Die is er niet bij vandaag. Niels en Zita wel. Die zijn onderweg. Die gaan hier elk moment arriveren. En het wordt heel spectaculair hoe we de genomineerden gaan bekendmaken. Dus ik kan al een kleine tip geven.
0: Ja.
1: Ik kan het zelf nog niet weten. Ik kan het gewoon nog
0: je
1: niet weten.
0: Het maar nog meer kan niet
1: ik
0: er... weten.
1: Nee, ik kan het nog niet weten.
0: Mm.
1: Maar meer kan ik niet vertellen. Maar sowieso, stemmen kan vanaf 11:45 op VRT Max. Is heel belangrijk. Dus volgens mij, de voltallige Vlaamse showbiz heeft vannacht niet geslapen. Want die zenuwen die moeten zo sterk gespannen staan. En dan straks weten we het, hè, wie... van allez, welke 20 genomineerden uiteindelijk die race zullen aanvangen voor de VRT Zomerhit-trofee. Dus het wordt spannend. Het is eigenlijk echt wel de spannendste voormiddag van het hele jaar.
0: Het zal wel zijn. Iedereen wil daar graag bij zijn. En je kan het hier ook allemaal volgen natuurlijk. Hè, via Radio 2 en VRT Max en zo. Allemaal zeker meeluisteren.
1: En VRT 1, hè, straks is het ook te zien. Allemaal
0: ja, met beeld erbij. Dus zeker doen. Ja, en dan is het ook wel uitkijken naar deze namiddag, naar Bart Peters. Ik vraag mij wel even af, zijn wij verzekerd voor als dat podium afgebroken is daar straks?
1: Ik denk dat we verzekerd zijn, maar sowieso is het een goede test als het Bart Peters vanmiddag overleeft, dan gaat het rest van de artiesten ook aankunnen. Dus dat is meteen de ultieme test. Is dat hier straf genoeg? Is dat hier sterk gebouwd? En volgens mij wel. Dat gaat zo'n feest zijn dat hij zegt, ja, beter beginnen kan niet gewoon. Hè?
0: Nee.
1: Dus vanmiddag om 3:30 het eerste optreden. Ja, het gaat goed worden, Sharon. Het gaat echt zo goed worden deze zomer. Maar ja.
0: Veel om naar uit te kijken. En als je daar dan als je onze bezoekje komt brengen, dan vinden we dat eens zo leuk. Vanavond ook nog Matthias Mesmans, Eenhoorn uit The Masked Singer. Die huppelt daar ook over ons podium. Om 19:30 vanavond. Kim, veel plezier.
1: Dank je wel. En kom een keer aan, Sharon.
0: Het zal wel zijn. Ja, na mijn ochtendshow ga je mij daar zeker een keertje zien. Salut.
1: Afgesproken.

0: Op 14 juli om 15:30 staan deze dames op ons podium bij Radio 2 aan Zee. K3! Nu moet ik eigenlijk nog een klein beetje fluisteren, denk ik, voor Bjorn van Staaien uit Leuven. Bjorn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Het doet jouw hoofd nog een beetje pijn, Bjorn, misschien?
1: Nee hoor, ik had het oordopje zien.
0: Oké, ja, dan hoef ik niet te fluisteren, want je bent gisteren naar Rockwerchter gegaan.
1: Ja, en eergisteren ook.
0: Oké, het was genieten dan, denk ik. Ik veronderstel dat jij niet vroeg in je bedje lag, Bjorn. Of hoe laat was het?
1: Nee, het was iets na 2 dat ik in mijn bed lag.
0: Ah ja.
1: Maar ik ben van 7 uur al aan de slag.
0: Amai, en die klinkt zo fris en zo. Dat is super, keigoed. Ja, jij vroeg al een plaat aan in de Radio 2-app om jouw werkweek te beginnen en om het weekend af te sluiten. Wat mag dat dan zijn voor jou?
1: Dan mag voor mij terug de Cure zijn, alsjeblieft.
0: Je hebt je gisteren live gezien. Hoe was het, Bjorn?
1: Geweldig, geweldig. Het was bijna 40 jaar geleden dat ik ze op dezelfde wei had gezien. Toen was het nog Torhout-Werchter.
0: Amai.
1: En dus nu met dezelfde vrouw als toen, teruggenoten van de Cure.
0: Kijk, wie kan dat zeggen? Hè? Wie kan dat zeggen?
1: Menig mensen misschien, maar niet iedereen op de wei.
0: Nee, absoluut niet. Zeg Bjorn, dan gaan we er samen nog eens genieten van Friday I'm in Love van de Cure. Fijne dag.

Gisteren het podium van Rock Werchter afgesloten. Feitfestival afgesloten. The Cure en Friday I'm in Love. Zet de televisie op 40 canvas, mocht hij nog niet opstaan. Zometeen gaan we live naar Blankenbergen.

0: Radio 2.
1: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
2: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
3: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
4: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
5: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker?
6: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
7: Wow!
6: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
7: Oh my god, zo mooi!
6: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
7: Dankjewel voor de tip! Want ik ben Like Me.
6: Nu overal verkrijgbaar.
7: Hallo allemaal!
8: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
6: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be. Je hebt vakanties zonder Kidnet.
7: Hoe lang nog?
9: Papa, ik heb honger.
7: Verveel
6: me. En je hebt vakanties met Kidnet.
10: Dit wordt echt geweldig.
11: Ans in Veros.
12: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
13: Natuurlijk.
12: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
14: Mama, mag ik op de hotspot?
15: VRT Max. Maak elk moment de max.
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
17: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
18: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen op het WK voetbal. Hij zou zo toch kunnen spelen tegen de Rode Duivels vannacht. Maar Olivier de Wilde, de voetbalbond bij ons, legt zich daar dus niet bij neer.
19: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar. Velen noemen het vals spelen en een schande. Het helpt ook niet om de zweem van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen als Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid kan dus nu weer worden teruggedraaid via de beroepsprocedure. FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. Of er ook wordt gekeken naar de rode kaart die tot de schorsing heeft geleid, is niet geweten. Maar dat zou erg vreemd zijn. De Voetbalbond wacht ook nog steeds op het scheidsrechtersrapport van die wedstrijd van die rode kaart. Want daarin zou ook blijkbaar gezegd worden dat de uitsluiting terecht was. Het wordt alleszins een race tegen de tijd, aangezien de match al binnen 17 uur gespeeld wordt.
18: Dankjewel, Olivier. En verder op het WK-voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich afgelopen nacht geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. In Brussel is er vanmorgen veel hinder bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
20: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
18: De MIVB raadt reizigers aan om voor vertrek de website of de app te checken. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 11 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. In de regio rond Kiev viel ook nog eens een dode. Journalist Hans-Jaap Melissen beschrijft hoe de nacht in Kiev verliep.
21: Ik lag wel gewoon in mijn bed, maar rond 1:30, 2:15... Ja, werd je er bijna uitgetrild door de grote zware klappen. Dat ging een paar uur lang zo door. Er zijn een aantal gebouwen geraakt, direct geraakt ook wel. En soms zijn het ook indirecte hits, zeg maar. Want dan worden er dingen neergehaald. Maar ja, die gaan, dat, dat puin van zo'n raket gaat ergens naartoe.
18: Rusland vuurde 68 raketten af op Kiev, maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen. Vermoedelijk omdat er Patriot luchtafweerraketten tekort zijn om dat te doen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt vooral Amerika om er zo snel mogelijk te leveren. Veel zon vandaag, af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer zelfs in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Charlotte. 3:09. Door werken op de N41 in Hamme gaat het erg traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas verdraag je 45 minuten en richting Dendermonde 25. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten. Op de E17 hinder in Lokeren door een defect voertuig. Je verliest ook 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Bij de werken op de E19 in Mechelen-Noord gaat het in beide richtingen 15 minuten trager. En op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Zelk en Machelen.
13: Energreen. Energie Rebelli. Radio 2 Zomerhit Backstage.
22: Niels de Stadsbader, Zita Wouters en Kim de Brie.
0: Dit is sowieso de meest spannende voormiddag van het jaar. Nagelbijten, ijsberen, schietgebedjes prevelen. Dat is wat de artiesten van bij ons en hun fans nu aan het doen zijn. Want iedereen, werkelijk iedereen in zingend showbizland wil natuurlijk meestappen in die muzikale race. De longen uit hun lijf zingen voor werkelijk de mooiste trofee ooit. De VRT Zomerhit. En jawel, we zitten weer helemaal live in Blankenbergen. Goedemorgen en welkom.

0: in Bermo.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselpromo.

0: Michael Jackson. En Bad. Potverdekken, lang niet slecht hier. Aan de pier in Blankenbergen. Ja, ja, hier zijn we weer. Hè. Ongelooflijk hoe snel het dan plots weer echt en officieel zomer is. Want dat is het nu net geworden. Werken met zicht op zee en zand tussen de tenen, dat is niet werken. Ik weet dat ook. Dat is een hele zomer lang genieten samen met jou. De eerste fans die staan hier al klaar, mega enthousiast, allemaal aan het lachen. Suzanne en Huguette, onze trouwste fans, die zijn er al bij. De wind die wappert ook in de haren van de honden op de dijk. En kijk, de zon die komt er helemaal door nu. Het is zo fijn om terug te zijn. Elke dag telt voor twee.
1: VRT Radio 2. 7 uur liep de apotheek binnen. Want waarom?

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Hij is nog niet in de studio, deze Nielse Stadspader. Maar dat zal niet lang meer duren.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
1: Zita is er ook bij vandaag. Wat ze met hun twee precies gaan doen, dat kom je zo te weten. Ze worden op dit moment nog gebriefd, want het is allemaal wel wat er hier deze voormiddag allemaal gaat gebeuren. Oh la la, jongens, toch, wat gaat dat geven? Sowieso is het de moeite om naar hier, naar de pier in Blankenbergen te komen. Het ziet er allemaal mega cool uit, zeker nu ook in de zon. Ons Radio 2-dorp dit jaar, het heeft echt een upgrade gekregen. Het ziet er prachtig uit, hè, toch? Ja, zeker. Ons Radio 2 ballenbad is erbij. Die ballen die zijn allemaal gewassen en pro-

gemaakt. Er is de Radio 2 Koppenklopper, later meer daarover. En kijk, de vrienden van Ketnet, die zijn er ook. Die hebben niet alleen hun kroketten, maar ook hun schuifaf meegebracht. Het is een prachtige, felgekleurde soort van regenboogglijbaan. Echt waar, dat gaat hier nogal iets geven. En uiteraard zijn er weer elke dag optredens om 16:30 en om 19:30. Die zijn helemaal gratis. Wie wanneer komt, dat ontdek je op VRT Max. Het is sowieso Bart Peters die hier straks het spel in gang trekt. Maar ja, first things first. Die 20 genomineerden voor VRT Zomerhit vinden. Dus ja, ik zei het toch, de meest spannende voormiddag van het jaar. En jij, je bent er gewoon getuige van.

0: Fernandez, If I Can Have You. Marleen Abeels uit Beringen die stuurt al, oh, als ik dat allemaal zo hoor, dan wil ik gewoon direct de trein nemen richting Blankenbergen. Zeer welkom, Marleen. Doe dat gewoon deze zomer. Suzanne en Nugget, natuurlijk zijn jullie er al bij hier in Blankenbergen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De trouwste fans. Hoe blij ben je, Suzanne?
1: Heel blij.
0: Heel blij. Gert ook. Gert, beschrijf eens, wat zie je, wat ruik je hier?
1: Ik vind het hier heel gezellig. Ik vind het een beetje niet anders, maar toch echt heel gezellig. Echt.
0: En wat bedoel je met iets anders?
1: Een ander decor.
0: Ja, de look en feel, het ziet er een beetje aan. We hebben een upgrade gekregen, hè?
2: Ja. Oh.
0: Nog mooier dan vorig jaar, toch, hè, Suzanne?
2: Ja.
0: Het is prachtig, hè? Nina, jij moet van niet ver komen.
3: Ja.
0: Blankenbergen, wat verwacht je van Radio 2 aan zee deze zomer?
3: Heel leuke sfeer en ja, nieuwe mensen leren kennen. Leuke artiesten.
0: Voilà, en dat is hier allemaal gratis. Geen entreegeld, geen tickets reserveren, niks betalen. De mooiste zomer, de meest muzikale ook, die beleef je samen met Radio 2 hier aan de Pier in Blankenbergen. Blijf in de buurt, want Niels en Zita die komen er natuurlijk dadelijk bij. 20 genomineerden voor VRT Zomerhit bekendmaken, dat is wel wat werk, hoor.

Suzanne en Freek. Niemand. Johanne Morens uit Kampenhout heeft er geweldig veel zin in. We gaan deze zomer zeker langskomen. Nu zitten we nog in Frankrijk aan het zwembad, maar we kijken er naar uit om de sfeer bij jullie te komen opsnuiven. Kijk, en zo is de zomer echt begonnen.

Midnight Oil en Bed of Burning, 586 in de Radio 2 Top 2000 eind vorig jaar. Maar kijk, dat is winter, dat is Roeselaren. Nu, volop zomer, we zijn in Blankenbergen. En vooral ook Niels en Zita zijn er helemaal klaar voor. Je hoort en ziet hen ook dadelijk naar het nieuws uit je regio.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels.
5: In Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment.
5: In Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen.
5: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Dorso!
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
8: Dat wil ik ook.
7: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
9: Dorso, ergonomisch slapen.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: is 13:30, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Op heel wat plaatsen kan je de komende nacht naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten gaan kijken. Dat is niet evident, want gemeentebesturen moeten ook over de nachtrust waken. Maar toch laat onder meer Halle 3 grote schermen toe. Dan vraagt burgemeester Eva de Mesmaker aan de organisatoren om de betrokken buurten goed in te lichten.
1: Ja, we hebben hen wel gevraagd om ook de buren zoveel mogelijk op de hoogte te brengen, om ook die gedragenheid wat te creëren. Langs de andere kant hopen we natuurlijk ook wel op wat begrip. Het is de enige keer en de laatste keer dat het in het midden van de nacht eigenlijk zal plaatsvinden. Als ze door zijn, dan zijn de matchen om 9:00. Dus we hopen ergens ook wel op wat begrip.
0: Andere plaatsen waar je terecht kan om via een groot scherm mee te supporteren vind je via onze website veertennieuws.be. De huisartsenwachtpost voor de Druivenstreek was afgelopen weekend telefonisch vlot bereikbaar. Dat in tegenstelling tot vorig weekend, toen de oproepen niet of veel te laat beantwoord werden. Dat had te maken met de extreme drukte en een onderbemanning van de noodcentrale, en dat is niet de eerste keer. Daarom heeft huisartsenwachtpost Druivenstreek beslist om de telefoons afgelopen weekend zelf te beantwoorden, met resultaat, zegt Anja van Nuffel.
2: Enerzijds wilden we de dienstverlening naar onze bevolking verbeteren, en anderzijds wilden we inderdaad even aan de alarmbel trekken, zodanig dat mensen die de bevoegdheid hebben om daar iets aan te doen, dat die inderdaad in actie zouden schieten. Dat is dit weekend in eerste instantie zeker wel gebeurd. En nu moeten we gewoon kijken dat het niet stilvalt natuurlijk.
0: De bibliotheek van Galmaarden in Pajottengem sluit vanaf vandaag tijdelijk de deuren. De bibliotheek verhuist in september naar de heropgebouwde Sint-Pieterskerk, die bijna 20 jaar geleden zwaar beschadigd werd door een brand. Om de verhuizing vlotter te laten verlopen, mochten bezoekers extra veel boeken ontlenen en die langer thuis houden. Schepen van bibliotheek, Sandra de Roo.
3: Begin september, als de kerk klaar is, worden alle boeken teruggeplaatst in de nieuwe bib. En het is de bedoeling met de officiële opening op 11 september dat het laatste boek van de kinderafdeling met een kring van kinderen van de oude locatie naar de nieuwe locatie geplaatst wordt.
0: De nieuwe bib krijgt ook nog een spelotheek, kinderhoek en een koffiehoek. En op de Grote Markt in Diest krijgt het historische Gildehuis de Keizer binnenkort een grondige restauratie. Vlaanderen investeert ruim 70.000 euro in de restauratie van de 17e-eeuwse gevel. Beschadigde bakstenen worden vervangen, scheuren hersteld en het voegwerk vernieuwd. Na de werken is het gebouw opnieuw een echte blikvanger in het hart van Diest. Vandaag verwachten we de zon, die vaak gesluierd wordt door de hoge wolken. Maar dat weerhoudt het niet dat het warm en droog blijft. Temperaturen tot 29 graden vandaag.
4: Drie over 9:30 door werken op de N41 in Hammen gaat het erg traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas vertraag je bijna 1 uur en richting Dendermonde 30 minuten. Richting Antwerpen nog bumperen op de E17, hinder in Lokeren door een defect voertuig daar. En op de E19 bij de werken in Mechelen-Noord 10 minuten trager. En in Middelkerken kan je niet over de Slijpenbrug.

0: The Spice Girls. Niks te stoppen.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Kijk zeker ook mee op VRT 1 en VRT Max, want er staat hier ondertussen schoon volk in de studio in Blankenbergen. Niels de Stadsbader en Zita Wouters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom in Blankenbergen. Hoe blij zijn jullie, Zita?
3: Ontzettend blij. Ik krijg hier automatisch zo'n euforisch gevoel als ik hier toe kom en hier al zo wat mensen zien staan. Iedereen die er zo zin in begint te krijgen. Super blij. Kan niet alleen zijn, toch?
0: Niels?
2: Ik heb zo het gevoel dat de vakantie is begonnen. Ook al gaan we natuurlijk werken, want we zijn hier om samen op zoek te gaan naar de zomerrit van dit jaar. Maar hier in Blankenberg, met die lieve mensen, allemaal is toch een beetje vakantie.
0: En zo grappig ook, allebei al met de zonnebril op. En Niels, jij in de haren en ziet dat echt al de zonnebril.
3: Ja, zeker.
0: Op de snoet. Ja, Sonja de Witte uit Geel, die stelt zich terecht al de vraag, is Siska er niet bij dit jaar?
2: Jawel. Het uurrooster dit jaar is opgesteld door Siska. We doen dat elk jaar en voilà. Ze is weg. Ze is er niet. Ze is op vakantie.
0: Goed geregeld. Ja. Dat moet ook gebeuren. Hè. Siska is er dus niet.
2: Dan zie je wie de werkers zijn.
0: Voilà, daar zijn we. Dat hebben we afgeklopt. Maar pas op, ze komt zeker nog wel.
2: Zeker.
0: Meer zelfs, ze gaat zich vandaag al moeien. Want we hebben een heel belangrijke opdracht, vrienden. Zo niet de belangrijkste opdracht van het jaar.
3: Okay.
2: Siska gaat zich moeien. Wat een verrassing.
0: 20 genomineerden voor VRT Zomerrit bekendmaken. Ja, en dat gaat dit jaar echt op een heel bijzondere manier gebeuren. Siska gaat dadelijk zeggen hoe jullie dat gaan moeten doen.
2: Ik ga mijn hart al vast.
0: Ja, zeer terecht, denk ik, na Jerry Roll.

0: Jerry Roll, I'm good.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Wij doen ook waar we goed in zijn met ons drie. Niels en Zita, de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit bekendmaken. Ja, en de mensen die zich nu afvragen, jullie missen daar toch iemand? Hoe zit dat met Siska? Vertel het nog eens.
2: Amai, zeg.
3: Je mag het zeggen.
2: Ja, Siska is op vakantie.
3: Ze ligt ergens in haar bloot gat.
2: Ja.
3: Te genieten.
0: Maar?
3: Terwijl wij aan het werken zijn.
0: Ja, maar toch is ze erbij.
3: Ja, maar dat ze zich niet zou moeien, dat zou... Nee, dat kan niet.
0: Ze heeft zelfs een heel strak plan, Siska Scooters. Kijk en luister even mee.
4: Hey, Niels en Zita, ik ben er vandaag jammer genoeg niet bij. Maar ik heb heel de nacht gewerkt. Hier, op het strand. Want ik heb hier 20 kistjes begraven.
3: Oh.
4: En die moeten voor 12 uur allemaal opgegraven zijn.
2: Oh,
4: dus er is eigenlijk niet zo heel veel tijd. Dus ik heb de taken verdeeld. Iemand jong en fris met een goede conditie mag die kistjes opgraven.
3: Dank je, dat is lief.
4: Zita, jij mag dat doen.
3: Ah.
4: Jij mag die 20 kistjes opgraven. Maar belangrijke taak voor jou, Niels, jij mag het coördineren.
3: Ah.
4: Oh, en jij mag straks de kistjes ook openmaken. Dus om te weten te komen wie de 20 genomineerden voor Zomerhit zijn. Eigenlijk gewoon ernaast zitten hoor. Zitten en kijken. Dat mag jij doen. Maar dus voor 12 uur moeten ze allemaal open zijn. Dus ik stel voor dat jullie eraan beginnen. Chop.
3: Amai.
4: Je moest al bezig zijn.
0: Ja, dus is dat duidelijk. Zita, jij moet gaan graven.
2: Ja.
0: De kistjes opgraven. En Niels, jij bent de coördinator eigenlijk.
3: Begrijp ik het nu goed dat ik voor het eerst ook iets te zeggen heb?
0: Zitten en kijken.
3: Na 5 jaar zomer, het is ongelooflijk.
0: Ja, en er staat een limiet op. Want we hebben dus maar, hoe laat is het nu?
3: Ah, ja.
0: 43. 2 uur ongeveer, hè. Maximum. Hè.
3: Okay.
2: Oh.
3: Ik vind het een graaf idee.
0: Jullie weten wat jullie te doen staat. Ga naar het strand.
3: Ja.
0: We houden contact.
3: Kom maar, Zita.

0: Lip Sync en Funky Town. Graven en coördineren, daar komt het eigenlijk op neer. De opdracht van Niels en Zita. Kunnen ze, belangrijke taak, hele belangrijke taak. Ook die 20 genomineerden voor VRT Zomerhit opgraven. Er is hier al wel wat volk voor en in onze Radio 2-studio. Wordt er al gehoopt, Chiara uit Gullichem?
1: Ja, ik hoop dat Aaron dit jaar Zomerhit wint. Want ik doe nu al enkel jaren mee en ik vind dat hij het een keer verdient. Hij is nu ook uitgekomen met zijn album Oorsprong. Een heel mooi album. Je kunt je zo terugvinden in zijn muziek. Zijn teksten zijn prachtig. En ik vind gewoon dat hij het dit jaar een keer verdient. Ik hoop het echt, omdat hij het echt verdient.
0: Stel dat Aaron wordt opgegraven. Het is te zeggen, zijn naam uit het kistje komt straks. Hier in het zand in Blankenbergen. Ja, dan... Gaat daar nog een naam bij zitten?
1: Ja, Zoe Levi.
0: Ja, dat zal geen evidente worden.
1: Nee.
0: Stel dat ze erbij zijn, dan moet die Zoe altijd uit Rotterdam afkomen. Ja. Maar goed, we zien wel. Jelena, wie mag er voor jou genomineerd worden?
2: Van mij mag dat wel K3 zijn.
0: Waarom?
2: Ik vind dat een heel mooi liedje. Ze hebben nu ook al een paar jaar meegedaan en ook nog niet gewonnen. En ze verdienen het wel echt een keer.
0: De zomer van Oya Lele. Ja. Dat is een fantastisch nummer. Dat is een meezingertje. Dat is gewoon een oorworm. Dus ja, wie weet. We zullen zien, hè, als Niels en Zita eindelijk op het strand geraken. Ja, dan kunnen die graafwerken gestart worden. Dus ik hou jullie op de hoogte. Fik ondertussen. When I Get You Alone here.

When I Get You Alone. Amai, amai, amai. Ook in onze Radio 2-app wordt er al volop gespeculeerd. Tiffany Blijs uit Sint-Niklaas zegt... Voor mij mag het eens Dana winnaar zijn met haar nieuwe prachtige single De Stilte van de Stad. En Aline Windmolders uit Hasselt zegt... Iets te hard gelachen met Als Aaron wordt opgegraven. Ja, dat is niet letterlijk. Niels en Zita moeten natuurlijk de 20 namen opgraven. En ze zijn ondertussen op het strand gearriveerd. Dus je hoort het na 10 uur.

0: Radio 2.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel meer.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Hey, hallo allemaal.
6: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
10: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
11: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
12: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
1: Ketnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht-zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht-zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: De opdracht is gegeven. Niels en Zita zijn op het strand en wie zoekt en graaft, die vindt. Het zal ook wel moeten, want we hebben 20 genomineerden nodig voor VRT Zomerhit.
16: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
17: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Hij zou zo toch kunnen spelen met de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels komende nacht op het WK voetbal. Maar Olivier De Wilde, de Belgische Voetbalbond, die legt zich daar dus niet bij neer.
18: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid, ja, die kan nu dus weer teruggedraaid worden via de beroepsprocedure. FIFA stelt een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. De voetbalbond wacht ook nog steeds, de Belgische dan, op het scheidsrechtersrapport van die wedstrijd van die rode kaart tegen Bosnië, want daarin zou blijkbaar ook gezegd worden dat die uitsluiting terecht was. Er wordt ook gekeken naar die rode kaart en of dat dan ook geleid heeft tot die schorsing, dat weten we niet echt, of dat in dat paritair comité wordt bekeken. Maar door de onvolledigheid van het dossier hebben de kenners niet veel hoop op succes en ook omdat de tijd dringt. De match begint namelijk al binnen 16 uur.
17: Dankjewel, Olivier. Niet alle gemeenten hebben intussen toelating gegeven om die wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten vannacht buiten op groot scherm te volgen uit vrees voor nachtlawaai. In Genk moet je zelfs een hoofdtelefoon dragen om de match buiten op groot scherm te volgen, zegt burgemeester Wim Dries.
19: Het waren de mensen van WK Kantien zelf die eigenlijk voorstelden, mogen we dat op die manier doen, omdat ze inderdaad geen muziekvergunning hadden gekregen tussen 2:00 s'nachts en 6:00 s'morgens. Goed, op die manier hebben ze zelf gezocht naar een goed alternatief. En we vonden dat wel vrij innovatief. Vandaar ook dat we gezegd hebben, je mag op die manier wel s'nachts buiten naar de match kijken. En alle anderen zullen binnen in zalen naar de match kijken.
17: Na de recente hittegolf pleit Vlaams minister van Energie Melissa de Prater ervoor om warmtepompen met koelsysteem te installeren in plaats van klassieke airconditioning. Die warmtepompen zijn wel een veel duurdere oplossing, maar het is op termijn beter en duurzamer, zegt ze. En met premies vanuit de overheid kunnen die investeringen haalbaar zijn, zegt de Prater.
20: Voor veel mensen zal het pas volstaan als je de volledige investering op je neemt. Dat is natuurlijk niet realistisch vanuit de overheid. Maar wat we wel doen, dat is naast de premie ook zorgen dat er ook renteloze leningen mogelijk zijn voor heel wat mensen. En op die manier kunnen we het natuurlijk wel draagbaar maken. Maar we hebben ook vrijdag op de regering een nieuw actieplan ook goedgekeurd met 25 nieuwe maatregelen, nog bovenop die premies. Maar de boodschap is vooral voor mensen die een investering willen doen. Ja, kies alsjeblieft voor iets die hittegolven ook echt kan oppakken.
17: Veel zon vandaag met af en toe hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee is het een paar graden frisser de komende dagen. Meer op vrtnieuws.be.
15: 3:10 door werken op de N41 in Hamme gaat het erg traag in beide richtingen. Richting Sint-Niklaas vertraag je 40 minuten en richting Dendermonde 20 minuten. Richting Antwerpen aanschuiven op de E17 is er hinder in Lokeren door een defect voertuig. En op de E19 bij de werken in Mechelen-Noord 10 minuten trager. En in Middelkerken kan je nog altijd niet over de Slijpenbrug.
7: Torso. Ergonomisch.

0: Twinkle's an eye, dance monkey. Ja, vooral laat die app maar uit de mouw komen.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Daan Leijnen uit Peer zegt, ik hoop zo dat Niels de Stadsbader opnieuw genomineerd is. Dit keer met vuur en vlam. Ja, er wordt gespeculeerd hoor in onze Radio 2-app. We zitten in Blankenbergen, vrienden. De zomer is officieel begonnen. En er is al wel wat gebeurd het voorbije uur. Niels de Stadsbader, hoe prachtig zit jij daar? Kijk mee op VRT 1, VRT Max met de zonnebril op. Hoog en droog in de redderstoel.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou.

0: kapot.
1: Ja,
0: en dat zijn er wel 20, hè. je mocht met z'n biet een keer helpen, zeg jij.
2: Ja, dat is goed, dat is goed.
1: Maar het goede nieuws, Niels, ik hoor jou zeggen, we hebben al 2 kistjes gevonden.
2: Oh. Absoluut.
1: Amai, dat vind ik dus heel spannend, hè. Dus de eerste 2 namen van de eerste 2 genomineerden, die zijn binnen.
2: Yes.
1: Nummer 1,
2: dat is niet alleen de eerste genomineerde, dat zijn eigenlijk al meteen 2 genomineerden, want het is een duo wie er zeker bij is dit jaar en misschien wel de zomerrit in de wacht gaat slepen. Mag ik het zeggen?
1: Graag.
2: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Yes.
1: Ja, Nina uit Gullegem hoopte daarnet al op Aaron Blommaert. Tranen van goud, al weken op nummer 1 in onze Radio 2 Top 30. Ja, grote kanshebber is dus ook bevestigd bij deze. Amai, hoe goed is dit? Kistje nummer 2?
2: Ja, wie gaat daarin zitten? Hola. Ik durf zeggen, iemand die er al eens is bij geweest, al een paar keer zelfs bij Zomerrit, om genomineerd geweest. Wel nog niet gewonnen misschien dit jaar, want wie er ook zeker bij is, is... Laura Tesoro met Plastic Paradise. Yes, baby.
1: Amai. Ja, zoals je zelf zegt, Niels, Laura Tesoro, vaste waarde op VRT Zomerrit. Dus dat is gewoon de max, zonder twijfel. Goed, daarmee kennen we de eerste 2 genomineerden dus voor VRT Zomerrit.

0: Dat is hier mega, mega, mega schattig op dit moment in onze Radio 2-studio aan de Pier in Blankenbergen. De crèche van Blankenbergen, het schelpje. Die staan hier gewoon allemaal. Kindjes, ukjes, 18 maanden tot 2 jaar en half. Even benieuwd als wij allemaal wat er hier gaat gebeuren. Ook al beseffen ze het zelf nog niet.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Daarvoor kijk je dus mee via VRT 1 en VRT Max. Caroline van Holderbeek uit Gent zegt... Nu moet onze Willy Sommers toch echt genomineerd zijn. De fans die hebben dat nog altijd niet verteerd... dat dat vorig jaar niet het geval was. Wel, het is te zeggen, we zijn volop bezig. Op dit moment hebben we al Aaron Blommaert en Zoe Levi... Tranen van Goud is genomineerd... en Laura Tesoro met Plastic Paradise. Niels de Stadsbader, daar hoog en droog op de redderstoel. Hoe vordert het met werken?
2: En wel, ik moet zeggen, Kim, ik verschiet ervan hoe goed Zita Wouters kan opscheppen. En dat bedoel ik positief, vooral duidelijkheid. Want zij is natuurlijk vandaag verantwoordelijk om de genomineerden van onder het zand vandaan te halen. Zita, ça va daar?
3: Ça va, jong. Het is wel vermoeiend. Kan niet liegen?
0: Ja, en vooral Zita, Anthony Maas, die vraagt zich af... heeft Zita het niet te warm met haar trui aan tijdens het zoeken?
3: Ja, jawel, Anthony. Ik ben ook aan het twijfelen om hem uit te smijten... want ik ben echt wel al aan het zweten.
0: Ik denk dat Anthony niet twijfelt en gewoon wil dat je het niet uittrekt. Maar levert dat zweten ook iets op?
3: Ja, toch
2: zeker,
3: wel?
0: Zeker. Zijn er kistjes?
2: Ondertussen ziet hij zeer goed bezig. Heeft intussen 3 nieuwe kistjes kunnen opgraven.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: En zitten daar ook namen in?
2: Dat hoop ik dan, anders hebben we een klein probleem natuurlijk. Maar kijk, ik heb de eerste hier voor mij. En ik zie een bekend gezicht. Een naam die ik graag zie passeren. Die zeker ook genomineerd is dit jaar bij Zomerhit. Met I Would Love To Be In Love, Judith. Leuk. Toffe madame.
0: Ja, hele toffe madame. 2 jaar geleden was ze er ook bij, hè, met Are You Done. Dit jaar dus opnieuw. Yes, yes, yes.
2: Oeh, de tweede. Klaar voor de tweede. Ola, dat is weer een duo. Ook dit jaar op ons podium bij Zomerhit. Het zou een nummer kunnen zijn dat over jou gaat, Kim De Brie. Forever Young, DJ-licious en Mano.
0: Dat is een compliment, hoor. Ja, een hele bijzondere combinatie ook wel, hè. Ze zijn al langs geweest in de Radio 2 Olala Studio. DJ-licious samen met Milo. Ja, ik voel het wel. Het is
2: een lekker nummer.
0: Bijzondere combinatie en die loont gewoon ook dit jaar. Zoveel is duidelijk.
2: En dan hebben we de derde. Maar zeg maar, wat is dat met die duo's dit jaar? Nog een duo erbovenop. En ja, misschien wel een schaduwfavoriet, wie weet. Met Madi Bodo, Gert Verhulst en James Cook.

0: Exact dat, hè. Je zingt dat gewoon direct instant mee. Hè. Madi Wodo, tweede nominatie, vorig jaar voor het eerst genomineerd.
1: Yes.
0: Met Als het weer zomer wordt en dus nu opnieuw een schot in de roos. Amai. Aaron Blomaert en Zoe Levi, Lara Tesoro, Judith, DJ-licious en Milo en dan Gert en James er ook nog eens bij. Zit dat graag maar verder. Ik ben hier ondertussen bij de artiesten aan het polsen voor de eerste reacties, want dat willen we natuurlijk ook horen. En dat is voor zo meteen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meel.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Sleep Life.
10: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

0: Damiano David. Born with a broken heart. Ja, stel dat dat effectief zo is, dan gaat dat nu opgelost worden, want...
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Aaron Blomaert, goedemorgen. Aaron? Waar ben je, Aaron? Want ik bel jou om de zomer officieel interessanter te maken. Aaron Blomaert, genomineerd voor VRT Zomerhit. Maar waar is Aaron? Dat is natuurlijk de goeie vraag. Ah, zo. Jammer, hij hangt ergens in het luchtruim van Blankenbergen. We proberen hem nog bij te krijgen. Sowieso, Aaron is niet alleen genomineerd, want deze stem... Dat is die van Zoe Levi, Tranen van Goud. Ze doen het samen, ze zijn samen genomineerd. Ja, dat is natuurlijk heel erg spannend. Aaron had er misschien wel ergens wat rekening mee gehouden. In zijn agenda voor Zoe Levi is dat kilometervreten, want ze komt helemaal uit Rotterdam. Maar hoe blij Aaron ermee is, dat gaan we zeker nog te weten komen. Sowieso ook Laura Tesoro is genomineerd met Plastic Paradise, Judith, I'd Love to Be in Love, DJ-licious en Milo, Forever Young, en aan Gert en James, Madi Wodo. Echt, dat is fantastisch. Voor die artiesten sowieso al een applausje. Meer dan verdiend. En dan horen en zien we elkaar snel in Blankenbergen hier. Hè. Ondertussen zie ik vanuit mijn linker ooghoek dat Niels en Zita druk bezig zijn op het strand. Dus er gaan sowieso extra genomineerden heel snel volgen allemaal.

0: En wel ja, Paula Abdul, straight up now, tell me.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Aaron Blomaert, dus helemaal genomineerd voor VRT Zomerhit. Aaron, hoe goed is dat? Zeg, amai, proficiat.
2: Dankjewel, super lief. Dank u.
0: Hoe voelt het?
2: Ja, het is al voor de vierde keer, dus ik herken het gevoel al een beetje.
0: Ah, er begint al een beetje gewenning op te treden, ik hoor het.
2: Nee. In die zin dat het vooral... Je hoopt daar natuurlijk altijd op, omdat je trots bent op een nummer. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat het voor de eerste keer is dat ik zo'n soort van onvoorwaardelijke liefde voel voor dat nummer vanuit zo'n Radio 2-publiek. En dat is wel heel fijn om te voelen, ja.
0: Klopt. Je deelt het allemaal met Zoe Levi. Heb je haar al gehoord ondertussen?
2: Zeker. Dus ondertussen weet zij het ook van in Nederland. Die lijn ging wel heel vlot. Daar is ze al ontvangen dat we ons genomineerd zijn. Dus die is heel blij.
0: Ja, want dat is niet niks. Ze is altijd vanuit Rotterdam naar Blankenberg gekomen.
2: Klopt. Ze heeft mij wel wat is de zomerhit juist, dus ik heb dat in geuren en kleuren verteld.
0: Ah, ja.
2: Maar ik heb gezegd vooral, het is iets dat je moet meemaken. Dus ze kijkt er naar uit.
0: Ja, iets wat je moet meemaken en wat jullie dus ook samen zullen meemaken. Amai, dikke proficiat. Wat denk je van de andere namen? Laura Tesoro?
2: Ja, zeer goed, hè. Zeer
0: Plastic
2: leuke mensen.
0: Paradise.
2: En vooral mensen waar ik ook echt... Ja, het zijn allemaal nummers waar ik eigenlijk ook zelf wel fan van ben. Dat moet ik toegeven.
0: Judith, I'd Love to Be in Love. Ook goed nummertje. Concurrentie ook van DJ-licious en Milo. En James en Gert en James. Maddie Woto, ze zijn er ook bij. Maar dus, voilà. Aaron Blomaert, we horen en zien jou heel binnenkort in Blankenbergen. Tot gauw, hè.
2: Yo, tot zo.
0: Het is ondertussen 10:55. Door te werken is er in Hammen in beide richtingen 20 minuten file op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas. Op de E19 naar Antwerpen is er een kwartier vertraging tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. De binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechte rijstrook voor het verkeer dat naar de E411 richting Namen wil. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En in Brugge kan je niet over de Moerbruggebrug.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Ja, ik kan je wel beloven dat deze Matthias Messmans hier vanavond komt zingen. Twee meisjes zijn hier de voorbije minuten compleet uit hun dakje gaan, compleet zot geworden, al helemaal aan het meezingen. En voilà, een bordje, eb en vloed. We zitten hier aan de bron van de eb en vloed. Het stukje van de Noordzee in Blankenbergen aan de pier.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Dat eerste avondconcert om 19:30 dus met Matthias de Eenhoorn op ons Radio 2-podium. Aline Wildmolders uit Hasselt. Ik hoop zo hard op Red Sebastian. En nog meer in de app. Karen Berlaan uit Waregem. Hoop, hoop, hoop voor Meteor. Hij mag eens winnen. Ik zou het hem zo gunnen. Jelle Huibrechts uit Hasselt die loopt hopeloos achter Niels de Stadsbader. Want die vraagt, zijn de eerste genomineerden al bekendgemaakt?
2: Ja, dat is al gebeurd, hè, absoluut. Wie hebben we al allemaal? We hebben Gert en James. We hebben Laura Tesoro. We hebben Aaron en Zoe Levi.
0: DJ Licious
2: en Milo.
0: En Judith.
2: En Judith. En vooral ook nog drie nieuwe namen. Want ik zie hier al een paar mensen op het dakterras in Blankenbergen kijken. Wat zit die Zita Wouters en in godsnaam te doen? Maar de kust is veilig. Het heeft allemaal te maken met het opgraven van de genomineerden. Enfin, de kistjes toch, met de namen erin van de genomineerden voor dit jaar voor zomer.
0: Neemt het geheim voor de nieuwe toe?
2: Ik denk het wel. Ziet dat Savan nog?
3: Het is heel warm. Maar eerlijk, ik doe het wel best goed, hoor.
2: Ik moet eerlijk bekennen, ik zou wel heel blij zijn als we ze alle 20 vinden. Want anders hebben we een klein probleem.
3: Ja, dat weet ik ook nog niet hoe dat gaat oplossen.
0: Ja, hoe dat precies zit, dat moeten we nog uitvlooien. We hebben nog ongeveer een dik uur de tijd. Maar dus, er zijn nieuwe kistjes opgegraven. Niels de Stadsbader.
2: Jongens, wie er zeker ook bij is bij onze zomerhit dit jaar. Smeek maar niet om mij, Isabella A. Dat vind ik leuk. Smeek
0: maar
2: niet om
0: mij. Maar dat is ook al een goede tip van u, zo. Sloeber, ik had hem. En dan.
2: Vanaf nu doe ik het zo. Want kijk eens, uiteraard is hij er ook bij. Met zijn nooduitgang, Meteor!
0: Oh. Ja, ik zei het net al, hè. Karen Berlaan uit Waregem. Die wordt nu op dit moment compleet zot, volgens mij. Oh, en ze hoopt zo dat hij gaat winnen. Ja, kijk, zover zitten we nog niet, hè. We zijn nog maar aan de genomineerden.
2: Inderdaad, ik heb hier nog eentje. Soms gebeuren de dingen. Que sera, sera. Want geloof het of niet, ook de winnaar van The Voice van Vlaanderen dit jaar met All Because of You is erbij. Bas Serra! Daar gaat hij blij mee zijn.
0: Amai.
2: Amai. Eerste single en direct genomineerd voor zomerrit, alstublieft. Patat.
0: Ja, ik vind dat echt heel straf dat is The Voice van Vlaanderen winnen. En misschien, wie weet, zelfs VRT Zomerhit. Als dat op 1 jaar tijd kan, dat zou echt wel fantastisch zijn. Maar goed, we zien wel, que sera, sera. Wat zij moet, dat zal zo zijn. Dadelijk, de volgende genomineerde.
4: Oh,
3: manneke.
0: Echt, nog een kleine aanmoediging erbij. En dat gaat.
3: Hop, hop, hop. Kim, help me.
0: Ik blijf in de Radio 2-studio.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Sarah de Vries uit Middelkerken zegt: voor mij mag Gary Hager genomineerd worden. En natuurlijk ook winnen, want wat die man allemaal kan, dat moet eens beloond worden. Gary zit er op dit moment nog niet bij. We hebben de eerste 8 genomineerden voor VRT Zomerhit. Dat is al schitterend nieuws voor die artiesten van bij ons, maar het is nog niet gedaan. We hebben nog 12 plaatsen vrij en die gaan we ASAP invullen.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt: Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: en dans. Koen Wouters, Chris Wouters. En Zita Wouters ondertussen maar graven hier op het strand van Blankenbergen. Ja, ja. Samen met Impact. Er wordt ook geopperd dat Zita Wouters echt die trui eens moet gaan uittrekken.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Maar het is zoals we ook al eerder zeiden. Que sera, sera, wat zijn moet, dat zal zo zijn. Bas Serra, goeiemorgen Bas.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, de winnaar van The Voice en nu ook genomineerd voor VRT Zomerhit. Plots kan het snel gaan in het leven, Bas. Hoe voelt het? Hoe blij ben je?
2: Crazy. Ik ben super blij. Geen woorden. Insane.
0: Je zal toch wel wat meer woorden moeten vinden als je naar Blankenbergen komt, Bas.
2: Tegen dat lukt dat wel.
0: Dat is goed. Ondertussen, we hebben zo net niet samen die 18e verjaardag gevierd. Hè? De dag ervoor was je nog bij Radio 2. Oh la la. Als gast van 18, je had waarschijnlijk die agenda al volgezet met festivals, met kamperen, met sloten bier achterover kappen. Maar die planning hebben we dus om zeep geholpen.
2: Een beetje. Ik wil het graag doen. Ik heb het ervoor over.
0: Ik zou het geloven. Hoe zijn de examens gegaan trouwens? Is dat gelukt?
2: Heel goed. Ik heb geen enkele buis gehad. Allemaal mooi in de 70. Ik had het zelf ook niet zien aankomen, maar dankjewel.
0: Kijk, je ziet het, hè. Het kan allemaal samen. En de Voice winnen en genomineerd worden voor VRT Zomerhit en goede examens afleggen. Heel Vlaanderen mag op jou stemmen vanaf deze middag. Begin jij straks al met de campagne dan?
2: Ik ga mijn best doen. Ik ga er zo snel mogelijk terug aan beginnen en... Ja, hopen op een leuke plaats.
0: Voor de mensen die nu nog niet helemaal mee zijn, het gaat dus om dit nummer. Zo mooi.
2: Dankjewel.
0: All because of you. Genomineerd dus voor Radio 2 Zomerhit. Tot gauw hier in Blankenbergen, Bas. 23 juli, dan sta je hier op ons Radio 2 podium en daar kijk ik al geweldig naar uit. Tot binnenkort, hè?
2: Tot binnenkort.
0: Nu gaan we er nog een paar anderen blij maken. Niels de Stadsbader, hoe zit dat met de betere graafwerken daar?
3: Wel, ik hoor dat Bas heel blij is. Zita die zit nog steeds in de put, maar op een goede manier, want die is natuurlijk aan het graven. Zita, voorlopig blijft het goed gaan, heb ik de indruk.
4: Ja, het begint wel wat moeilijk te worden nu.
3: Is het waar?
4: Ja, ik vind het toch wel. Ik ben aan het aftakelen.
3: Oei, nu al?
4: Ja, ik
3: dat is vroeg.
0: De aftakeling is begonnen.
4: Ja, maar jij zou mij beter eens een beetje helpen. Hè.
3: Serieus? De jeugd van tegenwoordig, Kim, ze zijn niks meer geworden. Ze zijn niks meer geworden.
0: Jongens toch, maar.
4: Ik zit al een uur te graven voor u.
3: Oké, ik zal straks af. Maar eerst moet ik even nog een paar kistjes
0: doen. Heel graag, ja. Hebben we namen?
3: We hebben zeker namen. Oh, altijd blij om deze man te zien. Ook bij Zomerhit. Het is toch ook een soort van vaste waarde geworden. Vorig jaar had hij een heel leuk nummer. En ook dit jaar is hij erbij met Zot Verliefd, Bart Keil.
5: Op jou, dat is waarom. Stapelgek verliefd op jou, simpelweg daarom.
0: Ja, elk jaar, hè, vaste waarden, zoals je zegt. Wat is jouw geheim 2 jaar geleden? Shalalala en Zanzibar. Oh, goed. Oh, ik ben zo blij. Ja, zeg, Bart Keil.
3: Ik heb ook een geheim.
0: Ja?
3: Ik heb net het tweede kistje opengemaakt. En ik moet zeggen, daar zit toch wel een gigantische verrassing in. Enfin, dat vind ik toch. Had ik niet zien aankomen. Dat heb je elk jaar bij Zomerhit. Zo iemand waarvan je denkt, potverdekken, daar had ik misschien nog niet veel van gehoord. Maar dat kan alleen maar extra leuk zijn. Want wie weet wordt dat dan ook meteen de winnaar van dit jaar. Hier is, genomineerd voor Zomerhit met Plankgas, Line de Douw. Wauw.
0: Ja, ja, ja.
3: Altijd leuk om de nieuwkomers te verwelkomen.
0: Eerste solo-single en meteen prijs voor Line de Douw. Geweldig begonnen. Goed begonnen is half gewonnen, zeggen ze. Dus dat is veelbelovend, vind ik.
3: Zeker weten. En dan heb ik hier nog weer zo'n sterke vrouw. Er mogen wel veel vrouwen bij, vind ik.
0: Het zou wel zijn.
3: Altijd leuk. Sterke vrouwen op ons podium, zeker als ze goed kunnen zingen. En dat is bij deze dame zeker het geval. Ik weet niet of er ooit al een zomerrit is geweest zonder haar. Enfin, ik heb ze er altijd graag bij. Met Nu dat je weg bent, Camille!
0: Kan er ook nog wel bij, hè?
3: Zeker.
0: Zo, aan een hele, hele, hele drukke agenda, drukke zomer. Een eigen circus en dan ook nog eens een zomerhit-nominatie. Pootverdikken.
6: 2.
0: Zit jij nu weer door je toeter aan daar?
3: Ja. Ah, ja, maar ja, die ziet dat hij moet verder doen, of
4: ik
3: niet?
4: Ik heb het gehad.
3: Heb het gehad? Moet ik overpakken?
4: Ik kon een keer roepen op u, jong.
3: Ah, nee, kom, de schoenen zullen wisselen. De schoenen zullen wisselen. Ah,
1: Backstage. Niels de Stadsbader, Zita Wouters en Kim de Brie.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Amai, het radiotje Ballenbad is open ondertussen. Die ballen vliegen hier in het rond. Dat is wel fijn om te zien. Zitta, die heeft ook hard gewerkt. De eerste 11 genomineerden, die kennen we ondertussen. Die zijn opgegraven. Maar Niels, je bent ook omringd door schoon volk op strand, zie ik. Wat zijn de reacties daar op dit moment?
1: En wel, Kim, dat zomerhit leeft in Vlaanderen, dat wisten we al. Maar het gaat zelfs nog verder. Want Bram, waar kom jij vandaan?
2: Uit Nederland.
1: Bram komt uit Nederland. Bram van Duren, je hebt al een paar nominaties horen waaien hier aan zee. Wat vind je tot hiertoe van?
2: Ja, superleuk. Leuke nominaties. We zijn heel benieuwd naar de volgende.
1: Wie vind je tot hiertoe heel leuk om erbij te hebben?
2: Aaron, Bas, Camille.
3: Camille,
2: nu nog wachten op jou, hè?
1: Ja, dat zullen we nog zien. Dat zullen we nog zien. Maar Kim, in elk geval, de mensen die zitten hier als het ware op het puntje op hun stoel. Zelfs in het zand hier in Blankenbergen. En ik denk dat Zita intussen op haar stoel zit. Dus
0: heeft
1: ik ga beginnen graven. Ik begin te graven.
0: Maar heeft hij haar een trui al uitgedaan? Dat is vooral de grote angst en vrees
1: nog
0: in
1: niet.
0: De app. Ja, maar
1: nog
0: allee.
1: Niet. Maar ik moet zeggen, als je wat hoger zit, is het ook wat frisser.
0: Okay. Ja, oké, de rollen zijn omgedraaid. Heel
1: Absoluut.
0: Benieuwd hoe dat allemaal verder gaat evolueren. Tasia Verket uit Sint-Gilles-Waas, die zegt: ik hoop zo hard dat K3 genomineerd wordt met de zomer van Oya Lele. Zegt mijn zomerhit. En Kelly Kennis uit Aarschot, die hoopt dan weer op Berre. Die verdient dat ook wel. En Chris Selleslags, die hoopt op David van Dijk. Ook een prachtig zomerlied. Kijk, je hoort het allemaal dadelijk na 11 uur.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: Voilà, hè? Onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Maar is schoon.
6: Ja, ja.
5: En dat past binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
6: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Eggo Keukens.
7: Nu solde tot 30% korting.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Lijst met genomineerden voor VRT Zomer. Het wordt langer en langer, maar er is een maximum. Dus het wordt spannend. Wie mag? Wie kan er nog bij? Je hoort het dadelijk na 11 uur.
12: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Limburg heeft de politie 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. Ze werden vorige maand gearresteerd nadat ze de school en de directie hadden bedreigd in een groep op TikTok. Volgens de politie en het parket had de aanslag mogelijk al enkele dagen later kunnen plaatsvinden. De jongeren konden snel opgespoord worden, zegt Anna de Graan van het Limburgse parket.
14: Enkele weken geleden ontving politie Limburg een aangifte van enkele directieleden van de school. In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar school shootings en andere extremistische groeperingen in diezelfde groep. Op basis daarvan heeft parket Limburg beslist om zo snel mogelijk die leden, die op dat moment nog anoniem waren, te identificeren.
13: De 6 leerlingen zijn nog minderjarig. Ze zijn intussen allemaal voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. De burgemeester van Ninove, Guy Dazeleer, heeft 16 jongeren een plaatsverbod opgelegd voor enkele wijken in de stad. Hij doet dat na verschillende vechtpartijen tussen bendes in het stadspark. De politie vond bij een tussenkomst ook hamers en messen. 16 jongeren mogen nu een maand lang niet in en rond het park komen en in bepaalde straten rond het station van Ninove. Er komt ook extra politietoezicht. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Die had tijdens een vorige wedstrijd een rode kaart gekregen.

0: Maar door het uitstel van de schorsing zou Balogun komende nacht toch nog kunnen spelen tegen de Rode Duivels in de achtste finale op het WK voetbal. Verschillende media zeggen dat die beslissing er kwam na een telefoontje van president Trump naar FIFA-baas Infantino. De FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te kijken of alles volgens de regels is verlopen. In het WK-dorp in Braschaat kunnen voetbalfans vanavond eerst een dutje doen om uitgerust aan de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten te kijken. Organisator Dieter van Daal voorziet 20 betten.
1: Omdat de wedstrijd toch om 2 uur is, op een maandagnacht, denk ik dat veel mensen toch de kabouter gaan tegenkomen met een hamer rond 1 uur of 1 of om 12 uur al. Ja, dan willen wij eigenlijk zorgen dat die mensen niet ergens op de stoel even hun ogen dicht moeten doen, maar dat ze gewoon comfortabel op een bed met een matras, met een kopkussen, gewoon even een powernap kunnen doen.
0: En de door Rusland bezette Krim is getroffen door een grote blackout. Op het hele schiereiland zijn er stroomonderbrekingen. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht met drones aangevallen op de Krim. Onder meer op een olieterminal, een vliegveld en elektriciteitsinfrastructuur. Oekraïne heeft zijn aanvallen de afgelopen weken sterk opgevoerd en probeert het schiereiland te isoleren van Rusland en de andere gebieden die Rusland in Oekraïne bezet. Veel zon vandaag, af en toe hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen gaan we richting 30 graden of zelfs meer in het centrum van het land. Aan zee is het een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
2: Ja, kom er allemaal naar Blankenbergen. Hier is het zalig 3 over 11. We moesten even kijken hoe laat dat was ondertussen. De Antwerpse ring richting Gent, ruim 20 minuten file rijden tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel door een defecte vrachtwagen. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E19 naar Antwerpen is er nog een kwartier vertraging tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Door Werken is er in Hamme in beide richtingen 20 minuten file op de N41, Dendermonde-Sint-Niklaas is dat. De binnenring rond Brussel ook 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechte rij. En ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brugge kan je niet over de Moerbruggebrug. En de politie van Arendonk is telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke telefoonnummer. Dus bel voor dringende politiehulp het nummer 101 of 112.

0: Nathalie en Brulia en Thorn. Ja, ja, Blankenbergen, hier zitten we weer, hoor.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Je kan ons komen bezoeken aan de pier. Daar is nu al veel volk, ook op het strand. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die schitterende, die stralende aanwezigheid van Niels de Stadsbader en Zita Wouters. Die zitten daar niet op hun lui gat. Het is te zeggen, Niels de Stadsbader heeft dat het voorbije uur wel meestal gedaan. Hè. Alleen wat gecommandeerd waar Zita moest graven. Zoeken naar de kistjes met daarin de namen van de genomineerden. Maar de rollen zijn ondertussen omgedraaid,
2: absoluut.
0: Zita.
3: Maar Kim, ik ben content dat ik mij hier eens even kan neerzetten en nu een keer eens kan zeggen, hop, hop, hop, chap, chap, chap.
0: Meekijken op VRT1, VRT Max. Het gaat u zo goed af, Zita, daar boven op de redderstoel.
3: Dank u. Ik voel me hier eigenlijk ook wel best goed, hoor.
0: En die zonnebril, eindelijk heeft hem nut.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: Dat is heel mooi.
5: Een van de strafste stemmen van ons land.
4: Zeker. In oktober gaan we sowieso vieren naar Radio 2 Eregalerij. Je krijgt die trofee voor een leven vol muziek. En nu genomineerd voor VRT Zomerhit. Ja, ik kan je zeggen, de stilte van de stad in Blankenbergen zal te allesbehalve stil worden de volgende weken en maanden. Zita.
6: Ja.
4: Niet in slaap vallen.
6: Ik val niet in slaap.
4: Allee, vooruit.
6: Sorry. Ik ga het nieuwe doosje open doen en ik zie hier een naam. Maar jongens, toch, dat vind ik eigenlijk wel heel plezant. Het is gewoon niemand minder dan de enige echte, mijn favoriete collega, Niels de Stadsbader, met Vuur en Vlam.
7: Hey. Dat is goed.
4: Oh,
6: ja,
4: zeker.
6: Ik was gewoon even in shock.
4: Amai, Niels.
7: Het gaat toch terug beter met mij.
4: Zeg
7: maar, dat is heel lief. Heel leuk.
4: Dat is wel tof, hè?
7: Super, super.
4: Vier
7: tof.
4: Keer al zomerhit gewonnen. Is er plaats voor een vijfde trofee op de kast, jongeman?
7: Zeker, zeker, absoluut, absoluut. Maar dan, dat is goed, want ik moest er sowieso zijn voor Siska, maar dan ben ik er ook voor de mensen. Enfin,
4: hey,
7: het is de zaak om te komen zeggen.
4: Heel het is
7: leuk.
4: Een win-win, heel leuk. Dat zeggen we dan bij Radio 2. Het is een win-win.
7: Absoluut.
4: Oké, de
6: on to the next, yes. Oh, maar dit is ook wel heel leuk. Dit is de Golden Trio, de Romeo's met Ik zeg jou maar even.
4: Oh.

0: zeker.
1: Ja, en die gaan er echt heel, heel, heel blij mee zijn. Dat weet ik zo. Ze hopen er al zo lang op. En dan, want je had er 4 opgegraven.
0: Yes.
2: Yes, ik heb hier het laatste kistje. En dat is... Stam van Samang met Hot Shots.
0: Hoppa.
1: Elf jaar geleden, hè, was de hoofdvogel afgeschoten met een ster. Dus is dat dit jaar opnieuw het geval, wordt heel, heel spannend. Dus als ik goed kan tellen, ja, dan zitten we aan 15 genomineerden ondertussen. 15 kampioenen. Sowieso nu al voor VRT Zomer heet. En deze Red Sebastian, ja, die zit daar voorlopig nog niet bij.

0: Zeker, Jaap Reesema, het heeft zo moeten zijn.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Toch alvast voor deze 15 genomineerden voor VRT Zomerhit. Daar zitten we aan ondertussen. Aaron Blommaert en Zoe Levi zijn genomineerd. Ook Laura Tesoro met Plastic Paradise. Judith at Love to Be in Love. DJ-licious en Milo doen ook mee met Forever Young. Gert en James, Madi Wodo gaan we de hele zomer meezingen. Isabel A, smeek maar niet om mij. Meteor met de nooduitgang. Bassera, nieuwkomer, winnaar van The Voice, All Because of You. Bart Kael met Zot Verliefd. Line de Douw geeft plankgas deze zomer. Camille, nu dat je weg bent. Dana winnaar, de stilte van de stad. Er wordt hier ondertussen gejuicht en gesprongen op de pier in Blankenbergen. Stan van Samang, onze hotshot. Niels, de stadsbader zelf in vuur en vlam. De Romeo's, ik zag jou maar even. Dat is het voorlopige lijstje. Maar voorlopig, hè, want we hebben nog plaats voor 5 genomineerden. Op het strand, hier een beetje verderop, gaan de Zitagraafwerken belachelijk goed vooruit. Niels, de stadsbader. Hoe zit dat daar?
2: Ja, goed, goed, goed. Het wordt sowieso een dijk van een nummer die zomerhit. Dat zie je aan de 15 genomineerden, maar er zijn nog 5 plekjes over. En het goede nieuws is, ik zit weer waar ik het best zit, namelijk op de stoel.
0: Maar Zita
2: is goed bezig, vind ik.
3: Ja, het was van korte duur, hè, bij u.
2: Ja, maar hey, hallo, ik heb ook mezelf,
3: hey, hallo.
2: Mezelf opgegraven. Dat moet ook kunnen.
3: Echt, dat is waar.
0: Hoeveel kistjes zijn er ondertussen boven water, boven het zand gekomen?
3: Ah, wel, ik ben eigenlijk nog op zoek naar de laatste. En dan ben ik klaar.
4: Nog eentje, kom op, Zita. Hop, hop, hop. Met
0: kunnen we al namen bekendmaken?
2: Ik denk het wel. Ik heb hier 2 kistjes.
3: Ja, dus okay, doe ook eens voilà, iets.
2: Ja, dat is goed. Ja, ik zal ook iets doen, ja, dat is goed. Dat is goed.
0: Dat is goed. Dan ja, ga in gang maar, hè, Niels.
2: Ho, spannend. De plaatsjes worden duur. Ik denk dat er heel veel collega's nu schoorvoetend aan het wachten zijn in de hoop een naam te horen. Ik zou ze het liefst allemaal willen zeggen, maar ja, er zijn er maar een paar die ik effectief kan kronen tot genomineerde van zomerhit. Dit jaar er ook bij met Yesterday, Today, Tomorrow.
0: Oh,
2: Better!
0: Better. Volgens mij is het al het 5e jaar op rij dat hij erbij is.
2: Ja, dat zou wel eens kunnen, inderdaad.
0: Jongens.
2: Wel nog nooit gewonnen. Misschien dit jaar.
0: Ja, het kan. Wie het weet. Kan.
2: Wie weet.
0: En dan?
2: Oké, terwijl ons Sita zich nog steeds in laat kisten en op zoek gaat naar de laatste naam, heb ik hier, ja, natuurlijk, heb ik een ex-winnaar vast. Een ex-winnaar van Zomerhit, die het dit jaar doet met een beetje versterking uit Nederland. Maxime en Babette, hoe dan ook.
0: Hoe dan ook.
2: Ook wel een knaller, hoor.
0: Amai, zeg, eerst met Hanna mee en dus nu effectief, ja, Babette.
2: Ja, nu heeft hij Babette mee. Klopt.
0: Babette en Maxime. En Berre erbij. Amai, we zitten aan 17. Het gaat vooruit, jongens.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
8: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
9: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
10: allemaal koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Richie. Deze radiospot is voor u.
16: Absoluut.
15: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
16: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
15: Wel, dat is niet normaal.
16: Nee, het is tijd.
15: Hoog tijd.
16: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
15: Maar uw bed aan u.
16: Exact.
15: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
17: Sleep Life.
18: Nu bij Sleep Life. Solde

0: Shut Your Eyes van Snow Patrol. Ja, we geven patrol. Maar Sabine, sneeuw zit er toch niet in, hè?
1: Nee, dat is zeker niet het geval. Hoogzomer, ja, dat wel. Aan de kust is het voor vanmiddag heerlijk vertoeven, denk ik. Straks gaan we daar richting 26 graden. In het binnenland wordt het toch nog een aantal graden warmer. Tot 29, misschien lokaal wel een 30 graden, een tropische 30. 24 graden voor de Hoge Venen. Daar hoort zon bij, maar daar horen ook af en toe wat wolkenvelden bij. Het blijft in elk geval droog. En dan vanmiddag nog meer zonnige momenten. En dan volgt er een zachte nacht, 13 tot 19 of 20 graden, dat is dan voor de steden. Met af en toe nog wolken die passeren, altijd meer wolken langs de grens met Nederland en minder wolken als je richting Franse grens gaat. Dat gaat ook morgen het geval zijn. Met vooral na de middag dat de zon er wat meer en meer doorkomt. En we gaan naar 28 graden in Vlaanderen. En dan hebben we voor woensdag temperaturen tot 28, 29 en lokaal misschien een 30 graden. Dus het wordt alsmaar warmer. En dan vanaf donderdag halen we op vele plaatsen toch wel die 30 graden. Aan de kust blijft het altijd wel koeler, blijft het ook draaglijk, denk ik. Maar de rest van de week, donderdag, ook voor het weekend eigenlijk, op en top zomers weer. Voor vrijdag, zaterdag, zondag niet alleen veel zon, maar dus 30 tot 33 of 34 graden. Dus hoog zomer, ook begin volgende week nog. Dus de kans op een volgende hittegolf, die is wel redelijk groot.
0: Ja, beginnen we dan te tellen vanaf vandaag?
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Oké, maar dat horen we later wel, hè. Sowieso, plaatselijke hittegolven en vapeurs bij de artiesten van bij ons, hè. Want zeg, we hebben nog maar 3 plekken vrij in onze VRT Zomerhitrace. Dat is zo belachelijk spannend allemaal.

0: Queen. En natuurlijk is dat magie. Telefoon krijgen van Radio 2 op de dag dat de genomineerden voor VRT Zomerhit bekendgemaakt worden.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Dag Gunther van de Romeo's.
2: Goedemorgen, Kim van Radio 2.
0: Bij deze mega-officieel vriend, de Romeo's, zijn genomineerd voor VRT Zomerhit.
2: Keileuk, echt waar. Supergoed nieuws.
0: Met deze knaller. De Polonaise begint hier al in blanke bergen. Zo simpel is dat, hè?
2: Zo is dat. Nee, keileuk nieuws. Echt, wij zijn echt super content.
0: Heb je Davy of Chris al gehoord als je zegt wij zijn super content?
2: Ja, we hebben al gestuurd naar elkaar.
0: En? Wat, is dat dan gewoon van jee? Of is dat echt zo met emojis en alles erop en eraan?
2: Ja, dat is met een paar emojis erbij, maar ook zo'n beetje ontlading. Hè, want we zijn al heel lang niet meer genomineerd geweest.
0: Nee.
2: Dus, voor ons was dat zo van, we hebben een keileuke single, we willen er echt wel voor gaan. En dan is deze natuurlijk wel fantastisch nieuws, dus wij zijn echt wel content.
0: Ja, want dat is een plan dat ook al heel lang bezig is. Hè. Van vorige zomer, exact een jaar geleden, hè, hier op de pier in Blankenbergen, ik weet dat, hebben jullie zo gezegd tegen producer Hans Franke, zeg maar, allee, schud eens iets uit uw mouw voor ons. En het heeft geloond. Wat is het plan? Is er een soort van marketingstrategie om de winst binnen te halen nu?
2: Alles hangt een beetje af van de mensen natuurlijk. Hoe de mensen gaan stemmen, dat is één ding. Radio 2, gaat aan ons superveel draaien. Daar hangt het ook van af. Er zijn zoveel factoren die er mee spelen. Maar wij gaan natuurlijk alles op alles zetten. Op social media, op onze Instagram, Facebook en zo. Om zoveel mogelijk mensen over de streep te trekken. Hè.
0: Ja, absoluut. Sowieso. Dat applaus. Neem dat al in ontvangst. Deel het sowieso met Chris en Davy straks. En wat zegt de kalender op VRT Max? Wacht, hè. Ik moet even naar beneden scrollen. Maandag 27 juli. Dan staan de Romeo's hier al op ons Radio 2 podium. En Gunther, ik hoop de eerste, maar hopelijk niet de laatste keer.
2: Nee. Het is te hopen dat we veel mogelijk langskomen.
0: Ik hoop dat ook. Ik
2: met
0: kijk er naar uit. Voilà, sowieso. dikke proficiat. En stemmen kan sowieso vanaf 12 uur is dat via VRT Max. Nog een half uurtje geduld. Klein half uurtje. Dan kan je dus stemmen op de Romeo's of op jouw favoriet voor VRT Zomerhit. Op dit moment op de Antwerpse ring richting Gent ruim een half uur file rijden tussen Merksem en de Kennedy-tunnel door een defecte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Richting Nederland 20 minuten tussen Linker Oever en Borgerhout zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. De E19 naar Antwerpen is er meer dan een kwartier vertraging tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Ook vertragen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Door werken is er in Hamme in beide richtingen 20 minuten file op de N41 Dendermonde-Sint-Niklaas. De binnenring rond Brussel ook 20 minuten extra tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechterrijstrook en ook op de buitenring in Golven aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En de politie van Arendt Donk is telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke telefoonnummer. Dus voor dringende politiehulp bel je dan het nummer 101 of 112.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Deze Milo is dus ook genomineerd samen met DJ-licious.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: We hebben er al wel wat opgegraven. Walter van Bokselaar uit Sint-Niklaas die zegt... Ja, de Romeo's krijgen sowieso mijn stem. Kan nu nog niet stemmen. Kan vanaf 12 uur via VRT Max. Jan van der Eet uit Antwerpen die zegt... Ik hoop dat Tom Dice en Cato er nog bij zullen zijn. En Robin Uitersprot die stuurt via de Radio 2-app nog door. Ja, we mankeren eigenlijk nog K3. Sam Goris en Willy Sommers. Komen deze nog of worden het totaal andere namen? Ja, we zullen zien. Hè. Er zitten er sowieso nog 3 op hete kolen. Allee, er kunnen er nog veel meer op hete kolen zitten. Maar we hebben nog maar plek. Niels de Stadsbader en Zita Wouders voor 3 genomineerden op onze zomerhitlijst. Dan is het compleet volzet.
2: Ja, het was hier even paniek, hè, Zita?
3: Het was echt paniek. Ik dacht even dat we met 19 genomineerden de zomerrit gingen moeten starten. Het laatste kistje was... Ja, het was verschrikkelijk.
2: Ja.
3: Maar het is ondertussen wel gelukt. Met schuim en zweet, mijn trui is ondertussen ook effectief uit. En ik ben klaar om de namen te horen, want ik ben echt wel heel benieuwd.
2: Absoluut. Okay. Zullen we maar eens met ons samen allemaal luisteren en kijken?
0: Volgaarne.
2: Waar we zijn gestrand, want 3 laatste plekjes en dan is het zover. Dan weten we wie er allemaal op zomerhit zal staan.
0: Belachelijk spannend.
2: Zeg. Kameradski. Hey, Kameradski is erbij. Sammeke Geur is in raak. Hopla!
3: Hey, leuk!
2: Oh, altijd leuk met Sam.
0: Ja, dat wordt sowieso een feestje. Zomer kan eigenlijk al niet meer stoppen. Met Sam Goor is erbij. Heel fijn.
2: Zeg, mannetjes, maar wat een leuke aflevering gaan we tegemoet. Want ik zie wie dat er nog bij is. En ik moet zeggen, ik zit al weken met dit liedje in mijn hoofd. Elke keer als ik het hoor passeren. De zomer van Oya Lele en K3.
3: Oh,
0: De zomer van. Ja, jullie zien dat natuurlijk niet daar in het strand, maar hier zijn er, het is al choreografie, ja, mannetjes, voor de studio. Er wordt al meegedanst op die zomer van Oya Lele. 4 keer heeft K3 al gewonnen, dus stel je voor. Stel je voor,
2: zou kunnen, hè?
0: 5e keer, dan gaan ze Belle Perez evenaren.
2: Dat zou kunnen.
0: Maar ja, we gaan nog niet op de zaken vooruit lopen, hè. We hebben nog één plek vrij.
2: Oh, en Kim, er zijn zoveel collega's.
0: Oh, en er gaan er ook zoveel teleurgesteld
2: sowieso,
0: zijn.
2: Sowieso. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet hadden bij moeten zijn. Het is alleen maar zo dat er maar 20 plekjes zijn.
0: Ja, en dat is boekhoudkundig en heel de Rimram en heel de Annekesnest. Okay. Maar,
2: we zitten met een man waarmee ik zelf ook ooit in zomerrit heb gewonnen. Die een vrouw heeft meegebracht. En een liedje. Medicine en Milk Inc. Music is my... Dat is onze 20ste genomineerde en zo zijn we rond, denk ik.
0: Ja, Reggie is een vaste waarde, maar nu dus ook Linda erbij. Milk Inc. Medicine.
2: Waar zijn die strandjes?
0: Ja.
2: Zou ik kunnen zeggen, hè.
0: Het is gebeurd. We hebben ze 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Vanaf 12 uur kan je stemmen via VRT Max. Maar dus, ja, jullie taak zit erop, ja. Niels en Zita.
2: Vooral Zita.
3: Ja.
2: Eer wie eer toekomt.
0: Kom naar hier, kom terug naar de pier, naar onze Radio 2-studio.
2: We komen
0: eraan. Tot zo.

0: zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
1: Zeg eens meisje.
2: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
3: Zeven aan je zeven zonder
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting... en alle hotel- en tweede kanshanddoeken... 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Elke dag telt voor 2.
4: Radio 2.
6: One ticket, please.

0: er nu iets is wat we gaan doen deze zomer, dan is het dat wel. Let the music play, top idee van Barry White. Ja, vooral, we hebben ze. De 20 genomineerden voor VRT Zomer heet Niels Zita met het zand tussen de tenen en wie weet waar nog overal. Wat een job.
1: Ben kapot.
2: Oh.
1: Nee, het is niet waar. Eer wie eer toekomt. Zita heeft het harde werk, het harde labeur op zich genomen.
2: Dankjewel, Niels.
1: Je hebt ook de jongste benen, de jongste armen, de jongste geest.
2: Oh, dat zijn excuses.
1: En ik zat eigenlijk heel goed op mijn stoel.
0: Perfect gedoseerd en gereduceerd.
1: Ieder zijn kwaliteit.
0: Ja, voilà, het is dat. Het is keigoed gezien. Maar wij hebben ze 20 winnaars. Ik noem het al winnaars. Want los van een trofee of een letterlijke overwinning, we hebben de 20 genomineerden voor VRT Zomerheid. En we gaan ze nog eens overlopen. Dat is de boekhouder die dan een beetje in mijn hoofd komt. Zo, volgens de letters van het alfabet. Met wie beginnen we?
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.
4: Niels de Stadsbader.
1: Misschien moeten we met ons nieuw nummer insturen voor Zomerhit.
0: Tranen van goud. Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud.
1: Die staan al weken op 1 in de Radio 2 Top 30. Ja, ze zouden het verdienen, hoor. Waar is de tijd van Zanzibar vorig jaar? Het was misschien wel mijn favoriet, maar dit jaar met Zotverliefd is hij er ook bij. Badkou.
0: Ja, heel fijn, hè. En...
2: Dit vind ik heel leuk. Vassera, met All Because of You, heeft de Voice gewonnen in het beste team dat er is. Zijn eerste single en nu al een zomerhit-nominatie. Ja, dat vind ik echt wel heel cool.
0: En... Berre.
1: Die maakte er direct een driedaagse van.
0: Yesterday, today, tomorrow. Dat is fantastisch.
1: En wie ook nog even mag blijven... Ook al zingt ze van nu dat je weg bent, ons Camille.
0: Nou ja, ze doet mee met het VRT Zomer in het Circus dan.
2: En ook zo iconic, Dana-winner met de Stilte van de Stad. In oktober krijgt ze een plekje voor een leven vol muziek in de Eregalerij. En ook deze zomerhit-nominatie is binnen.
0: En vooral ook, ik heb hem net nog gebeld.
1: Even!
0: Gunter!
1: Mannen, ik kan daar niet op stilstaan, spijt me.
2: Dat is tof, hè?
0: Ja. Wie weet, hebben we al een... Nee, dat mogen we niet zeggen. Dat mogen...
1: Ja, maar wie weet.
0: De Romeo's, ik zag jou maar even.
1: Maar Forever Young, DJ-licious en Milo, die hebben er ook zin in, hoor. Om te knallen op zomerhit. Ze zijn bij de laatste 20.
2: Ja, Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Dit geeft mij ook echt zo instant zin in de zomer.
1: Absoluut.
2: Echt wel zomerhitwaardig.
0: Wie A zegt, moet misschien ook B zeggen. Isabel, die gaat ook super blij zijn. En die gaat smeken, vooral om stemmen, hè. Stemmen. Smeek maar niet om mij. Voor een stem smeken, straks op VRT Zomerhit.
1: Nog zo'n stem en een liedje om misschien wel verliefd op te worden. I'd love to be in love van Judith. Blij dat ze erbij is.

0: Die zal ook weten wat gedaan deze zomer.
1: En elk jaar zit er ook zo'n witte raaf bij. Zo iemand waarvan je denkt, dat had ik misschien niet verwacht, maar die misschien wel heel ver kan geraken. Line de Taal bijvoorbeeld, met plankgas.
0: Met plankgas mogen geven deze zomer.
2: Van de zomer iets gewonnen. En deze keer neemt iemand anders mee. Maxime en Babette met Hoe dan ook.
1: Hij is erbij, Hoe dan ook.
2: Yep.
1: Oh, oh, oh. Milk Inc. is er ook bij. Onze vrienden Linda en Reggie met Madison. Zij waren de laatste die werden opgegraven door Zita. Met Madison.
0: Ja,
1: leuk hoor.
0: En dan denk je, ja, maar er is nog een emmeke dat ontbreekt. Ja, ja, ja.
1: Oh,
0: nee,
1: hij
0: hoor.
1: Heeft.
0: Goh. Maar die is direct al naar waar hij moet zijn. De nooduitgang.
1: Wie weet voor het eerst, hè?
0: Ja.
1: Zou kunnen.
0: En dan...
2: Oh, wat een trappen! De enige echte Nederlandse stadsbader, jongens, met vuur en vlam.
1: Ja, ze vonden geen 21ste, dan is die waar.
0: En de pier staat hier ook al in vuur en vlam, hè?
1: Ja, superleuk.
0: Dat gaat.
1: Heel,
0: love
1: heel,
0: it.
1: Heel blij ook. Daar.
0: Hey!
1: Jepla! Kameradski! Hey, als Kelly gaat dat fantastisch vinden, hey, Kameradski! Sammeke Geuris! Hey, als...
0: Kelly Nia,
2: dat is machtig.
0: Dat is fantastisch. En dan de allerlaatste.
2: Stalazemang!
1: Oh
2: my god! Met hotshot!
1: Hot de temperatuur gaat hier nog een beetje de lucht in deze zomer, dankzij Stans.
0: Dat is een geweldig hete paté en hij is er bij Radio 2. Zomerhete genomineerde, alle 20 op een rij. Ja, kijk, we hebben 20 genomineerden, we hebben dat nodig. Dat is belangrijk om het spel te kunnen spelen. Maar het publiek, dat is ook belangrijk. De stemmers, de fans, die zijn op dit moment al zot aan het worden, dat weet je. Die wachten op het moment dat ze kunnen stemmen voor hun favoriete artiest.
1: Wacht, wacht, wacht.
0: Ja, maar niet meer te lang.
1: Niet te lang.
0: Niet te lang. Eerst belangrijk dat je weet waar je kan stemmen. Dat is dus via VRT Max. Download VRT Max, mocht dat nog niet gebeurd zijn.
1: Wacht, wacht.
0: Surf daar online naartoe. VRT.be. Nee, VRTmax.be. VRTmax.be.
1: Wacht.
0: Je volgt daar Radio 2. Moet je niet meer voor wachten. Kan ons gewoon een hartje geven. Wij voelen dat altijd. Dus doe dat. VRT Max is the place to be. En dan wordt het nu heel officieel. Niels en Zita. Bij deze kan het gebeuren... De lijnen zijn open.
3: Stemmen kan vanaf nu!

0: Miley Cyrus, The Wrecking Ball. De zomer kan echt beginnen nu met 20 genomineerden die zo hard gaan strijden om die trofee binnen te halen. Want als er één trofee is die je op de kast wilt staan hebben, dan is het wel die VRT Zomerhit trofee. Bart Peters is niet bij de genomineerden, maar hij is en blijft de bevalligste artiest van bij ons die het spel hier in gang gaat trekken straks. Dus 3:30 hier aan de pier in Blankenbergen moet je zijn voor een optreden dat je sowieso de rest van de zomer zal bijblijven. Je volgt het allemaal mee bij Radio 2 Zomerhit Backstage over een uurtje.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meel.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Niet vanuit Blankenbergen, maar wel vanuit Leuven. Met zoals steeds nieuws en verhalen uit Vlaams-Brabant en Brussel. Tot zo!

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Europese Voetbalbond tikt de Wereldvoetbalbond op de vingers over de WK-wedstrijd België-Verenigde Staten van vanavond. 6 Limburgse leerlingen wilden een aanslag plegen tegen hun school en in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de aanvallen heen en weer sterk opgedreven. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Hij zou zo toch kunnen spelen met de Verenigde Staten in de 8e finales vannacht tegen de Rode Duivels op het WK voetbal. Olivier de Wilde, de Belgische Voetbalbond wil dit dus niet laten passeren.
1: Nee. De bond verzamelt momenteel genoeg argumenten om dat dossier van beroep te onderbouwen. Ze hebben daarvoor tot 2 uur vanmiddag gekregen. De Belgen krijgen alvast heel erg veel steun. Want de verontwaardiging binnen de voetbalwereld is groot. De Noorse, de Engelse bondscoach Jurgen Klopp, zelfs de Europese voetbalbond UEFA vindt FIFA een lijn overschreden te hebben. De vraag is hoe lang FIFA nog doof kan blijven voor deze schreeuw van verontwaardiging. Maar Donald Trump is alvast erg opgetogen. De Amerikaanse president bedankt FIFA voor de brengen van gerechtigheid via zijn sociale media. En die houding van Trump die voedt toch ook de geruchten van corruptie. Het is een heel eerlijke pagina voor Team USA dat tot gisteren eigenlijk een louter positief verhaal op dit toernooi schreef. Nu, de Belgische Voetbalbond legt zich er dus niet bij neer en gaat in beroep bij FIFA. De Wereldvoetbalbond stelde een neutraal persoon aan om deze procedure te evalueren. Maar dat de Belgen nog steeds wachten op het scheidsrechtersrapport van de match van de bewuste rode kaart, doet niet veel goeds vermoeden. En per slot van rekening trappen de Rode Duivels met of zonder Balogun op het veld af over 14 uur al.
0: Ja, dat is nog eventjes wachten. Dankjewel, Olivier. Veel horecazaken zijn ook open vannacht om supporters de match samen te laten volgen. Al is de aftrap dus om 2 uur 's nachts en dat is niet zo ideaal, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
2: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige caféuitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 10 uur 's avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
0: De politie van Hasselt heeft 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. Ze hadden in een groep op TikTok besproken hoe ze brand konden stichten of een aanval met chemische stoffen konden regelen. Enkele directieleden van de school stapten enkele weken geleden naar de politie. Die konden jongeren snel opsporen en arresteren, vertelt Anna de Graan van het Limburgse parket.
3: De bedreigingen waren zeker ernstig genoeg om onmiddellijk actie te ondernemen. Vandaar ook dat zowel politie als parket met spoed deze aangifte hebben behandeld en er zo snel al identificatie is gebeurd. Dus de bedreigingen waren zeker wel ernstig genoeg te noemen. We willen benadrukken dat zulke soort online bedreigingen zeer ernstig worden genomen. Hè.
0: De 6 leerlingen zijn allemaal minderjarig. Ze werden voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chef-kok Seppe Nobels en zijn ondernemingen voor mogelijk sociaal-rechterlijke inbreuken. Verschillende ex-medewerkers hebben hem afgelopen weekend beschuldigd van wanpraktijken. Nobels zelf ontkent de beschuldigingen. De diensten van de arbeidsinspectie zullen nu samen met de politie het onderzoek voeren. Vlaams minister van Energie en Klimaat Melissa de Prateren wil de airco een positiever imago geven. Met een actieplan van 25 punten wil ze veel meer mensen aanzetten om hun woning te verwarmen en af te koelen met een airco of lucht-lucht warmtepomp. Zo'n pomp maakt de woning ook meteen energiezuiniger. En de helft van de huizen in Vlaanderen is er geschikt voor. En het is meer dan nodig, zegt de Prateren.
4: Die airco's, die lucht-lucht-warmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Er was zo precies een beetje airco-schaamte. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. In het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen, zodanig dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Dat zal niet volstaan.
0: En Rusland noemt de massale bombardementen op Kiev van afgelopen nacht een antwoord op Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar in trio, er lijkt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
5: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland, doorgaans op olieinfrastructuur. infrastructuur om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft en vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne dan weer niet. En die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot-luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
0: Dankjewel, Marijn. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Aan zee is het enkele graden frisser. En de Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. Daarmee begon het nieuws. En door Europese Voetbalbond UEFA tikt de Wereldvoetbalbond FIFA intussen ook al op de vingers. Je kunt de verwikkelingen blijven volgen via de liveblog op vrtnieuws.be.
6: Dorso. Ergonomisch slapen. Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Jana Smeets.
8: Ook deze zomer op post om jouw gezelschap te houden tijdens de middag met nieuws en verhalen uit onze provincie. En Katy Perry mag vandaag wel optreden hier. Heel goeiemiddag.

0: werk op de wei van Werchter. Dat had natuurlijk alles te maken met het einde van Rock Werchter. 4 dagen lang is er daar gefeest, gezongen en gedanst op de festivalweide. En dat laat zich wel voelen. De duizenden festivalgangers keren vandaag huiswaarts. En onze VRT-nieuwsreporter Maarten de Kok die is eens gaan kijken in het station van Leuven hoe die mensen eraan toe zijn.
1: Hoe is het geweest?
2: Ik ben kapot. Mijn wekker stond om 8 uur. Dat was echt niet prettig. Het was heel leuk. De line-up was voor ons iets minder, heel veel oude mensenmuziek, maar het was wel tof.
3: Ik vond het ook echt helemaal geweldig. Hoort misschien een beetje aan mijn stem.
1: Hoe is de terugkeer geweest vanochtend?
2: Verschrikkelijk. Dat was niet leuk. Iedereen was moe. De wekker stond om 8 uur. Op die krappe bus daar, dat was niet tof.
1: Wat hebben jullie hier allemaal mee?
4: Ja, onze tenten, stoeltjes, de matjes waar we hebben op geslapen en onze kleren. Gelukkig moesten we ons drinken niet allemaal mee terugnemen, dus dat is al een heel gewicht minder.
1: Moeten jullie nog ver vandaag?
2: Gewoon de trein nog en dan naar huis met de auto hopelijk.
1: En wat gaan jullie dan doen?
2: Slapen en douchen en is goed kakken thuis.
3: Vooral bijslapen denk ik.
4: Heel veel slaap pakken, ja.
2: Ja, deze nacht voor de Belgen moeten we terug opstaan. Dus,
0: Ja, dus het zijn zware dagen, heel zware dagen voor de festivalgangers van Rock Werchter, die niet dus terug huiswaarts keren en dan vannacht nog eens moeten opstaan, ook voor de Rode Duivels. Hoe zit dat bij jou? Wat ga jij doen? Ga jij om 2 uur de wekker zetten om de aftrap te zien van de Rode Duivels tegen Amerika, tegen de Verenigde Staten? Het zal alleszins geen onbesproken wedstrijd blijven. Dat is nu al duidelijk. Laat het eens weten in de app van Radio 2 wat dat jij gaat doen, want ik heb er straks nog over.

0: What is Love van Howard Jones. En daarvoor hoorde je Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En zometeen bel ik met Jo met de banjo, want Jo verkoopt iets bijzonders.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Hey, hallo allemaal!
7: Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Elke dag telt voor twee.

0: Oomste Worp van Kleijmans en Van Geel. Schreeuw. Opvallend berichtje op Facebook van Jo de Klerk uit Herent. Dat is Jo met de banjo natuurlijk. Want Jo doet zomaar even 4000 cd's van de hand. Jo met de banjo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Verkoop jij je volledige muziekcollectie of hoe zit het?
1: Ja, de LP's en de CD's die zijn al weg. Ik ben een beetje kleiner gaan wonen en ik ben ook een beetje aan het opruimen. Ik word volgend jaar 80, dus in een heel prachtige periode. Ik moet een beetje downsizen en ik doe nog heel veel dingen. Maar dit is een beetje echt een opruimpuntje.
0: Ja, en wat voor cd's zijn het dan? 4000 cd's?
1: Dat is alles. Dat is alles van eind jaren 60 tot en met 2010 ongeveer. Dus de periode dat alles dus na de vinyl, dat alles op cd getrokken werd, omdat dat wat stabieler was en moderne techniek enzovoort. Het is een periode waar al die muziek echt op een andere manier bewaard en goed bewaard werd.
0: Jij verkoopt die cd's nu allemaal, 4000 cd's. Ga je die muziek niet missen?
1: Dat is veel. Nee, ik ben radioluisteraar. Niet omdat ik er nu op zit, maar bij mij staat Radio 2 altijd op. En ik ben echt, nog altijd, muziek is mijn leven geweest voor een goed stuk toch.
0: Ja. Ja, inderdaad. Dat is mooi om te horen dat Radio 2 altijd op staat daar. Zeg maar, je verkoopt ze alle 4000 tezamen en je hoopt daar 2000 euro voor te krijgen.
1: Ik vraag iets. Het is het juist. Ik ben een beetje kleiner gaan wonen. En dat is een pak hoor. Dat staat hier in grote dozen overal. En ze mogen echt weg. Ik hoop dat iemand daar plezier aan beleeft. Dat is de bedoeling eigenlijk.
0: Ja. Nu, veel mensen die luisteren niet meer naar cd's. Hè. Dat is weer een cd-speler. Dat zit zelfs niet meer in een auto tegenwoordig. In nieuwe auto's zit dat niet meer.
1: Ja, dat is moeilijk. Maar het is een beetje zoals een boek. Hè? Ja, je moet dat bewaren. Je moet daar een keer kunnen naar luisteren of kunnen inlezen. Maar het voordeel is natuurlijk dat die kwaliteit bewaard blijft. Hè? En die zijn ook eigenlijk redelijk handig. Hè? LP's en singles, dat is al veel groter. En die moeten dan wel uit de zon staan enzovoort enzovoort. Terwijl cd's eigenlijk makkelijker zijn. Dat was ook de periode hè? Dat allemaal veranderde.
0: Van wie heb je de meeste cd's? Van welke artiest?
1: Oei, dat weet ik echt niet. Ik heb alles van de Vlaamse artiesten natuurlijk, want dat was mijn, de Vlaamse top 10, Radio 2, dat was mijn hoofdactiviteit en nog altijd een beetje. Maar ik heb ook heel veel rock'n'roll, veel Amerikaanse daartussen. Ja, het is een heel breed gamma. Ik moet mij weer houden om ze niet terug te beluisteren, want het klinkt natuurlijk wel goed. Hè. Het is ook een beetje romantiek natuurlijk. Hè.
0: Ja, inderdaad. CD's zijn eigenlijk zoals de vinylplaten van de jaren 60.
1: Voilà, klopt.
0: Nostalgie. Ja. 4000 CD's, dus als jij die wil hebben, dan kan je dus gaan aankloppen bij Jo met de banjo. Jo, heel erg bedankt. Veel succes, hè.
1: Dankjewel. En ik blijf luisteren hoor. Ja. Radio 2 staat bij mij de hele dag op.
0: Ah, dat staat hier genoteerd. Dankjewel, Jo. Tot de volgende.
1: Graag gedaan. Dag, hoi.
2: Elke dag telt voor twee.
3: VRT.
2: Radio 2.
0: En deze zit ongetwijfeld ook in die muziekcollectie van Jo met de banjo. Elton John.

0: Koop jij nog cd's, Jasmina?
1: Nee, maar wel dvd's.
0: Ah, dvd's, ja. Amai, dat hoor je ook niet meer vaak.
1: Ja, ik heb op een rommelmarkt vorige week een dvd-speler gekocht. En dan zo allemaal oude films van Hitchcock en zo erbij gekocht.
0: Oh, leuk. Ja, ja, wel, als je ook cd's zou willen gaan beluisteren, Jo met de banjo verkoopt er 4000.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

0: Goedemiddag, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Ik ben Yasmina El-Messaoudi. Gisteravond is een man van 49 neergestoken in het centrum van Leuven. Dat gebeurde rond middernacht in de Half Maartstraat, vlakbij de Sint-Geertruikerk aan de Vaart. De man kwam daar in een messengevecht terecht. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Voorlopig is er nog geen verdachte gearresteerd. Vannacht zijn in Haag twee pendelbussen gebotst die festivalgangers van Rock Werchter naar Leuven brachten. Het ging om een kopstaartaanrijding met toch flink wat schade. Korpschef Karen Plasgaard van de politie doet het verhaal.
1: Daarbij zijn drie passagiers en de bestuurder licht gewond geraakt en afgevoerd naar Gasthuisberg. Zij hebben wel vrij snel eigenlijk ook het ziekenhuis opnieuw kunnen verlaten. Er zijn wel een aantal andere festivalgangers die ons hebben aangegeven dat ze mogelijk vandaag nog naar de dokter zouden gaan, afhankelijk van hoe het eigenlijk verder zal evolueren met hun gezondheidssituatie.
0: In Leuven is de staking bij brouwerij AB InBev grotendeels afgelopen. Dat zegt woordvoerder Aaron Wils. De staking heeft niet geleid tot tekorten in de horeca en ook op Rock Werchter hebben de festivalgangers daar niks van gemerkt.
2: 98% van onze medewerkers in België zijn aan het werk. In het distributiecentrum van Leuven zijn een aantal mensen niet aan het werk. Op dit moment zijn er bij de cafés geen problemen met de stok van bier. Een aantal leveringen lopen nog steeds vertraging op, maar we doen er alles aan om dat zo snel mogelijk in orde te brengen. Er heeft niemand een jupler minder moeten drinken op Rock Werchter. Alle beleveringen zijn vlot verlopen, dus dat is positief.
0: Ruim 3 jaar na de sluiting van de Makro in Machelen opent er volgende week een nieuwe winkel, de deuren. Met een oppervlakte van 20.000 vierkante meter wordt Kolos meteen de grootste doe-het-zelfzaak van het land. En om dat allemaal in goede banen te leiden, is de winkel nog op zoek naar 40 werknemers. Liefst uit de regio, zegt CEO Loïc Hardy.
3: We gaan een breed aanbod aanbieden, alles onder één dak. Om zo'n concept mogelijk te maken, hebben we grote oppervlakte winkels nodig. En voor ons was de oude site van de Makrowinkel in Machelen de perfecte locatie. Er zullen zeker bepaalde zaken die erkend zullen zijn. We zijn vooral op zoek naar mensen die tweetalig zijn. Maar inderdaad, de mensen rond Machelen is ideaal voor ons om mee samen te werken.
0: Op de Grote Markt in Diest krijgt het historische Gildehuis de Keizer binnenkort een grondige restauratie. Vlaanderen investeert ruim 70.000 euro in de restauratie van de 17e eeuwse gevel. Beschadigde bakstenen die worden vervangen, scheuren hersteld en het voegwerk vernieuwd. Na de werken is het gebouw opnieuw een echte blikvanger in het hart van Diest. De Bib van Galmaerde in Pajottengem die sluit vanaf vandaag tijdelijk de deuren. De Bib verhuist in september naar de heropgebouwde Sint-Pieterskerk, die bijna 20 jaar geleden zwaar beschadigd werd door een brand. Om de verhuis vlotter te laten verlopen, mochten bezoekers extra veel boeken ontlenen en die langer thuis houden. Schepen van bibliotheek Sandra de Roo.
4: Begin september, als de kerk klaar is, worden alle boeken teruggeplaatst in de nieuwe bib. En het is de bedoeling met de officiële opening op 11 september... dat het laatste boek van de kinderafdeling met een kring van kinderen van de oude locatie naar de nieuwe locatie geplaatst wordt.
0: De nieuwe bib die krijgt ook een spelotheek, een kinderhoek en een koffiehoek. Deze namiddag zon met af en toe een wolkje. Het blijft droog en warm tot 29 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog. Zachte temperaturen ook met minima 17 graden. Morgen warm en 28 graden. Weer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van 14 Nieuws.
5: Dank je, Yasmina.
6: Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: van Belgische makelij. Deze van Absent Minded Envoi. Het is een spannende zomer. We gaan opnieuw op zoek naar de VRT zomerhit. De Tour de France is begonnen. Het WK voetbal is bezig. Komende nacht komen de Rode Duivels opnieuw in actie. Berichtje van Danielle. Danielle, daar is ze. Ja. Ze zegt, ik heb uitgeslapen, dus ik ga zeker kijken morgen vroeg of vannacht om 2 uur, dan is het zover. Zometeen hebben we het er nog over. Maar eerst gaan we eens even kijken naar de situatie op de weg. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de A12 naar Antwerpen is door een defecte vrachtwagen ook de rechte rijstrook dicht in Wolvertem.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

0: Ja.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gaan we koken?
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: The Safety Dance. Van Man Without Hats. Vanavond is het weer zover. De Rode Duivels komen weer in actie op het WK voetbal. Dit keer tegen de Verenigde Staten. Wie wil kijken moet wel heel lang opblijven, oftewel heel vroeg opstaan om de wedstrijd te zien. Want het is vannacht om 2 uur dat ze spelen. Maar wie wil kan de wedstrijd zelfs op groot scherm volgen. Onder andere in Kapellen op den Bosch kan dat. Goedemiddag Maarten van der Aa.
1: Goedemiddag.
0: In Kapellen op den Bosch kunnen we de match van vannacht op groot scherm bekijken. Waar juist?
1: Wij zitten met ons scherm op het OCMW-plein in Kapellen op den Bosch, Evert Laokstraat 22.
0: De andere wedstrijden van de Duivels zijn daar ook op uitgezonden. Trok altijd heel veel volk, er waren ook DJ's, optredens en weet ik veel wat. Gaat dat vannacht ook zo zijn?
1: Ja, in de nacht is dat natuurlijk altijd iets moeilijker. Het is een beetje een afweging tussen event en de buurt. Maar we hebben met samenwerking met het gemeentebestuur van Kapellen op den Bosch en de politiediensten toch afgesproken om die wedstrijd uit te zenden. Het gaat immers om de knikkers. Het is ofwel naar huis ofwel verder naar de kwartfinale. En wij gaan open om 1 uur. Wij sluiten om 5 uur. En er zal wedstrijd uitgezonden worden, mits wat achtergrondmuziek, maar niet de gewone pre- en afterparties die we gewoon zijn in de avond of in het begin van de nacht.
0: Nee, want dan wordt het een echte ochtendparty. Zeg maar, gaat daar veel volk op afkomen, zo 2 uur 's nachts? Dat is echt het midden van de nacht, hè?
1: Ja, het is juli natuurlijk, het is grote vakantie. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die nog altijd moeten gaan werken. Ook wij moeten nog altijd gaan werken als organisatie. maar bon, het is 1 keer WK om de 4 jaar. Dus ik denk, als ik zag wat de ambiance was en de interesse in de wedstrijdfinaal met Nieuw-Zeeland, denk ik dat dat nu na Senegal in de achtste finale toch wel wat mensen op de been brengen. Ja.
0: Ja, het wordt wel heel spannend. Hè. Het is allemaal nog heel onduidelijk ook zelfs of die spits van Amerika nu gaat meespelen of niet. Wat is met dat allemaal, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb daar politiek geen mening over, uiteraard. maar we gaan het zien. Ik denk dat de Belgen zich vooral moeten focussen op hun eigen wedstrijd. En als wij vannacht kunnen winnen en doorstoten naar de kwartfinale, ja, dan wordt iedereen ook direct het zwijgen opgelegd natuurlijk. Dat is ook goed voor iedereen in België. En dan kunnen wij als organisatie ook verder gaan naar vrijdagavond. En dan zitten we wel met een pre- en afterparty in de kwartfinale.
0: Gaan jullie het grote scherm laten staan tot wanneer de Belgen wereldkampioen zijn? Of tot wanneer ze uitgeschakeld zijn?
1: Laat ons hopen tot als ze wereldkampioen zijn. Maar wij gaan door tot als de Belgen doorgaan.
0: Ja. Okay.
1: Dus vanaf de Belgen eruit liggen, breken wij af. Maar laten we hopen dat dat richting 19 juli is. Ja.
0: Inderdaad. Maarten van der Aa van Devotion. De organisatie die dus een groot scherm plaatst op het OCMW-plein in Kapellen op den Bosch. Ook vannacht om 2 uur kan je daar terecht om de wedstrijd van de Rode Duivels op groot scherm te volgen. Maarten, veel plezier.
1: Dank u, hartelijk dank. Dag.

0: Bobby Brown, Two Can Play That Game. Vannacht om 2 uur wordt er ook een spelletje gespeeld. Een spelletje tussen de Rode Duivels en de Verenigde Staten. Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag, Jana.
0: Ga jij opstaan?
1: Ik ga niet opstaan, nee.
0: Ik dacht het daar wel. Niet zo'n voetbalfanaat, hè, jij?
1: Niet echt, nee. Enfin, ik zit met enige verbazing naar dit nu te kijken. Ja. Wat er nu allemaal aan het gebeuren is met de Amerikaan.
0: Die dan toch,
1: ja, ik ben vandaag het is die overtreding gaan opzoeken die hij heeft begaan waarvoor hij rood kreeg. Dat was wel een serieuze trap dat hij dat gaf, hè, aan die Bosnië-Herzegovinier op die enkel. Ja, dat was echt een moordaanslag. Zo. Dus vent verdient volop die rode kaart, vind ik. Maar goed,
0: ja, het is allemaal niet fraai.
1: Nee, helemaal niet, helemaal niet.
0: Over het weer heb je ook niks te beslissen, maar je kan het ons wel vertellen.
1: Ja, dat ziet er niet zo slecht uit de eerste paar dagen. Zeker niet voor de mensen die voor vakantie in eigen land hebben gekozen. Vanmorgen wat wolken gehad. Hè. Dat was het staartje van een heel zwakke storing die over Nederland is getrokken, waar we tijdelijk iets minder zon kregen. Maar nu, deze namiddag, komt die zon er steeds meer en meer doorheen. Dus het wordt een zonnige namiddag met in Vlaams-Brabant temperaturen rond 27, 28 graden. In Pajottenland 28, misschien 29 zelfs. In het Hageland bij een matige west-zuidwestenwind. Vanavond en vannacht. Vanavond eerst licht bewolkt. Later vannacht opnieuw tijdelijk wat meer wolken. Uit weer zo'n zwakke ding dat overtrekt. Maar het blijft uiteraard droog. Bij minima, ja, het koelt niet echt af. 17, 18 graden op het platteland. Maar in de centra van dorpen en steden is dat 20 graden toch wel als minimumtemperatuur.
0: Amai.
1: Het hitte-eilandeffect dat al speelt. Morgen dinsdag dan eerst weer zo wat wolkenvelden die dan weer verdwijnen. Krijgen we weer opklaringen, brede opklaringen. Wordt het terug zonnig in de loop van de namiddag. Met dank aan die wolken warmt het iets minder snel op en blijft het kwik opnieuw rond 27, 28 graden hangen. Woensdag draait de wind meer naar noordoost, dus komt er wat drogere lucht naar binnen. Maar er zijn ook nog wel wat wolkenvelden die naar binnen schuiven, dus het blijft weer hangen zo rond 26, 27 graden. Het is pas donderdag als de wind doordraait naar oost, en dat is dan droge landlucht, krijgen we bijna geen wolken meer en meer zon. En dan gaat dat kwik opnieuw 28, 29, misschien de eerste 30er donderdag. En als dat donderdag niet is, dan zal het vrijdag en zeker in het weekend zijn. Want dan gaan we opnieuw voorbij de 30 graden. Voorlopig blijft het zo beperkt tot 31, 32 graden. Dus zo die uitschieters na 35 en meer, dat zit er voorlopig niet in. En onweer zie ik voorlopig ook nog nergens verschijnen. Dus ja, het wordt warm, daar komt het op neer de volgende dag. Zeker na het weekend toe.
0: Dat ziet er allemaal heel goed uit. Dankjewel, Erik. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: zometeen gaan we terug naar Blankenbergen, waar Kim de Brie staat te popelen om jou alles te vertellen over Zomerhit Live, dus vanuit Blankenbergen. Heel veel plezier!
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Europese Voetbalbond tikt de Wereldvoetbalbond op de vingers over de WK-wedstrijd België-Verenigde Staten van vanavond. Wie ouder is dan 60 kan vanaf nu opnieuw terecht op MyPension om de vroegste pensioendatum te checken. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de aanvallen heen en weer sterk opgedreven. Er blijft grote verontwaardiging in de voetbalwereld over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Daardoor zou hij toch kunnen spelen met de Verenigde Staten in de 8e finales tegen de Rode Duivels op het WK voetbal komende nacht. Olivier de Wilde, de Belgische voetbalbond, is in beroep gegaan tegen de FIFA. Is er al nieuws?
1: Nee, nog steeds niet. De tijd dringt ook, want straks om 2:00 vannacht trappen de Rode Duivels en Team USA die wedstrijd op gang. En hoe langer het duurt, hoe minder geloof in een positieve afloop voor de Belgen. Maar die Belgen krijgen wel steun van haast overal in de voetbalwereld. Zelfs die Europese bond UEFA tikt dus inderdaad de FIFA op de vingers en zegt dat een rode lijn is overschreden. De FIFA en de Amerikaanse voetbalbond doen niet eens hun best om die vermeende corruptie ook te ontkennen. Donald Trump bedankt de Wereldvoetbalbond zelfs. En volgens de New York Times zou de Amerikaanse president woensdag al aan het bellen zijn gegaan om de schorsing in te trekken. Voorlopig loopt de beroepsprocedure dus nog steeds. De Belgische bond heeft een sterk onderbouwd dossier. Maar of dat genoeg gaat zijn om de door FIFA aangestelde, tussen aanhalingstekens, neutrale rechter te overtuigen, dat is erg twijfelachtig.
0: Oké, we volgen het verder ook op, hè, Olivier. En veel horecazaken zijn open vannacht om supporters de match te kunnen laten volgen samen. Al is die aftrap om 2:00 's nachts niet ideaal, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
2: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige caféuitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 22:00 s'avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
0: Als je ouder bent dan 60, kan je vanaf nu op mypension.be terecht om je vroegste pensioendatum te checken. De wettelijke pensioendatum blijft 66 jaar, maar de vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenregels van de federale regering. Giselda Curvers, woordvoerder van de Federale Pensioendienst.
3: Van mensen die 60 zijn dit jaar, kan de pensioendatum maximum 2 jaar opschuiven. Mensen die ouder zijn dan 60, maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de 104 en 156, ja, dan kan dat natuurlijk zijn dat er verschillende jaren niet meer meetellen voor die loopbaanvoorwaarden.
0: En wie jonger is dan 60, zal ten laatste dit najaar zicht hebben op zijn of haar vroegste pensioendatum. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chefkok Seppe Nobels en zijn ondernemingen voor mogelijk sociaal-rechtelijke inbreuken. Verschillende ex-medewerkers hebben hem afgelopen weekend beschuldigd van wanpraktijken. Nobels zelf ontkent de beschuldigingen. De diensten van de arbeidsinspectie zullen nu samen met de politie het onderzoek voeren. Vlaams minister van Energie en Klimaat Melissa de Pratere wil de airco een positiever imago geven. Met een actieplan van 25 punten wil ze veel meer mensen aanzetten om hun woning te verwarmen en ook af te koelen met een airco of lucht-lucht warmtepomp. Zo'n pomp maakt de woning ook meteen energiezuiniger. De helft van de huizen in Vlaanderen is er geschikt voor en meer dan nodig, zegt de Pratere.
4: Die airco's, die lucht-lucht warmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Er was zo precies een beetje airco-schaamte. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. In het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen, zodanig dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Dat zal niet volstaan.
0: Rusland noemde massale bombardementen op Kiev van afgelopen nacht een antwoord op Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar in trio, er lijkt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
5: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland, doorgaans op olieinfrastructuur, om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er bijvoorbeeld nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft en vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne niet en die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
0: Dankjewel, Marijn. Het blijft droog en zonnig vanmiddag bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Als eerst dan enkele graden frisser. Vooraan, de Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. En de Europese Voetbalbond UEFA tikt de Wereldvoetbalbond FIFA intussen ook al op de vingers. En je kunt alles hierover blijven volgen via de liveblog op vrtnieuws.be.
6: Bijna 6:06 ondertussen. Goedemiddag. De buitenring rond Brussel, 20 minuten extra in golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de A12 naar Antwerpen is er 20 minuten file tussen Stroombeek en Wolvertem door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Ook de E19, 20 minuten bumperen tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de E34, 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost en een half uur aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring, 35 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeren Oever en Deurne en 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Doorwerken is er in Hamme 20 minuten file op de Rijksweg, de N41, van Dendermonde richting Sint-Niklaas.
7: Green. Energie Rebellie. Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Kim de Brie. Zon, zee, strand, zonnecrème en de beste artiesten van bij ons op ons podium hier aan de pier in Blankenbergen. Heel veel goesting, dat ook. En jij erbij. Ik denk wel dat we helemaal klaar zijn voor de zomer ondertussen, ja.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Tiffany, I think we're alone now. Dat denk ik niet. En dat is maar goed ook, natuurlijk. Het zou zonde zijn als je dit feest zou missen. De beste zomerparty, het leukste feest van de zomer, bleef je samen met ons Radio 2 aan zee. Met al die fantastische artiesten die naar hier komen natuurlijk. De line-up, bekijk die alvast eens op VRT Max. Elke dag een optreden om 3:30 en dan ook nog eens om 7:30. Het kost niks, het is helemaal gratis. En ondertussen, jawel... Niels en Zita hebben hard gewerkt voor deze voormiddag. We hebben ze gehoord, 20 genomineerden voor VRT Zomerhits. Aaron Blommaert en Zoe Levi, tranen van goud. Al weken op 1 in onze Radio 2 Top 30, dus zeker wel een grote kanshebber.
3: Ik ben seks verliefd op jou, dat is waarom.
2: Bartje KL, zot verliefd, is er elk jaar bij. Wat is jouw geheim? 2 jaar geleden, Shalalala en Zanzibar vorig jaar. En nu dus ook weer, wordt een feestje. Dat is een verrassing, hè? Maar een goeie. Bas Serra, de Voice van Vlaanderen, heeft die gewonnen nog maar een paar maanden geleden. Nu die eerste single en al meteen genomineerd voor VRT Zomerhit. Berg gaat er een driedaagse van maken hier in Blankenbergen. Yesterday, Today, Tomorrow. 5e jaar op rij en er weer bij dus. Camille gaat een hele drukke zomer tegemoet. Dat eigen circus en dan ook nog eens een zomerhit-nominatie. Nu dat je weg bent, zal vooral effectief veel weg zijn, klopt?
4: Waar ben jij in de stilte van de stad? Waar ben jij als de wereld ons vergeet?
2: Het is echt wel het jaar voor Dana Winner. In oktober gaan we haar vieren. In Radio 2 Eregalerij krijgt ze die trofee voor een leven vol muziek. En de stilte van de stad is dus ook genomineerd voor VRT Zomerhit.

Gunther van de Romeo's daar straks al even aan de telefoon gehad. En ze zijn er alle drie zo blij mee. Het wordt echt een zomerknaller. Ik zag jou maar even. De Romeo's. Ook zij komen binnenkort naar Blankenbergen. Bijzondere combinatie, maar die loont. DJ-licious samen met Milo, genomineerd met Forever Young. Nou, wat een heerlijk duo. Gert en James, vorig jaar was het heel spannend. We waren een beetje de zomerhit maagden. Maar dus nu de tweede nominatie na als het weer zomer wordt met Madi Wodo. Isabel A. die begint te smeken voor de stemmen natuurlijk. Smeek maar niet om mij, is erbij, genomineerd VRT Zomerhit. En ook voor Isabel kan je dus stemmen op VRT Max. Maar er is meer. Judith bijvoorbeeld. Twee jaar geleden was erbij met Are You Done? En dus dit jaar opnieuw I'd Love To Be In Love. Wij ook natuurlijk. Hey,

Maar zeg, de zomer van Oja Lele. Ja, K3 is erbij. En nieuws heet van de naald. Hanne, die is zwanger van een tweede kindje. Dus haar collega Marten is op dit moment volop voor het zwangerschapsverlof aan het genieten. Want het is Klaasje die natuurlijk nu invalt. En dus nu kondigt Hanne Verbrugge aan dat ze zwanger is. Ze maakt het bekend, het nieuws, via een foto van de Echo op Instagram. Oh, ik krijg kippenvel hier. De zon schijnt in Blankenbergen. Maar wat een nieuws. Laura Tesoro, vaste waarde op VRT Zomerhit. En nu er ook bij met Plastic Paradise.

Linne de Douw gaat plankgas mogen geven deze zomer. De eerste solo-single en meteen prijs. Dat is geweldig begonnen. Twee jaar geleden de hoofdvogel afgeschoten, gewonnen met Ik wil dat je liegt, was toen met Hanna May. En nu weer met een Nederlandse opkomst naar Blankenbergen met Babette. De winst, is die verzekerd? Ja, dat is nog niet helemaal zeker. Hè? Daarvoor moet de strijd nog gestreden worden. Maar dus Maxime en Babette, ze zijn er hoe dan ook bij. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles, alles, zijn het draadje. Ja, geen zomer zonder zomerhit, maar ook geen zomer zonder Meteor. Hij is er altijd bij, heeft nog nooit gewonnen. Dit jaar wel prijs met de nooduitgang. We zullen zien. Music is my medicine, can you feel it? Milk Inc. Medicine, Reggie Vastewaarde, maar dus nu ook met Linda Mertens erbij. Goed medicijntje, sowieso. Alles staat in vuur en vlam. Ja, ja. De pier stond hier daar straks al in vuur en vlam met Niels de Stadsbader. Coördinator bij de Zita opgraafwerken. Zelf al 4 keer zomerhit gewonnen. Is er plaats voor een 5e trofee op de kast? Dat heeft hij daar straks bevestigd. Volmondig. Ja, heel graag. Maar we zullen zien. 1, 2, 3, rak! Niemand gaat naar huis, dicht maar uit. Je hoort Sam Goris en ja, de pier, de mensen die hier nu al staan, ze kunnen al niet meer blijven stilstaan. En je hoort van 1, 2, 3, rek. En ja, Samke Goris, hij doet mee. En de laatste is de heetste sowieso.

Stan van Samang. Ondertussen 11 jaar geleden heeft hij ook de zomerhit gewonnen. Met een ster is het dit jaar opnieuw. Is het een hotshot recht in de roos. Het blijft ook voor Stan afwachten natuurlijk. Maar dus dit zijn ze alle 20. Eén daarvan gaat met de zomerhit trofee naar huis. En dat bepaal jij door te stemmen op VRT Max. De lijnen staan open.

0: Homewrecker van Somber. Ik zal niet zeggen dat Hilde Schouwbroek uit Oudenaarde de somber is, maar ze zit wel met keuzestress. Hilde zegt, ja, dit jaar is stemmen voor VRT Zomerrit zo moeilijk, want er zijn zoveel goede nummers bij. Ik weet het nog niet. Hilde, ja, je hebt nog tijd, maar niet te lang wachten, want elke stem telt. Het is echt belangrijk, hoor.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zijn terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: En wel ja, ik kan zeggen wat je wil, maar ik vind dat toch een klein beetje te vrijblijvend van Nina en Kim Wilde.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Dus toch wat specifieker in deze Anyplace, Anywhere, Anytime. Het kan. Maar als je zeker wilt zijn van een topzomer, dan kom je natuurlijk naar Blankenbergen, naar de pier. Hier is het allemaal te doen tot en met 29 augustus. Ja, dat is feest, dat is een beleving. Ons Radio 2 dorp, heel veel mensen zijn dat aan het beleven. Ze komen zwaaien. Heel fijn om terug bekende gezichten te zien. Ze zijn er weer bij. Yes, ze hebben de weg naar de pier in Blankenbergen gevonden. En het is indrukwekkend. Jaar na jaar wordt dat hier echt heter en beter. Het is toch spectaculair mooi. Mevrouw bevestigt het al. Het is een fantastische glijbaan die we hier ook hebben. Dankzij de vrienden van Ketnet die erbij zijn. Die brengen niet alleen hun kroketten mee naar Blankenbergen, maar dus ook een regenboogglijbaan. Zo fijn. De kinderen genieten ervan. Ook in ons Radio 2 ballenbad. En dan die artiesten die allemaal de revue gaan passeren. Daarvoor alleen al kom je gewoon naar Blankenbergen. Straks een klepper van formaat. Bart Peters die de zomer hier aftrapt. Dat is gewoon een droom. En dat is vooral ook een goede test of dat podium hier wel stevig genoeg gebouwd is. Als het springkonijn en wervelwind Bart Peters aan kan, ja, dan zitten we goed natuurlijk. En dit zou trouwens al de ukulele van Bart Peters kunnen zijn, maar nee, het is die van Mark Amber.

0: Als ze tegengehouden wordt door de politie, dan zegt ze gewoon: kom maar mee naar mijn huis, ik maak lasagne voor jullie en ik heb een zwembad. Britney Spears, niet te schatten, en You Drive Me Crazy. 3:30 ondertussen op de E19 is er 10 minuten file richting Brussel tussen Kontig en Rums. Door een ongeval, 1 rijstrook is daar versperd. Naar Antwerpen 20 minuten bumperen tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En 35 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een 30 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door werken blijft er in Hamme 20 minuten file op de Rijksweg, de N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas. De buitenring rond Brussel 20 minuten extra in Golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de A12 naar Antwerpen is in Wolvertem de weg vrijgemaakt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

is bijna niet te geloven. Maar toch is het zo, David van Dijk niet genomineerd voor VRT Zomerhit. Helaas, we zitten terug in Blankenberg. Dat is ook bijna niet te geloven. Zo snel is dat jaar gegaan, echt heel straf. Ja, en ondertussen is het hier wel een beetje thuiskomen aan de pier. Heel fijn, Radio 2 dorp hebben we hier. Kom zeker eens langs of geniet, zoals Dirk Loris in Holsbeek, gewoon mee. Oortjes in, radio op Radio 2. En ondertussen een beetje in de tuin werken. Maar ja, groene vingers, Dirk. En dit is Billy Joel.

0: Hilde de Klerk, prachtig om terug in Blankenbergen te zijn. Prachtige genomineerde. Ik heb al gestemd. En ook Annemie Stevens uit Dendermonde is met de auto op de terugweg van Zwitserland. Jo is daar ook bij. Nog meer dan 500 kilometer voor de boeg. Maar wij genieten ondertussen van de leuke muziek en de zomerhits. En we kijken sowieso uit naar het optreden van Bart Peter straks. Volgen we allemaal via VRT Max. Politie waarschuwt ondertussen, hou je nu vast aan de takken van de bomen voor een stofzuiger op de E314 van Lummen naar Genk voorbij Houthalen. De rechterrijstrook is versperd. Stofzuiger dus op de E314 van Lummen naar Genk voorbij Houthalen. De rechterrijstrook is daar versperd. Het zou fijn zijn mocht ik nu Queen draaien, maar het is Ellie Goulding die eraan komt.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
3: Zeevogel in 5 letters. Ja, nee.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
4: Sleep Life.
2: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodem.

0: Ellie Goulding en Lights. Stemming voor VRT Zomerhit, ja, die loopt ondertussen. Hebben we daar straks iets voor 12 opgestart?
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Grote vraag is dan, hoe hevig zijn de fans? Zouden er al veel stemmen binnen zijn? En vooral ook, op wie wordt er al gestemd? Zou er misschien al een artiest aan de leiding liggen? Luc Kino uit Wervik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Luc, je bent trouwe supporter van VRT Zomerhit?
2: Ja, zeker weten. Ja.
0: Dus blij dat het 6 juli is dat we weer van start gegaan zijn.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: En heerlijk, je bent meteen...
2: Een mooi programma.
0: Dank je wel daarvoor. Je bent meteen ook aan de slag gegaan, Luc. Je hebt jouw stem uitgebracht op VRT Max. Het is speciaal. Je bent de eerste die kleur mag bekennen op Radio 2. Op wie heb je gestemd? Wat is jouw top 3, Luc?
2: Hola. Voor nummer 3 heb ik op Meteor gestemd. Voor nummer 2 op Camille. En nummer 1 voor Isabella. Omdat dat een mooie... Ja,
0: smeek maar niet om mij. Ze smeekt een beetje om jouw stem en die heeft ze gekregen. De stemmen heb je vooral aan de meisjes gegeven. Die stem is sowieso binnen. Luc, dank je wel daarvoor. Is officieel geregistreerd. Onze artiesten zijn jou dankbaar. Dus dikke merci en nog een hele fijne zomer, hè, Luc.
2: Ja, dat is het wel. Stel voor jullie. Dank je wel.
1: Van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

favorietje van Luc Kino uit Wervik. Isabel Aasmeek, maar niet om mij, genomineerd voor VRT Zomerheet. Veronique van Geruwe laat ondertussen weten, ik heb ook al gestemd op Isabel A. Ja, en morgenmiddag is het al zover, dan staat ze hier gewoon op ons Radio 2-podium, Isabel A. Dit moment is Bart Peters onderweg naar Blankenbergen. We verwachten hem hier elk moment. Dus dat gaat hier zo'n feestje worden straks na 2 uur. Radio 2.

0: Dat is de zomer in je radio. De Bee Gees, You Should Be Dancing. Dat is hier al gebeurd, maar dat gaan we zeker straks ook doen. Om 3:30 dansen en meezingen met Bart Peters. Julie uit Menen, jij kijkt daar al enorm naar uit. Op een schaal van 0 tot 10. Hoeveel goesting heb je erin?
1: Een 10, een dikke 10.
0: Speciaal vanuit Menen naar Blankenbergen gekomen. Wat verwacht jij nu van het optreden?
1: Heel veel show, ambiance, springen op het podium. We gaan weer lopen, zodat we Bart kennen.
0: Ja, dat is een goede test, hè? Of dat die constructie hier,
1: ja,
0: dat stevig... Wat denk je zelf als je het bekijkt?
1: Dank dat zeker
0: Bart Peters proof
1: in orde komt, ja.
0: Je zegt dat met zoveel overtuiging, Julie. Dan moet het zijn dat je Bart Peters al aan het werk gezien hebt live?
1: Ja. Bij Moonfeest heb ik hem live gezien met zijn band, De Ideale Mannen. En dat was een fantastische sfeer.
0: Straffe mannen, hè? Straffe muzikanten. Ja. Heel fijn. Heb je een favoriet nummer van Bart Peters?
1: I Am To Folk vind ik een heel goed nummer.
0: Sowieso. Bart heeft geen slechte nummers.
1: Nee.
0: Hè? Niet genomineerd dit jaar, helaas. Op wie heb je gestemd? Geef dat nog even mee.
1: Op Aaron Blommaert en Zoe, Niels en Meteor.
0: Kijk, die stemmen zijn ook officieel binnen. Waarvoor geweldig veel dank, Julie. Zet je terug buiten aan de studio. Maak je klaar, want dadelijk na 2:00... dan komt hij eerst hier nog in ons Radio 2-studio. En straks op ons podium. De enige echte Bart Peters.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden hem in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Hoe zit dat ondertussen met die bevalligste van Bart Peters? En de kans is groot dat Bart straks voorstelt om te gaan zwemmen in de zee. Na 2:00 kom je het allemaal te weten hier.
11: Elke dag.
12: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Rond deze tijd moeten alle argumenten van de Belgische Voetbalbond tegen het intrekken van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun ingediend zijn bij de FIFA. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond om die schorsing van Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. De FIFA heeft intussen een neutrale rechter aangesteld. Voorlopig is er geen nieuws over de beroepsprocedure. Het is nu afwachten hoe snel de Belgen iets zullen weten en of de FIFA nog terugkomt op zijn beslissing. Veel voetballiefhebbers vinden die beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA onbegrijpelijk. En deze mensen in Gent vinden het een kwalijke zaak voor het hele voetbal.
13: Het is gewoon schandalig. Als er een reglement is, is er een reglement. En dat moet gevolgd worden en niet in één keer plots veranderen.
14: Corrupt allemaal, denk ik. Ik ben al mijn hele leven voetbalsupporter. Dat is mijn droom, dat voetbal terug kan winnen.
15: Rood is rood, dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport. Rood of niet rood, meespelen of niet meespelen, binnen gaan we het toch doen.
12: Als je ouder bent dan 60, kan je vanaf nu op mypension.be terecht om je vroegste pensioendatum te checken. De wettelijke pensioendatum blijft 66 jaar, maar de vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenregels van de federale regering. Giselda Curvers, woordvoerder van de federale pensioendienst.
16: Van mensen die 60 zijn dit jaar, kan de pensioendatum maximum 2 jaar opschuiven. Mensen die ouder zijn dan 60, maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is voor vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de 104 en 156, ja, dan kan dat natuurlijk zijn dat er verschillende jaren niet meer meetellen voor die loopbaanvoorwaarden.
11: Wie jonger is dan 60 zal ten laatste dit najaar zicht hebben op zijn of haar vroegste pensioendatum. EU-commissievoorzitter von der Leyen roept op om Oekraïne snel meer luchtafweerraketten te bezorgen. En ze zegt dat dat ook besproken zal worden op de NAVO-top morgen en overmorgen. Rusland vuurde afgelopen nacht bijna 70 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen door het gebrek aan Patriot luchtafweerraketten. Bij de bombardementen werden in totaal 15 Oekraïnse burgers gedood. En in Teheran is de rouwstoet aan de gang voor Ayatollah Ali Khamenei, de Iraanse religieuze leider die eind februari werd gedood bij de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Honderdduizenden mensen volgen de kist met zijn lichaam die op een vrachtwagen door de straten van Teheran wordt gereden op weg naar de luchthaven. Van daaruit wordt het lichaam van Khamenei naar verschillende steden gebracht in Iran en buurland Irak. Donderdag wordt hij begraven. Het is vanmiddag droog en zonnig, temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken, na de middag vanaf het westen meer zon. En ook woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 2:03, goedemiddag. Op de E19 is het een half uur file rijden richting Brussel. Tussen Kontich en Rumst door een ongeval is daar één rijstrook versperd. Naar Antwerpen is dat 20 minuten aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En 35 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 een half uur file rijden tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen. Ook 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Kwartier richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Doorwerken blijft er in Hamme 20 minuten file op de Rijksweg. De N41 is dat in beide richtingen tussen Dendermonde en Sint-Niklaas. En op de buitenring rond Brussel kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
17: Torso. Ergonomisch slapen.
18: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: 5, Keep on Moving. We blijven bougeren de hele zomer lang met kei goede muziek in je radio. Met Sport Vlaanderen hou je dat lijf ook een beetje in de best mogelijke vorm. Er wordt hier ook een soort van gezwommen in het ballenbad. Ik zie zo nu en dan iemand kopje ondergaan tussen de ballen en dan ups, weer naar boven. Op dit moment ook wordt met de ballen gesmeten dat het een lieve lust is. En die glijbaan van de vrienden van Ketnet hier naast de studio, dat is duidelijk ook een voltreffer. Heel fijn allemaal. En ja, voor deze twee ziet de zomer er sinds vandaag ook zo net iets anders uit, toch wel?
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
2: Zomerhit. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Otis is Redding, The Duck of the Bay. Het nummer gaat eigenlijk over een burn-out. Otis is Redding die gewoon uitgeput was door het vele toeren en de druk om altijd maar te presteren. Dus ja, jongens, toch.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Die muziek en daarbij dan ook nog eens echt gewoon de wind, de zeebries voelen, dat is geweldig. En nu staat Bart Peters hier klaar mij een kus te geven. Bartje!
2: Mwah. Dag Kim!
0: Zeer welkom!
2: Het is goed weer aan de zee, hè?
0: Dat is het minste wat je kan zeggen.
2: Heel schoon Blankenbergen, ja.
0: Ja, maar heel schoon ook Bart Peters.
2: Maar het kan nog net, je kan nog net een zomervestje dragen. Of ik het lang ga aan...
0: Dat
2: weet ik niet.
0: Waar begin jij aan, Bart Peters? Dat is hier een chique zwarte broek. Dat is een mooie grijs hemd en dan nog eens een grijze vest daarover.
2: Proberen.
0: We zullen leren of het lang aan blijft.
2: Of het op uw dak ook marcheert in dat kostuum.
0: Dat heb jij al goed gehoord. Hè. Dat is, vandaag wordt de ultieme test. Want je bent niet genomineerd natuurlijk, Bart Peters. Spijtig, een beetje ook wel.
2: Ja, maar ik heb ook niks aangeboden. Allee, bedoel...
0: Maar
2: dat is niet eerlijk.
0: Je hebt wel een geweldig grote eer om hier de eerste artiest te zijn die het spel in gang gaat trekken. Hè.
2: Dat is, dus het zou bij mij nog kunnen inzakken. Daar komt het op neer.
0: Zien of het, als het Bart Peters proef is, dan komt het goed.
2: Maar ik ga wilder tekeer dan andere zangers.
0: Bij deze jongens, we gaan ze even verder praten. Het werd veelbelovend. Veelbelovend.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio 2 Kim de Brie.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Daniel Radcliffe en de Night Sweats, I Need Never Get Old. Bart Peters is hier, 66 ondertussen, maar hij heeft het net gezegd. Hij gaat hier straks op het Radio 2 podium staan en tekeer gaan als een jong veulen van net geen 20.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
2: Dat zeg je, hè?
0: Ja, ik ken jou ondertussen, lieve Bart Peters. Zeg, en vooral ook, je hebt ook geweldig gepresteerd zonder het te beseffen. Want wat is er gebeurd?
2: Ik weet van niks, ik weet totaal van niks.
0: Op amper 5 dagen tijd was alles uitverkocht. Eregalerij.
2: Is dat zo?
0: 21 oktober, concertgebouw in Brugge. Bart Peters, degene die nu nog geen ticket heeft, zal het niet zien, zal het niet meemaken hoe jij daar die trofee voor een leven vol muziek zal krijgen.
2: Ik ben daar misschien iets te enthousiast geweest in de aandacht. Ja. Ik ben daar heel blij mee. Hè? Ik ben daar heel blij mee, want dat is een hele chique prijs. Hè? Dat gaat namelijk over mijn volledige muzikale leven. Dat zijn kamers vol muziek.
0: Ja, maar en je merkt het ook. Het is het Bart Peters effect dat speelt, hè. Dat speelt, want ik bedoel, hoe kan dat anders zijn dat dat op 5 dagen, dat zal nog veel straffer zijn. Maar op 5 dagen tijd compleet uitverkocht is.
2: Ik kan er alleen maar heel trots om zijn, Kim.
0: Ja, en dat is ook wel wat. Hè. Het is wat je zelf zegt, hè. Trofee en leven vol muziek. Veel voller zou dat leven niet kunnen zitten, denk ik, hè.
2: Ik heb me niet ingehouden. Ook niet in de muziek en eigenlijk vooral niet in de muziek. Als ik erover nadenk, ik speel al liedjes of ik maak al liedjes sinds mijn 7 jaar op zo'n klein gitaarje dat ik van Sinterklaas had gekregen. Ik heb die mensen daar later wel echt heel uitvoerig kunnen voor bedanken, want ik ken die ondertussen persoonlijk.
0: Zo komt het dan ook dat jullie vrienden geworden zijn?
2: Ja, natuurlijk. Dus wij zijn dan vrienden geworden. Dat kwam daardoor eigenlijk. Dus eigenlijk dankzij Sinterklaas ben ik muziek beginnen maken en ik maak dan meteen eigen liedjes. En dat is eigenlijk nooit meer gestopt.
0: En is er zoiets op muzikaal vlak, Bart Peter, dat je nog nooit gedaan hebt, maar dat je toch echt zo, ja, bucketlistgewijs zou willen afvinken?
2: Dat zijn altijd dingen die op je weg komen. Bijvoorbeeld bij die Lotto Deluxe had je een koor. Dat koor dat was vrij groot. Dat koor die waren eigenlijk in werkelijkheid met 1000 mensen. Iedere avond waren er 300. Hè. Maar ik heb dat koor niet uitgevonden. Echt niet. Dat koor heeft zich aangemeld. En zo gebeurden regelmatig dingen dat ik denk van, dit is een beetje raar. Dit is een beetje raar. Dus als, ik zal maar niet zeggen, als ik met Pommelien Thijs als special guest op Pukkelpop sta, dan komt dat niet door mij. Dan komt dat door Pommelien Thijs. Dus,
0: de dromen komen op jouw weg.
2: Ja, eigenlijk gebeuren er dingen dat ik denk van, wat is dat? We hebben een record mogen breken vorige week. Het warmste Belgische festival ever. Live is live. We mochten het voorprogramma doen van Robbie Williams. En ineens besefte ik, ik had spijtig genoeg geen rauw ei bij. Maar had ik dat ei op het podium laten vallen, Kim, dan was het gebakken. Dat was
0: zonder
2: gebakken.
0: Zonder twijfel.
2: En het publiek trok zich er niks van aan. Die hadden zoiets van, hey, het is boven de 40 graden, but we don't care. Dus wij ook niet. En ook die catwalk van Robbie Williams, hè, dat lijkt de Keizerlei of zoiets. Of de Avenue Anspach. Dat is belachelijk groot. Maar je moet hem volledig gebruiken. Dus daar gaat wel wat energie aan op. Maar het publiek maakt dat goed.
0: En jij gaat het hier ook goed maken vanmiddag, want er is nog wel iets waarover ik het zo meteen met jou wil hebben. Die bevalligste.
3: Je kan ons altijd en overal horen.
1: Radio 2, relax.
3: Maar toch vind je ons niet?
4: When we breath you take.
3: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Radio 2, relax.
4: Ik ben blij dat je hier bent.
3: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
1: Ego Keukens. Radio 2.
3: Radio 2.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael en Faith.
2: Radio 2, zomerhit backstage.
1: Bart Peters in huis, dat is op slag goedgezind worden. Dat is hijst aan zee in Blankenbergen. En dat is vooral ook een fiere grootvader. Een echte paps die hier naast me staat.
3: Hey, dat is wel chic dat je paps zegt. Want Anneke en ik hebben daarover vergaderd. En we laten ons niet grootmoeder of grootvader of bomma of bomba. Wat ook hele mooie namen zijn.
1: Opa, oma, dat kan allemaal gekund. Maar het is een paps die naast me
3: staat. Ja, maar onze kinderen die noemen ons ook paps en mams. Maar dat is toch verwarrend voor zo'n kleindochter. Dat is het oemer. Mijn mama zegt paps en mams.
1: Het niet moeilijker maken dan dat is.
3: Nee.
1: Hoe is het met de bevalligste?
3: Dat kun je niet geloven. Dus alles wat ik in dat liedje, pas op, dat liedje van de bevalligste heb ik gemaakt toen we uit de kraamkliniek kwamen. Wij kenden toen dat kindje nog niet. Hè? Dat vond ik geniaal wat ons Winnie daarover zei. Ik vroeg, hoe houden die best vast? Hoe houden die best vast? En Winnie die zei, ik ken die zelf nog maar juist. Dat weet ik niet. Nu weten we ondertussen alles. En al wat we dachten, dat is waar. Dus die roze wolk, die blijft. Het is de liefste, de meest communicatorische. Als je daar ergens mee komt, die draait iedereen rond haar vingertje.
1: Nu al, het is nog geen jaar.
3: Natuurlijk, ja, dat is zo. Spreken, nog niet echt. Aanwijzen waar ze naartoe wil, wat ze wil zien. En geeft ze gewoon, ik zal maar zeggen, een plastieke fles. En die is superblij. Zij speelt graag, dat bedoel ik. Ja.
1: We spreken over Pok nog altijd, de bijnaam?
3: Dat was de naam die ik had gegeven aan Winnie en Jasper. Ik had gezegd, niet twijfelen, noem ze Pok. Hè? Is het een jongen, dan komt dat van Pokémon. Is het een meisje, dan is dat van Pocahontas. En ik was ervan overtuigd, ze hadden mij tot aan de geboorte in de gedachte laten, ja, we gaan ze Pok noemen. Dat is niet. Heeft er ook mee te maken dat is iets van deze tijd. Kindjes moeten zelf beslissen of dat ze op social media willen komen, ja of nee. Dus wij spreken nu over de kleine vlieg.
1: Ah ja.
3: De kleine vlieg is een Lierse uitdrukking. Zoals iedereen weet, mijn moeder die is van Lier.
1: Lier?
4: Dus de kleine vlieg. De kleine vlieg.
1: Klinkt wel goed, ja.
4: De kleine vlieg is weer goed gezien. De kleine vlieg is weer goed bezig. En nu noemt iedereen haar de kleine vlieg. Ja.
1: Is het al een feit, heb je meer foto's van je kleindochter op je gsm staan dan van de kinderen?
3: Kim, niet alleen op de gsm. Wij hebben een soort wall of pride in ons keuken. Maar dat is echt. Ja, dat lijkt. Dat is een museum.
1: Ja, dan ben je officieel grootvader. Dan ben je officieel paps als dat zich voordoet natuurlijk. Hè?
3: We zitten met het grootvaderschap.
1: Ja, zo is dat. Zo is dat. Nog net geen jaar is de klein vlieg ondertussen.
3: Ja.
1: Je ziet, alles klopt. We weten alles. We kennen alles. Ik weet hoe het allemaal marcheert. Maar de volgende test, Bart Peters, die gaat het duidelijk maken wat voor een geweldige grootvader jij bent. Ik ben er zeker van. Dit, ik ga het nu doen, is jouw favoriete gekke papsgeluidje. Hoe maak je de kleine vlieg blij?
3: Met muziekjes.
1: Maar jouw geluidje? Dat?
3: Ah, nee. Mijn gewoonte is, ik doe dat altijd tegen baby's en kinderen. Ik spreek heel duidelijk en heel gewoon. Dus ik doe eigenlijk nooit, soms wel zo. En dan kijkt hij zo van, zeg, ik versta Vlaamse, hè. Wat ik ook soms zeg, want ik speel soms gitaar voor haar en dan denkt ze, welk van mijn liedjes is haar lievelingsliedje? Geen enkel. Haar enige lievelingsliedje is Schnie-schna-schnappie, dat is kleine krokodil. Schnie-schna-schnappie, dat is kleine krokodil.
1: Maar is er al een liedje dat sowieso werkt tegen huilbuien? Heb je dat al ontdekt?
3: Schnie-schna-schnappie. Ja, absoluut. Absoluut. En die hoort dat, hè. Dat wil ze horen. Dat is heel raar.
1: Op hoeveel seconden vervang jij de pamper?
3: Vroeger, bij onze eigen kinderen, was ik daar nog veel straffer in. Hè. Nu ben ik altijd bang, omdat dat is zo de familiediamant, zal ik maar zeggen. Dus je moet dat zo goed mogelijk doen. Dus ik doe het nu zorgvuldiger dan vroeger. Vroeger ging dat fluitend. Ja.
1: En zing je dan ondertussen, of is het echt pure focus?
3: Ik telefoneer in haar voeten. dat helpt geweldig. Als je een kindje wilt afleiden, dan doe dat alsof dat haar voet een gsm is. En haar andere voet ook een gsm. En dan telefoneer je met die twee voeten. En dat ze begrijpen dat niet helemaal, maar ze zijn afgeleid.
1: Komt nog, hè? Ja, voilà. En een telefoonboek, zelfs als je die gewoon voorleest, dan klinkt het nog als muziek in de oren. En als je dat fruitpapje geeft, is dat lepeltjesgewijs?
3: Ja, daar straks nog. Daar straks nog. En ze deed heel duidelijk, dus wijzen naar de, fruitpap, wijzen naar lepeltjesgewijs, moet dat erin komen. Hè? Dat is niet
1: mondje
3: zo van,
1: lopen zo?
3: Nee, dat is niet zo van auto in het garageje. Nee, nee, die doet dat heel graag. Maar dan bleek wel dat de mama zelf, als de mama zelf exact diezelfde beweging doet, dat dat toch nog iets beter binnenkomt.
1: Ah, maar kijk, de bevalligste. Het is een fenomenaal prachtig lied, Bart Peters, dat je over die kleindochter geschreven hebt. Merci sowieso om dat te delen met de wereld. En straks helemaal live hier,
3: absoluut, absoluut.
1: Op ons Radio 2 podium.
3: Er was nog één, niet zo'n klein detail. De catchphrase is aan het einde van iedere refrein. En ooit slaapt ze misschien een nachtje door, Kim. Ze heeft al 12 uur, ene keer is 12 uur doorgeslapen. 12 uur.
1: 12 uur, oh, dat is... Oh, mannetjes.
3: Nee, die begint er al om 7 uur, hè, dus dat is nog altijd 7 uur.
1: Ja, maar dat... Sowieso, heerlijk.

0: toch al 12 uur ondertussen, hè?
1: En ooit zwart misschien een nachtje.
0: En dat Moonfeest moet inderdaad geweldig geweest zijn. Janne, Corny was erbij. Dankjewel, het was een superfeest. En ook Simon van Esten zegt, Bart, gezien zaterdag op Moonfeest. Eén brok energie, niet te stoppen. Dus dat belooft voor straks om 3:30 hier op ons Radio 2 podium. Rita Stals noemt nog, ja, prachtig lied. Vooral om, ook omdat ik zelf oma geworden ben. Zalig. En dan komt dat extra hard binnen natuurlijk. Ja, Rita, dikke, dikke proficiat. En geniet ervan, de verwennerij kan beginnen. De E19 is het 40 minuten file rijden richting Brussel tussen Kontig en Rumst. Maar de weg is daar vrijgemaakt. Naar Antwerpen is dat 20 minuten van voor Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. En een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 20 minuten tussen Waasland Havenzuid en de Thijsmanstunnel. Door werken blijft er in Hamme in beide richtingen 20 minuten file op de Rijksweg, de N41, tussen Dendermonde en Sint-Niklaas. En op de buitenring rond Brussel is het nog een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Ronan Keaton, Life is a Rollercoaster. Ja, Bart Peters die gaat hier zo meteen aan de soundcheck beginnen. En ik kan u zeggen, de vest is al uit. Hij heeft zijn vest al uitgedaan. De bretellen zijn zichtbaar ondertussen. Het is ook wel een zekerheid natuurlijk dat die broek straks niet afvalt als hij begint te springen op ons dak. Dus oef, dat is allemaal geregeld. Dat is in orde. En ook onze Radio 2 ballenbak is erbij deze zomer. Dat is een bak vol met pittige, verrassende backstage-vragen. En dus Bart Peters heeft de eer om de eerste bal er straks uit te draaien.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 aan je 7 zonden in
1: één maand. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli vanaf 1 uur.
3: Op Radio BNE.
5: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

0: De keizer Wiltura hoop doet leven. Eind vorig jaar nog op 248 in onze Radio 2 Top 2000. Het is mooi weer hier in Blankenbergen. Er worden ijsjes gegeten, friscootjes. Het ziet er zo lekker uit. Het is warm, dat wel. Je voelt de zeebries nog een klein beetje. Ik zie de haren hier en daar bougeren. Maar de zon schijnt vol een bak, dus het is smeerweer. Weren, kleren, smeren. Dat is de gouden regel. De schaduw opzoeken, je huid beschermen met kledij en zeker ook smeren. De mensen die hier voor de studio staan, ik zie shortjes, ik zie blote benen, ik zie topjes, blote armen. Bescherm die huid, lieve vrienden. Petje op. Heel goed. Mevrouw schudt er al met haar zonnecrème. En wel, dat is perfect. Factor 50, zie ik. Prima. Zeer goed bezig. En als je nu denkt van, oh, potverdikke, maar ik ben mijn tube zonnecrème vergeten. Geen probleem, want we hebben hier een smeerpaal staan. In het midden van ons Radio 2-dorp een smeerpaal vol zonnemelk. Ideaal vind ik dat. Wordt het eerste wat ik hier 's morgens in de zomer ga doen. Even langs de smeerpaal. Dus ik kan alleen maar zeggen, doe dat ook. Bescherm je goed.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.

0: Rick James en Superfreak. Jan uit Vechten staat hier ondertussen naast mij in ons Radio 2-studio op de Pier in Blankenbergen. Beetje look-alike van Erik van Looy, hebben ze jou dat al eens gezegd, Jan? Je moet toch praten in de microfoon?
1: Nee, ik heb het nog niet gezegd.
0: Vooral ook superfan van Bart Peters.
1: Speciaal voor Bart Peters daar hier gekomen, ja.
0: Een gratis concertje meepikken. Dat is altijd de moeite. Straks om 3:30 gebeurt het hier. Jij gaat genieten. Ja, ja. Je hebt nog niet gestemd. Maar
1: mijn favoriet is Niels de Stadbader. Ik kom uit Vechten. En dat is een streekgenoot. De gemeente naast ons, Deerlijk. En waarom niet voor een streekgenoot?
0: In vuur en vlam, het zal gebeuren met Niels. Vergeet niet om die stem straks officieel ook uit te brengen.
1: We zullen dat zeker doen.
0: Via VRT Max. Komt helemaal in orde, Jan. Dikke merci.
1: Ja, dank u. Zomerhit Backstage. Kim de Brie.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: prachtige artiest van bij ons. Een geweldige stem ook. Fijne man, die Udo. En hij wordt vaak gevraagd om op begrafenissen te zingen. Hè. Als de wereld morgen eindigt, ja, laat ons hopen van niet. Want dan hebben we nog geen winnaar van VRT Zomerhit. Stemmen, stemmen, stemmen. Jouw stem officieel registreren. Dat doe je op VRT Max.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: Elke dag telt voor twee.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2.
1: Radio 2.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Veel meer.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Als in Veros.
9: Dus ja, te simpel hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Blankenbergen maakt zich klaar voor het eerste optreden hier op ons Radio 2-podium straks om 3:30. Dat wordt genieten van Bart Peters. En jij kan meekijken via VRT Max.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen en de begroting op orde te krijgen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat cijfer zal ook de komende maanden als basis dienen bij de gesprekken van de federale regering over de begroting. Als de regering niets doet, zou het tekort oplopen tot 38,5 miljard tegen het einde van de legislatuur. De Britse chemiereus Ineos daagt de Vlaamse overheid voor de rechter. Dat meldt de Gazet van Antwerpen. Het bedrijf bouwt een grote ethaankraker in de Antwerpse haven, maar de werf liep maandenlang vertraging op omdat de vergunning tijdelijk geschorst werd. Ineos wil nu een schadevergoeding. De Vlaamse regering deed de voorbije jaren veel moeite om het project naar België te halen en steunt Ineos ook financieel. Dat het bedrijf nu naar de rechter stapt, kan op weinig begrip rekenen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
13: We betreuren dat. Er is heel intensief gewerkt, zowel deze legislatuur als de vorige legislatuur, om binnen het bestaande juridische kader oplossingen te zoeken en om dat investeringsproject mogelijk te maken. Maar na al die inspanningen die er geleverd zijn, is er dan ook weinig begrip of geen begrip voor het feit dat Ineos nu naar de rechtbank trekt.
12: Na de grote Russische raket- en drone-aanval op Oekraïne zijn nu al 18 doden geteld. 12 doden vielen in de hoofdstad Kiev. Oekraïne zelf heeft dan weer een drone-aanval gelanceerd op de Russische regio rond Omsk in het westen van Siberië. In de buurt van Omsk ligt de grootste Russische olieraffinaderij. Toch heeft Oekraïne het moeilijk om zich te verdedigen tegen de Russische aanvallen, omdat het nauwelijks nog Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten heeft. EU-commissievoorzitter von der Leyen heeft opgeroepen om Oekraïne snel meer luchtafweerraketten te bezorgen en zegt dat dat ook besproken zal worden op de NAVO-top morgen en overmorgen. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon speelt Elise Mertens op dit moment in de 8e finales tegen de Tsjechische Buskova. Gilles Meulemans, hoe is Mertens aan die match begonnen?
14: Wel, Elise Mertens is geweldig begonnen aan haar 4e ronde op Wimbledon. Ze heeft de eerste set gewonnen met 6-4 van de Tsjechische Buskova. Mertens kwam 2-0 achter, maar begon dan goed te spelen. En bij 4-4 ging ze opnieuw door de opslag van de Tsjechische om daarna de set binnen te halen. En ook in de tweede set gaat het goed, want onze landgenote ging meteen door de opslag van Buskova. Mertens stond al 3 keer in die 8e finale op Wimbledon, maar nog nooit in de kwartfinale. Daar heeft ze nu nog 1 set voor nodig.
12: Dankjewel, Jill. Vanmiddag is het droog en zonnig bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken, maar na de middag vanaf het westen opnieuw meer zon en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 3 over 3. Goedemiddag naar Antwerpen. 20 minuten file rijden op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot de Werken in Mechelen-Noord. En 10 minuten op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring een half uur erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook richting Stabroek op de R2 tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoek-tunnel. In Lillo is er hinder door een defect voertuig op de oprit. Door Werken is er in Hamme bijna een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. En op de E19 naar Brussel 10 minuten erbij tussen Kontich en Rumst. Op de buitenring rond Brussel ook nog een kwartier file golven tussen Zaventem en Jette.
1: Green. Energie Rebellie. Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Dat is uw favoriete stukje, hè?
1: Dat is een heel mooi meezingmoment. Dat is echt heel schoon.
0: La la la la la. Ze zingen het al van half jaren 80.
1: Ik ken dat nog van in begin jaren 80.
0: Echt, hè?
1: Ik was toen al in leven. Ik heb toen met die mensen interviews gedaan en zo. Met Jim Kerr.
0: Echt, zo famous ben jij gewoon. En je staat hier naast mij, Bart Peters. Dat is fantastisch. Dadelijk nog meer Bart Peters in je radio. Kan niet genoeg Bart Peters in je radio zijn, natuurlijk. Maar eerst gaan we nog eens naar die Fever Dream van Alex Warren luisteren.
1: Heel

0: natuurlijk ook aan temperatuur liggen, hè. Zo te warm, te warm. Fever Dream van Alex Warren.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Bart Peters, terug in ons Radio 2-studio hier live in Blankenbergen. Lieve Bart, we hebben elkaar een dik half uur niet gezien daarnet. Wat is er allemaal gebeurd?
2: Ik heb gesoundcheckt. Dat is heel belangrijk. Je stem, als je live zingt, hè, je moet goed klinken. Klaas is daar heel goed in.
0: Ik heb nog niks voelen bougeren. Het is nog niet van de spring-spring geweest?
2: Nee, maar dat is nog iets anders. Dat is podiumcheck. De podiumcheck, lieve Kim, die gebeurt live.
0: Gewoon direct?
2: Ja. De soundcheck, dat heb ik gewoon achter de schermen gedaan. Dat is wonderbaarlijk dat dat allemaal kan, hè.
0: Ondertussen is er ook een vest uitgegaan.
2: Ja, mijn bedoeling was echt van in een vest en echt Frank Sinatra gewijs enzovoort. Maar dat gaat niet. Het is gewoon

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
7: Eert, voilà. Dat is draaien. En dan... Als alles goed gaat...
8: Zeg maar, wat een ongelofelijke machine.
7: Goed, hè?
8: En zo werkt het. Het is allemaal wacht, hè?
7: Ja, maar nu dat dus nog open krijgen, het balletje met de vraag in.
8: De vraag.
7: Het is altijd spannend, want niemand weet op voorhand welke vraag het is.
8: Wat is je geheim om er fris uit te zien na een korte nacht? Dat is eigenlijk een heel goede vraag.
7: Als paps...
8: Ja.
7: Met de bevalligste. De kleine vlieg die wel een beetje doorslaapt.
8: De kleine vlieg komt één nacht per week bij ons slapen.
7: Een dinsdag is dat zeker.
8: Ja, maar dan... soms slaapt ze door, maar ze begint er wel aan om 7 uur. Voor mij is 7 uur morgens... Je moet weten, wij spelen late festivals en game. Je moet dat verstaan.
7: Ja, hè? Ja. Maar wat is dan de truc om er fris en fruitig uit te zien?
8: Wat ik durf doen, is gaan joggen. Dat helpt. Kan joggen helpen.
7: Kun je nog meer moe maken als je al moe bent?
8: Er is een soort logica van... Ik word wakker met een slaapkop. Die er echt een slaapkop. En dan gaan joggen helpt. En ik heb ook gemerkt, gaan fietsen helpt zo gezegd ook. Maar je moet 3 keer langer fietsen dan joggen. En joggen, gewoon 2 keer het park rond. En het is al genoeg eigenlijk.
7: Oké, dus geen koud water, geen eyepatches leggen. Gewoon...
8: Ik weet dat dat bestaat. En ik heb het ooit gedaan. Brad Pitt die doet dat altijd. Die pakt namelijk van die ijsblokjes. Die doet die over zijn gezicht, hè, over zijn ogen eigenlijk. En dan pakt hij een warme een washandje met keiwarm water. Dat doet hem dan ook aan zijn ogen. En dan nog eens, ik heb het ook eens een paar keren gedaan, dat ik, Bart Peters, waar zijn we mee bezig?
7: Ja, Brad Pitt, Bart Peters, er moet een verschil zijn. Sowieso.
8: Nee, maar dat zijn dezelfde initialen. Heb ik nooit beseft.
7: Ja, voilà.
8: Heb ik nooit beseft.
7: Ja, maar daarvoor kom je naar Blankenbergen.
8: Oké.
7: En dan hier bij Radio 2 backstage. Ja. Klein bijvraagje ook nog. Is het oké om nu te zwemmen in de zee?
8: Dat moet je aan de ridders vragen. Maar volgens mij klopt dat helemaal. Het staat er niet... Ah, zo bedoel je?
7: Zo bedoel ik dat natuurlijk. Volgens mij is dat een volmondige ja, hè?
8: Ja.
7: Tuurlijk gaan we zwemmen in de zee. Dat is beter dan de ijsblokjes hoor, op je ogen leggen.
8: Voor de
7: verkoling.

0: Ja.
1: Bart
0: Kim,
1: Peters.
0: Je weet, je moet streng zijn voor mij. Je moet dat doen.
1: Maar ik zit hier al een halve minuut roepen. Bart, halve minuut. Bart, ja. Bartje, Bart. Ja, enfin, dus ik vind het goed.
0: Ik was met de mensen aan het spreken.
1: Je helemaal voor de fans.
0: Maar ik was met de mensen aan het spreken.
1: Dat is fijn. Dat is, kijk hoe gelukkig ze worden. Dat is toch zalig. Dat is toch fantastisch. Sowieso. Zwemmen in de Zee, 2 jaar geleden. Ben genomineerd voor VRT Zomerhit. Ja. Niet kunnen verzilveren. Maar je bent wel al in de prijzen gevallen, hè. Op Zomerhit. Maar daar moeten we even terug in de tijd voor. 1990, beste Belgische productie. Bart Peters en de Radio's met Swimming in the Pool.
0: Juist, juist. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: En in 91, de Radio's met Gimme Love.
0: Juist.
1: En het beste album 2003, Bart Peters met Zonder Circus.
0: Ja.
1: Proficiat.
0: Want hey, voor alle duidelijkheid, ik had heel graag, dat was heel serieus, ik had heel graag van de zomer ook meegedaan met Zomerhit. En we hadden een uptempo single enzovoort. Wat blijkt nu? De avond dat Zomerhit live keihard wordt uitgezonden.
1: 29 spelen, augustus.
0: Spelen wij op een festival, ja.
1: Ja, en dat staat in de kleine lettertjes, hè. Je moet erbij kunnen zijn.
0: Maar het festival afzeggen, dat durven we niet. Maar ik ga dat goed maken. Ik ga dat ooit, want Zomerhit is, ik weet niet hoe plezant.
1: Ja, sowieso.
0: Want de vorige keer, wacht, wie was dat dan weer? Wie heeft er dan weer gewonnen?
1: Wanneer? Vorig
0: jaar? Maxime. Nee. Als wij meededen met Zwemmen in de Zee, dat was
1: Maxime. Ja, Maxime.
0: Met Ik wil dat je liegt.
1: Ja, ga dan mee. Ja.
0: En naar het schijnt Average Rob en ik waren runners-up. Dat is ook tof.
1: Dat weet ik niet. Daar durf ik niks over zeggen. Sowieso. Je bent hier in Blankenbergen. Je bent de eerste artiest deze zomer die het spel hier in gang mag trappen.
0: Dat vind ik zelf heel spannend.
1: Zingen dadelijk om 3:30. Hoe groot is de goesting, Bart Peters?
0: Ja, heel groot. Heel groot, omdat op die festivals is het vaak donker en zie je de lichtshow en de mensen. Maar hier, ik kan zien tot in Kokzijde. Vanuit Blankenbergen is het een beetje moeilijk. Zeebrugge. Ja,
1: dat en als je omdraait, hij staat aan zee.
0: Inderdaad.
1: Ongetwijfeld. Heel veel plezier. Tot zo, podium.
0: Dank je wel, yo.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, het kan anders.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
13: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Deze zondag extra open.
15: Radio 2.

zijn Stefanie en Eiken. De Sweet Escape Blankenberge, daar wil je gewoon naartoe deze zomer. Wij staan klaar hier in ons Radio 2-dorp om jou met open armen te ontvangen. De pier loopt vol, ik zie veel vrolijke kindjes die komen zwaaien. Dat is heel fijn, ik zie ook veel zonnebrillen, zonnehoedjes, petjes. Dat is goed, waaiers, water, bussen, allemaal prima. De zonnecrème die wordt gesmeerd, top jongens. En nu nog de kelen smeren, want dadelijk Bart Peters hier op ons podium. Dat wordt pas een feestje. Radio 2.

0: New Kids on the Block. Tonight. Straks Matthias Mesmans hier op ons Radio 2 podium om 19:30. Dat is dus exact 1 uur nadat het hier vloed is in Blankenbergen. Ja, die mens zingt over eb en vloed. Ze kunnen maar beter voorbereid zijn. Ik hoop trouwens dat DJ David van Ottegem dit bericht ook gehoord heeft. Altijd goed om even mee te nemen straks. Nu zwier je dus VRT Max open om mee te kijken naar Bart Peters. Want die gaat hier dadelijk aan zijn optreden beginnen. En ik denk dat Blankenbergen er wel helemaal klaar voor is ondertussen. Het is 19:30 naar Antwerpen. 19:30 file rijden op de E19 van voor Mechelen-Zuid tot de Werken in Mechelen-Noord. Een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar in Strombeek is het uitkijken voor een ladingverlies aan de afrit naar de ring rond Brussel. Op de Antwerpse ring 19:30 erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 is er in Lillo hinder door een defect voertuig op de oprit. Door Werken is er in Hamme 25 minuten file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde en op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Zaventem en Jette. Elders nog wat kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT

0: En ik zeg, meet you tonight. Ja, jullie hebben natuurlijk Bart Peters nodig. Het is ondertussen 4:07. Waar blijft die man? Wel, de bretellen bleken niet voldoende te zijn. Er moest nog een en ander vastgeplakt worden. Maar geen paniek, jij gaat er dadelijk aan beginnen. Ondertussen heb jij VRT Max natuurlijk openstaan als je hier niet in Blankenbergen bent. Check, check, double check. Blankenbergen, zijn we er klaar voor? Ja. Maar dat is zeker dan.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kated, KVC. Beweegt met je mee.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

Meghan Trainor, Made You Look. Ja, en zeg, het is ongelooflijk. Bart Peters die gaat hier dadelijk aan zijn optreden beginnen. Maar eerst nog hier K3. Hanne nu ook zwanger. Maarten net mama geworden. Het is fantastisch.

Shanice, I love your smile. Ja, ik zie alleen maar lachende gezichten hier op het Radio 2-plein in Blankenbergen aan de Bier. Het is fantastisch mooi, echt waar. Bart Peters die staat het beste van zichzelf te geven op het podium. Het is voor ons een hele eer. En ja, we hebben gewoon de luxe om hem hier vandaag als eerste artiest bij ons te hebben. Ideale man om de aftrap te geven. Het is altijd een beetje wennen als ik dan terug hier in Blankenbergen sta. Hoeveel lawaai dat toch wel geeft. Dat is decibels ten top, maar dat is ook sfeer, dat is gezelligheid. Kijk ook mee via VRT Max. Hij is op dit moment, ja, je hoort het natuurlijk, Paps Peters aan het zingen over de bevalligste.

Je ziet hem daar staan met zijn bretellen aan. Het is heel mooi, heel schattig. Lepeltjesgewijs heeft Bart Peters al gezongen. En het is hier nog lang niet gedaan. Het feestje blijft nog even duren.

0: favoriete fascination. Fascinerend om te zien ook waar Peter Blankenbergen in vuur en vlam zet. Iedereen danst mee, die armen die gaan heen en weer. Heel veel ambiance heeft net ook de mensen op de balkons hier van de appartementen toegesproken. Ik vrees alleen, ja, je kan natuurlijk alles verwachten met Bart Peters in huis. Dus die glijbaan van Ketnet hiernaast, gaat die Bart proberen of hij erdoor geraakt? Of gaat hij toch nog iets anders doen? Ik voel aan mijn kleine teen dat er nog iets gaat gebeuren zo meteen. Volg het mee op VRT Max. En ja, zwemmen in de zee, misschien gebeurt het wel helemaal live dadelijk.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: I was made for loving you. Ik had het gezegd dat er iets zou gebeuren. Bart Peters staat op dit moment in het midden van het Radio 2-plein. Omgeven door ja, keiveel volk, ambiance. Het gaat hier iets geven met DJ David. Dadelijk in je radio na 4 uur.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Absoluut.
3: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
4: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
3: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
4: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
3: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
5: Hoe kan dat nu?
3: Zal u zeggen?
4: Zeg, het is bedtijd.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life.
8: Nu bij Sleep Life. Zolder op bed. Bodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
7: Sleep Life.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie. Jij wilt de schoonste kortingen?
13: Let's go!
12: Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
14: Eerst naar het fruitvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...

0: nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Luister naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: En ondertussen applaus voor Bart Peters. Ze was daar net aan het zwemmen in het publiek. Oh, showbeest. Ziet er ook erg sexy uit, moet ik zeggen. Goedemiddag.
3: Vier uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gewonnen in de derde ronde. Ze versloeg de Tsjechische Buzková in 2 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
4: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buzková begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
3: De Koninklijke Belgische Voetbalbond betwist nu ook formeel de speelgerechtigheid van Folarin Balogun in de wedstrijd komende nacht tegen de Rode Duivels. Dat heeft de bond bekendgemaakt in een nieuw persbericht. De Belgische bond zegt ook dat de FIFA niet is ingegaan op de vraag om meer informatie over de beroepsprocedure en de geldigheid ervan. Volgens de bond heeft de FIFA alleen gezegd die vragen te beschouwen als beroep en heeft het onmiddellijk ook het beroep onontvankelijk verklaard. Tot nu heeft de Belgische Voetbalbond nog geen beslissing of enige toelichting van de FIFA ontvangen. In Frankrijk is nu al bijna 14.500 hectare natuur in vlammen opgegaan door verschillende bosbranden. Dat is al bijna 3 keer meer dan vorig jaar in dezelfde periode, dat zegt de Franse premier. Op verschillende plaatsen in het zuiden van het land woeden nog grote branden. Vooral die in de oostelijke Pyreneeën is nog niet onder controle. Gisteren zijn in Frankrijk ook 2 mensen aangehouden op verdenking van brandstichting. Door de brand is de rit van vandaag in de Ronde van Frankrijk aangepast. In die derde rit rijdt het peloton vandaag van Spanje naar Frankrijk. Op het Franse deel van het parcours zijn geen toeschouwers toegelaten door de branden. Christophe van de Goor, is het peloton al op Frans grondgebied?
5: Bijna, Iris. Nog een paar kilometer en dan komen ze in de buurt van die Spaans-Franse grens om de laatste 40 kilometer op Frans grondgebied te rijden richting het skigebied van Les Ancles. We hebben een heel furieus begin gehad van de etappe. Bijna 1,5 uur werd er gekoest om in de vlucht van de dag te geraken. En dat is uiteindelijk een aantal renners gelukt, met daarbij 1 Belg, Vlad van Mechelen. Jonge Belg, 22 jaar, in het gezelschap van een aantal Fransen. Ze hebben een voorsprong van 1 minuut 40 op het peloton onder leiding van de ploegmaats van wereldkampioen Tadej Pogacar. 1 ander landgenoot van ons. Voor hem is het werkendag aan kop van het peloton, Tim Wellens. En vooral in de problemen, Arnaud Dely, helemaal alleen op bijna 1,5 uur van de spits van de wedstrijd.
3: Dankjewel, Christophe. Is vanmiddag droog en zonnig bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon en tot 28 graden. En ook woensdag afwisselend zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 aan Zee.
1: David van Oetegem.
2: Een zeer goede middag. Ik ben blij dat ik terug ben uit vakantie, weliswaar. Ik heb wat eilanden gedaan in Griekenland, wat bergen beklommen in Georgië. Maar niks boven Blankenberg.

0: Madonna, Material Girl. Ik ben persoonlijk niet zo materialistisch. Als ik mijn brood voor morgen vroeg kan betalen, is het al goed genoeg. Dag Mirjam, hallo.
1: Hey, dag David.
0: Hey, hoe gaat het?
1: Goed, ik zie je staan. Wel vanuit Brussel, maar op de webcam dus.
0: Inderdaad, het wordt allemaal live gestreamd op VRT Max. Ik zal eens zwaaien dan naar jou, Mirjam. Voilà.
1: Ja.
0: En kijk eens wat voor files we moeten trotseren vanavond.
1: Ja, vooral naar Antwerpen gaat het moeizaam op de E19 door die werken bij Mechelen-Noord. Je moet er bijna een half uur extra rekenen vanaf Mechelen-Zuid. A12 vanaf Antwerpenhaven, daar komt er een kwartier bij. Antwerpse ring richting Nederland, dat is een half uur file rijden. Naar Gent een kwartiertje vanaf Antwerpen-Noord. Dan door werken in Hammen 25 minuten op de Rijksweg, de N41 in de richting van Dendermonde. En voor Brussel op de buitenring een half uur file golven tussen Zaventem en Jette. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Deelbeek en Tervuren en verder kleinere vertragingen. Radio
0: 2. Proficiat aan Elise Mertens. Ze heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinale van Wimbledon. En ook proficiat aan Hanne van K3. Heb je het al gehoord van Hanne van K3, Mirjam?
1: Ja. Twee K3'tjes.
0: Ja, inderdaad. Ze is in verwachting van een tweede kindje. Heeft ze zo pas via Instagram bekendgemaakt. Ze deelt daar een foto van een echo. En ja, het nieuws komt wel een beetje als een verrassing, omdat ze onlangs nog zei dat ze dacht dat haar gezin compleet was. Maar kijk, er kan er nog altijd eentje bij. Ik proficiat dus van heel het Radio 2-team hier aan zee aan Hanne. En er zal dus alweer een vervangster gezocht moeten worden, vrees ik. Want ook Marten verwacht een tweede kindje, dat is voor heel binnenkort. En die wordt nu al vervangen door Klaasje. Dus ja, ik weet niet, Mirjam. Misschien flexjob.
1: Oh ja, waarom niet? Ik kan niet zo goed zingen, maar dansen kan ik wel, dus.
0: En wel, kijk. Er komt al één iemand in aanmerking om Hanne te vervangen. K3, carousel draait op volle toeren, met andere woorden. Ze gaan er toch eens een liedje moeten over maken ook, denk ik, over kindjes krijgen en waarom dat zo plezant is allemaal.
2: Dit is één van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo.

0: In het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Wel een beetje tiramisu paradise. Ja, er is tiramisu onderweg. En dat op mijn eerste dag. Heerlijk, heerlijk. Oh, wat ben ik blij om hier weer te zijn.

Radio 2 aan Zee. We hebben nog de hele zomer plannen hier. Vertellen we je nog wel over later. Het wordt misschien ook een slapeloze nacht voor wie plannen heeft met de Rode Duivels vannacht.

0: Bryan Adams en Mel C, When You're Gone. En Arjen heeft een vraag.
1: Hallo, wij zijn hier van Casa Puurs en we hebben een slaapplek nodig voor deze nacht en morgen nacht. Als iemand dat hier in Blankenbergen zou hebben, laat het ons gerust weten.
0: Ja, het is weer begonnen hoor.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Kom koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuring. Keuringscheck Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minute. Nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
10: Radio 2.
0: Elke dag telt voor 2.

0: Bruno Mars.
1: Yeah, goed. Radio 2 aan zee. En het is pas echt zomer als de genomineerden van VRT Zomerhit bekend zijn. Dat is vandaag gebeurd. En elke zomer worden er ook weer slaapplekken gezocht in Blankenbergen. Arjen en Senne van de KSA van Puurs.
2: Ja, ja.
1: Op zoek op dit moment met een zware rugzak. Lukt het wat?
2: Ja, ja.
1: Je mag de microfoon dicht bij jullie houden, hoor. Bij
2: ja,
1: de mond.
2: Ja. Ja.
1: Senne, zeg eens, met hoeveel zijn jullie hier?
3: Deze nacht zijn we met 23. En morgennacht zijn we 38.
1: Amai. En waar komt die rest dan nog vandaan?
2: Van Gent.
1: Ja. Van Gent, die zitten daar. Die zijn gestrand in Gent.
2: Ja.
1: En nog een nachtje Gent toen daar. En wat zijn de vereisten? Wat hebben jullie nodig? Wat zouden jullie graag hebben?
2: Ja, gewoon liefst een tuin waar dat wij veilig kunnen slapen. Of als dat zo zou gaan, een onderdek als dat zou gaan.
1: Ja, maar jullie hebben tenten bij en zo?
2: Nee, dat
1: niet. Toch niet?
2: Maar als het regent, dan
1: regent het. Maar ik denk niet dat het zal regenen in ieder geval. Maar het wordt misschien een nacht onder de sterren, wie weet. Laat het weten via de Radio 2-app, via VRT Max. Kan dat als je plek hebt voor de KSA-groep van Senne en Arjen. Het valt mij ook op dat jullie allemaal heel kort haar hebben. Wat is er gebeurd?
2: Ja, we zijn gisteravond allemaal kaal geschoren. Ja.
1: En waarom moest dat?
2: Ja, dat moest niet per se, maar we hebben een spel over Peaky Blinders, die serie. En je kan daar chips mee verdienen. En ja, we hebben daar keiveel chips mee verdiend.
1: Ja, jullie hebben allemaal inderdaad een mooi broske, heel proper allemaal. Behalve die ene daar, die heeft nog lang haar.
3: Ja.
1: Hoe kan dat?
3: Ja, Storm, leg het eens uit.
1: Storm? Hij schudt van nee, leg het jij maar uit in zijn plaats.
3: Ja, ik denk dat... Ik weet het niet, ik denk dat Storm niet durft.
1: Oh, boah. Wordt helemaal rood nu. Ja, misschien komt het nog wel later, wie weet. Oké, ik hoop dat jullie een slaapplaats vinden, in ieder geval. En veel succes, KSA. Geniet van Blankenbergen. En ja, stem vooral op VRT Zomerhit ook, hè. Dat moet nu wel.
2: Ja,
1: als jullie op de radio zijn geweest, wie is jullie favoriet van de 20 genomineerden die we hier hebben?
2: Zeker Sam Goris, mijn rak.
1: Ah, voilà.
2: Ja.
1: Dat is genoteerd in ieder geval. Dank jullie wel, veel succes.

0: souvenir.
1: Mooie single van Willy Sommers. De eerste keer om nooit te vergeten.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
3: Elke dag telt voor twee.
1: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
4: Goedemiddag, 16:30. Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Ik ben Yasmina El-Messaoudi. De organisatie van Rock Werchter en de hulpdiensten zeggen dat de uitstroom dit jaar veel vlotter is gegaan dan anders. Volgens Karen Plasgaard van de politie kan dat te maken hebben met de programmatie. Doordat die beter verspreid is, vertrekken bezoekers op verschillende uren. En dat is alleen maar positief.
5: Is zeker positief, ja, zowel voor de festivalgangers als voor de veiligheidsdiensten. Omwille van het feit dat de uitstroom veel gespreider gebeurt, er minder massacompressie is op de Steenweg, het ook vlotter zal zijn met de pendelbussen, met de voertuigen die vertrekken. Dus het is op alle vlakken eigenlijk inderdaad een positieve vaststelling.
4: Brouwerij Moor Subiet in Assen verwerkt dit jaar de helft minder kersen dan vorig jaar. Al is dat nog steeds 45.000 kilogram. Begin juli wordt traditioneel het startschot gegeven voor de kriekenoogst. Die vormen de basis van de krieklambiek. Vorig jaar had Moor Subiet dubbel zoveel krieken gekocht, omdat de Europese oogst ervoor was mislukt. De brouwerij die wil graag een voorraad van 2 jaar. Vandaar dat ze vorig jaar 90.000 kilogram insloeg en nu dus maar de helft. En dit weekend is in Barcelona de Ronde van Frankrijk begonnen. Een van onze toppers is sprinter Jasper Philipsen. Om sterk aan de start te staan, kan hij rekenen op een kok uit eigen land. Mathis Steens uit Lennep is zelf ex-wielrenner en sinds vorig jaar de kok van de ploeg in de ronde. Hij zorgt voor de benzine van de renners.
6: Ze moeten echt heel veel intake hebben, qua koolhydraten natuurlijk, 's morgens van een wedstrijd. Heel soms krijgen ze het zelfs niet opgegeten, want de porties zijn echt groot en hoog 's morgens. Maar ze hebben het nodig. Als je de eerste week eigenlijk ergens in een dag te weinig gaat eten, ga je dat de tweede week eigenlijk al onmiddellijk bekopen. Dus het nutriële is zo belangrijk geworden in wielrennen en in het sport in het algemeen.
4: Café Claude in Haag is nog maar net bekomen van de festivalgangers van Rock Werchter. Of de zaak moet zich al klaarmaken voor het voetbal vanavond. Want vanavond dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. En daar kijkt de uitbaatster Kathleen Godijns erg naar uit.
7: Om 10:00 s'avonds gaan we de highlights tonen van de Rode Duivels. De beste reddingen van Courtois, de tofste golen van het WK van jaren terug. En natuurlijk 12 jaar geleden hebben we ook tegen Amerika gespeeld. Dat hebben de Rode Duivels heel goed gedaan. En daar gaan we nu nog eens terug over nadenken en wat beelden tonen. Dus het zal hier volle bak ambiance zijn. Echt een Red Devils night, zeker.
4: Ja, en die wedstrijd is wel vannacht om 2:00. Het blijft zonnig en droog vandaag met 29 graden. Maar vannacht blijft het ook echt wel mooi. Licht bewolkt en het blijft zacht, minima 20 graden. Morgen krijgen we ook een warme dag met dan 28 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je heel de dag in de app van VRT Nieuws.

0: Oh, Natalia, en kijk eens wat er hier is. Wat is er hier? De eerste tiramisu van de zomer is gearriveerd. En we zijn nog geen half uur, nog geen 40 minuten bezig. Oh, Mireille, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Je bent mijn vaste tiramisu-leverancier. Ja. Al jarenlang eigenlijk. Elke zomer, hè?
1: Elke zomer. Tradities moeten er zijn.
0: En wat dacht je? Het is de eerste dag. We gaan hem verwennen.
1: Ja, ik zeg, nu heeft je lang genoeg moeten wachten. Van in augustus vorig jaar.
0: Dus, ah, wat is dat? Het is inderdaad lang genoeg geweest. Mirjam, zie je dat hier? Zie je wat we aan het doen zijn?
2: Ja, ik ben aan het waterstanden hier. Oh.
0: Dat is zo'n lekkere tiramisu ook. Ongelooflijk.
2: Waarom altijd jij? Ja,
0: ze gaan me weer verslaafd maken, die Mireille, deze zomer. Ongelooflijk. Mm. Heerlijk. 10 op 10. Echt 10 op 10. Mireille, weet je al op wie je gaat stemmen voor de VRT Zomerhit? Heel belangrijk.
1: Ongeveer. Er zijn een paar kandidaten, maar ik heb nog niet echt beslist wie.
0: Over wie twijfel je?
1: Er zijn een paar mannelijke kandidaten en er is één vrouwelijke kandidaat. Ik zou zeggen, de man dat misschien diepst in mijn ogen durft kijken van de zomer.
0: Oh, of die je kan omkopen met tiramisu. Wie weet.
1: Wie weet.
0: Goed, Mirjam, waar staan de files?
2: Die vinden we vooral naar Antwerpen. Een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Op de A12 vanaf Schedde een kwartier. Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur extra. Naar Gent is dat 20 minuten. Nog naar Gent een half uur op de E17 bij Lokeren. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Dan door Werken in Hamme een half uur op de N41 in de richting van Dendermonde. Voor de buitenring rond Brussel ook een half uur Vierdegolven tussen Zaventem en Grootbijgaarden. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Anderlecht en Tervuren. En verder vooral kleinere vertragingen.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
11: Radio 2.

Kylie Minogue, Better the Devil You Know. Je luistert naar Radio 2 aan Zee. Vanaf vandaag zijn we er weer aan begonnen. De stemming is ook open voor VRT Zomerhit. Bekijk die 20 genomineerden. Het is de moeite. Keuze is misschien nog een beetje moeilijk, maar je weet, je kan elke week stemmen op jouw 3 favorieten. Doe dat even via VRT Max. Vandaag staat de eerste aankomst bergop op het programma, ook in de Tour in Les Angles. Finishplaats ligt op 70 kilometer van de bosbranden die Zuid-Frankrijk teisteren. En gisteren was er nog volop twijfel of die etappe van vandaag wel moest doorgaan of niet. Uiteindelijk is dat dus wel gebeurd. De renners zijn net de grens overgestoken, zijn in Frankrijk ondertussen aan het rijden. Ze kwamen van Spanje, zoals je weet. Dus een aangepaste etappe, zonder publiek normaal. Maar daar lijkt niet iedereen zich vandaag aan te houden, zo te zien. Er zijn toch wel wat toeschouwers te zien langs het park. En enkele campers zelfs. Je kan het allemaal volgen via sportza.be of via de televisie. Nog 24 kilometer te gaan. We houden het hier ook in de gaten. En melden natuurlijk de winnaar van zodra die de streep overgaat.

0: Kom eens naar Blankenbergen, Grace Jones. Je zal hier wel je man vinden. Oh, er loopt hier zoveel schoon volk, Sabine. Op de dijk, aan de pier waar we staan met Radio 2 aan zee. Maar het weer doet natuurlijk veel, hè. Iedereen straalt.
1: Ik ben blij voor jou, David.
2: Wel heerlijk.
1: Ja, echt wel. En aan de kust is het dan net ook iets minder warm. Maar toch ook bij jullie daar 23 of 24 graden. In het binnenland gaat het naar 28 en 29 graden. Ik zie ook een lokale 30 graden. Dus een pak warmer dan de voorbije dagen. En dit zou wel eens dag 1 kunnen zijn van een volgende hittegolf. Want de komende dagen blijven we in dat erg warme weer zitten. Nu, 's nachts koelt het nog wel traag, maar wel af naar temperaturen op de meeste plaatsen onder die 20 graden. Dus voor volgende nacht is dat 13 tot 19 graden. Misschien lokaal een 20 graden. Met later op de nacht wat meer wolken, vooral dan langs de grens met Nederland. En dan morgen meer wolken, vooral over het noorden, het noordoosten van het land. Maar er komen ook opklaringen. En hoe meer we naar de Franse grens gaan, hoe breder die uitvallen. En dan in de loop van de namiddag zijn er ook meer opklaringen vanaf het westen. En dan gaan we aan zee richting 23 graden. In het binnenland naar 27 of 28 graden. En ook woensdag halen we gemakkelijk temperaturen boven 25 graden. Dus gaat het alweer richting 27 of 28 graden. Donderdag, ja, op vele plaatsen misschien al die tropische 30 graden of iets meer. Dat is ook voor vrijdag, voor zaterdag, voor zondag, begin volgende week. Dus een zeer warme periode die eraan komt met veel zon ook. En de kans op een warmteonweer donderdag of vrijdag of zaterdag is eigenlijk veel eer klein.
0: Oké, goed. We zullen zien. Dankjewel, Sabine.
3: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Radio 2 aan zee.

Ja, we gaan hier zeker niet sterven van de hitte aan de kust, want hier waait een heerlijke zeebries. Fantastisch om hier te zijn. Radio 2 aan zee, straks het nieuws van 5 uur, maar eerst Harry Styles nog.

zwaaien nog naar de luisteraars uit Zuinkerken die ons even een bezoek komen brengen. Ah, die zijn zo blij dat ze aan de kust zijn ook. Vier vrolijke dames zien er heel goed uit. Kom gerust eens langs bij ons. We zijn eraan begonnen aan de zomer van Radio 2. Radio 2 aan Zee, nog tot 8 uur vanavond. Met nu het nieuws van 5 uur Zee.

0: Radio 2.
1: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
2: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
3: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
2: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
4: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
5: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
6: Hey, hallo!
7: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment.
6: Wow!
5: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi!
5: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
6: Dankjewel voor de tip! Want ik ben Like Me.
5: Nu overal verkrijgbaar.
8: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
9: Hoe lang nog?
10: Papa, ik heb honger.
9: Veel meer.
5: En je hebt vakanties met Kidnet.
11: Dit wordt echt geweldig!
12: Ans in Veros!
13: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
14: Natuurlijk.
13: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
10: Mama, mag ik op de hotspot?
15: VRT Max. Maak elk moment de max.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
16: Heel de zomer lang ook elke weekdag live optredens bij Radio 2 aan Zee. Bart Peters mocht daar net de spits afbijten. En ook om 6:30 hebben we een optreden voor jou in petto.
17: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
16: Nee, het zal 7:30 zijn, denk ik. Dat is beter. Het nieuws nu eerst.
18: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. President Donald Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met de baas van de FIFA om de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun terug te draaien. Intussen heeft de Belgische voetbalbond formeel beroep ingediend tegen de beslissing van de FIFA om die schorsing in te trekken. En Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse president Trump is wel degelijk tussengekomen in de zaak van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump heeft wel degelijk met de FIFA-baas Infantino getelefoneerd. En Roel Pennemans, wat heeft Trump nu juist gezegd?
19: Ja, de Amerikaanse president die sprak net met journalisten in zijn bureau in het Witte Huis. En op vragen van de pers geeft hij zonder problemen toe dat hij persoonlijk is tussengekomen. Maar in zijn ogen heeft hij de FIFA enkel gevraagd om de beslissing te herbekijken. Hij heeft dus niet gevraagd wat ze moesten doen. Dat is een beslissing van de FIFA zelf, zegt Trump.
20: But all I did... I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. And I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
19: Trump noemt zichzelf een groot sportkenner en hij vindt het dus geen fout. En de rode kaart als schorsing is in de logica van Trump dan ook oneerlijk. Unfair noemt hij dat.
20: We got to have our best players and they have to have their best. And if we win or we lose, it's fair. Otherwise, lost him and we lose the game. It would be a terrible thing.
19: Als de Belgen winnen, dan mogen ze wel trots zijn, voegde Trump er nog aan toe.
18: Ja, dankjewel, Roel. En de Belgische Voetbalbond wacht intussen nog altijd op meer uitleg van de Wereldvoetbalbond FIFA over die zaak rond Balogun. Hij mocht niet meespelen tegen België door een rode kaart dus in de vorige wedstrijd, maar de FIFA kwam tussen beiden, maakte die schorsing ongedaan. En Tom Boudeweel in Seattle, wat is er de voorbije uren daar nog gebeurd?
21: Wel, de Voetbalbond die heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag van onze bond wel als een soort beroep, maar het bond weet nu dat dat beroep zeker onontvankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over die automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag, hoe dat komt, komt, blijft het stil bij FIFA. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen. En dus betwist onze bond het inzetten van de speler voor de wedstrijd straks.
18: Ja, maar intussen zijn we ongeveer 7 uur daar voor de wedstrijd. Zal dit een invloed hebben op de sportieve prestatie? Want dat is belangrijk toch?
21: Ja, dat is zeker belangrijk. En dat was een vraag ook op de persconferentie gisteren bij Thibaut Courtois. Hij heeft aangegeven dat ze er 5 minuten over hebben gesproken samen met de technisch directeur Vincent Manaert. En dan is de zaak naar de achtergrond geduwd. Dus we gaan ervan uit dat het geen invloed zal hebben. Anderzijds zou het natuurlijk wel een bijkomende motivatie kunnen zijn voor de spelers in de wedstrijd tegen USA.
18: Oké, dat is nog even afwachten. Dank je wel, Tom. En veel fans zullen naar die match kijken. Thuis of bij een van de vele grote televisieschermen die op veel plaatsen staan. De vorige match tegen Senegal lokte meer dan 1,5 miljoen kijkers. En misschien is dat deze keer anders, omdat de aftrap zo laat is. Maar wie dat wil, kan op veel plaatsen terecht, hè? Peter de Kroebelen.
1: Ja, zeker. Voetbal alom. Tenminste op plaatsen waar de gemeente of stad de toelating heeft gegeven. Want ja, het is toch midden in de nacht, dus is er kans op geluidsoverlast. In pakweg Brugge, Turnhout en Antwerpen zal het niet lukken deze keer. Maar wel op veel andere plekken, zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. Hopelijk toch veel lawaai door de gemaakte goals, zou ik zeggen. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk. In Leuven in concertzalen Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodrome in Oostende. In het WK-dorp Devil Arena in Kortrijk. Aan de Keizershallen in Aalst. Op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Enfin, voor wie wil, er staat een heel overzicht op veertienieuws.be.
18: Dankjewel, Peter. Iets anders. De federale regering moet tegen 2029 7,9 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is de keerschieter. Dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
14: Dat is inderdaad 3 miljard euro meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. Waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld, maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn. Maar die inspanning is dus wel nodig, want mocht de regering niets doen, zou het tekort volgens het monitoringcomité tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 38,5 miljard euro.
18: Dankjewel, Tess. Elise Mertens staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buskova in 2 sets. Gilles Meulemans.
22: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buskova begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
18: En in de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de laatste kilometers van de derde rit. Christophe van de Goor, wie maakt daar kans op die ritzegen?
23: Wel, hier is eigenlijk iedereen nog. Iedereen uit de top van het klassement. De eerste 10, ze zitten er allemaal. We gaan naar de streep over een kilometer of 5,5 met een peloton van een man of 60. De hele dag is er verwoed, heel hard gekoerst om vooruit te geraken. Maar de vlucht van de dag, die er wel degelijk geweest is, die heeft nooit een schijn van kans gehad. En dat heeft alles te maken met het team van Tadej Pogacar. Want die mannen die controleren nu al de laatste 20, 30 kilometer. Is het voor Isaac Del Toro, zoals gisteren 2 ritwinsten op een rij, het zou wat zijn. Of voor de meester hemzelf, wereldkampioen Tadej Pogacar, nog 5 kilometer tot aan de top in Les Andes.
18: Dankjewel, Christophe. Het blijft zacht vanavond en vannacht met minimaal tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 29 graden. We begonnen met president Donald Trump. Hij bevestigt dat hij zich gemoeid heeft in de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun. Hij zou toch mogen spelen, maar de Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend. Het is afwachten of er een antwoord komt van de FIFA. Meer op vrtnieuws.be.
24: Radio 2.
2: Radio 2 aan Zee.
3: David van Ottegem.
16: Wij gaan ons met de muziek moeien. Goedemiddag. Straks nog een van onze 20 genomineerden hier bij Radio 2 aan Zee. Maar eerst Anouk.

0: Radio 2 aan Zee vanaf vandaag weer. 2 maanden lang tot de grote finale op 29 augustus. Wanneer we weten wie VRT Zomer in 2026 wint. Ah, en al die oude bekenden hier. Daar nog iemand. Hallo Regine. Welkom. En welkom Mathies. Oh ja, oude bekenden. Hoe oud ben jij Mathies?
1: Ik ben 7 jaar.
0: Dat was even denken. Wacht, we moeten even naar die andere oude bekende. Mirjam, hallo, voor het verkeer.
2: Ja, hallo. Ja, lange file te vinden op de E17 van Antwerpen naar Gent. 3 kwartier tussen Basmünster en Lokeren. Heeft te maken met 2 ongevallen. Eentje rechts, eentje links. Er is ook een 10 minuten kijkfile naar Antwerpen vanaf Beervelde. Naar Antwerpen dat 30 minuten op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Ook op de wegen rond Mechelen gaat het op een aantal plekken zeer moeizaam. A12 vanaf Schedden naar Antwerpen 1 kwartier en verder niet meer dan 10 minuten. En dan de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij. Naar Gent is dat 20 minuten. En 41 door de werken in Hamme op de Rijksweg. 1 half uur file rijden daar naar Dendermonde. En dan de buitenring rond Brussel. Ook 1 half uur file golven tussen Zaventem en Grootbijgaarden. Op de binnenring is dat 1 kwartier tussen Vorst en Grootbijgaarden. En 20 minuten tussen Zaventem en Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Maar verder vooral kleinere vertragingen.
0: Oh, nog 2 kilometer in de 3e etappe van de Tour. Emily, mijn redactrice, is het aan het volgen. Ze is ondertussen ook van alles aan het eten. Ik weet niet, het is heel spannend blijkbaar. Maar komt chips, ja. Kom het roepen wie de winnaar is, want ik heb Mathies hier bij ons. Ja, die komt ook altijd naar Blankenbergen met zijn ouders, naar zee, maar vooral naar Radio 2. Mathies, vertel eens, hoe grote fan ben jij van Radio 2?
1: Echt een supergrote fan.
0: Ja, want je hebt een speciale vraag ook gesteld via de Radio 2-app vanochtend al. Vertel eens, wat heb je nodig?
1: Of ik op ook een antenne voor Radio 2 kan plaatsen.
0: Ja. Dus Mathies wil op zijn kamer een antenne van Radio 2 plaatsen, zodanig dat hij ook op onze frequenties kan uitzenden. Dat klopt, hè?
1: Ja.
0: Ja. En wat programma ga jij dan maken?
1: Misschien hetzelfde.

0: bij Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Zalando. Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
3: bij Zalando.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
5: Goedemorgen.
6: Ja, dag.
7: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Voor de KSA van Puurs mag dit de winnaar worden. Sam Goris. Emily, ja, eerst je mond uiteten. De zak chips is leeg.
1: Het is popcorn, maar het is wel nog niet op.
0: Ah, bijna. Het is popcorn. Dus oké. Okay. En wie heeft de etappe gewonnen?
1: Tadej Pogacar heeft de derde etappe gewonnen. En nu is dus de vraag, pakt hij ook geel?
0: Aha.
1: Gele trui in de Tour de France.
0: Oh, jij zit er helemaal in, hè?
1: Zit er helemaal in. Maar ja, dan moest ik naar hier komen. Dus ik weet toch niet hoe dat is afgelopen.
0: Allee, ga maar verder kijken. Wat een leven heeft die Emily toch.
1: Wat een leven.
0: Naar de koers kijken, zegt.

0: Enola Gay van Orchestral Maneuvers in the Dark. Ben jij team opstaan of team blijven slapen?
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen. Kom

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters.
1: Ja, meeuw. Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Radio 2.
0: Radio 2.
9: Ja, ik wil straks even horen of even weten tot welk team je behoort. Klinkt zo meteen wel even uit. Eerst Ed Sheeran nu. En Shivers. Goedemiddag.

0: Ed Sheeran, Shivers.
1: Ik heb vandaag een paar tips gelezen van slaapprofessor Johan Verbraken. Voor wie de Rode Duivels wil overleven, een powernap gaat je niet redden, zegt hij. Wat hij zelf doet is na de samenvatting in de ochtend kijken. Gewoon slapen, dat is het makkelijkste natuurlijk. Hè? Maar voor ochtendmensen raadt hij aan om straks om 10 uur al in je bed te kruipen. Dan kan je toch al 4 uur slapen voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint vannacht. Dan heb je niet genoeg geslapen, maar een deel van je slaapbehoefte is dan al ingelost. Voor avondmensen raadt hij aan om gewoon op te blijven. Beter dan in je bed te kruipen, want slapen gaat dan toch niet lukken. En volgens de Johan kan een pintje en een zakje chips wel, maar niet te veel, want daar slaap je niet goed van blijkbaar. En wanneer de Rode Duivels winnen, ga daarna niet meteen slapen, want dat gaat ook niet lukken. Dan zit er nog veel te veel adrenaline in je bloed. Dus dan kan je beter even heel de nacht door feesten en vieren en de overwinning klinken op de overwinning. En ook op VRT Nieuws staat er advies. Daarvan slaapexpert Anne Mariman van het UZ Gent. En ook zij raadt aan om vooraf een beetje te slapen en geen cafeïne en alcohol te drinken. Allemaal niet goed. Alcohol is de duivel, dat weten we. En slaap na de wedstrijd misschien ook nog wat bij, raadt zij aan. De wedstrijd zal rond 4 uur vannacht voorbij zijn. Als je dan om 8 uur op je werk moet zijn, kan je dus nog 1,5 uur à 2 uur slapen. En dat lukt dan nog wel wat. En anders, mocht dat niet lukken, mocht je toch vroeger beginnen, dan kan ook een powernap morgen wel volgens haar. Een korte dut van maximum 20 minuten. Zo slaap je een beetje bij, word je cognitief weer wat sterker en kan je beter concentreren. Voilà, dat zijn de tips van de slaapexperten vandaag.
2: Radio 2 aan zee.
3: David van Oudegem. Radio
1: 2. En wat ga jij doen? Ga je kijken vannacht, beste luisteraar? Laat het me even weten via de Radio 2-app. Waar ga je dat doen bijvoorbeeld? Want ja, er zijn ook heel veel plaatsen waarop je de wedstrijd zou kunnen volgen. In Vlaanderen hoorden we dat net al in het nieuws. En ben jij team opstaan of team

0: vraag is, wie wordt de winnaar van 14 zomer 2026? Dat hangt volledig van jou af. De stemming is vandaag opengegaan. Je kan elke week stemmen op jouw drie favorieten. Doe dat even via VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedenavond, 17:30, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Ik ben Jasmina Elmessaoudi. In Brussel belooft de avondspits op het openbaar vervoer heel wat vlotter te verlopen dan vanochtend. Dat zegt de MIVB-woordvoerder Guy Sablon. Door een filterblokkade van de Socialistische Vakbond reden heel wat trams en bussen deze ochtend niet uit. Maar intussen is het aanbod flink aangegroeid.
3: Ten opzichte van deze ochtend is de situatie op het MIVB-net een stuk verbeterd. Op het busnet zijn er intussen 27 buslijnen die rijden. Dat is meer dan de helft. En op het tramnet zijn het 7 tramlijnen die rijden. De komende dagen zijn er geen stakingen of acties meer aangekondigd. Dus wij gaan ervan uit dat het net vanaf morgen terug helemaal normaal verloopt.
2: En na 4 dagen festivalplezier zit Rock Werchter alweer op. En dus trokken ook de kampeerders vandaag richting huis. Velen deden dat via een pendelbus naar het station van Leuven om daar hun tocht naar het thuisfront verder te zetten. Dat verliep bij de ene al wat vlotter dan bij de andere.
4: Gelukkig moesten we ons drinken niet allemaal mee terugnemen, dus dat is al een heel gewicht minder.
5: Verschrikkelijk. Dat was niet leuk. Iedereen was moe.
6: Wat staat er vandaag nog op de planning bij jullie?
7: Vooral bijslapen, denk ik.
8: Slapen en douchen. En eens goed kakken thuis.
4: Heel veel slaap pakken, ja.
5: En deze nacht voor de Belgen moeten we terug opstaan, dus.
2: De gemeente Liedekerke en Ternat gaan nieuwe samenwerkingen gesloten. En sluiten liever met Afligem, Roosdaal, Pajottegem en Lennik om het schoolzwemmen in de regio betaalbaar te houden. De buurgemeenten betalen vanaf nu €67.000 per jaar aan Liedekerke en Ternat voor het gebruik van hun zwembaden. Ook voor volwassenen wordt het nu duurder om te zwemmen per beurt. De nieuwe regeling die start vanaf september. En nog een buitenkansje voor muziekliefhebbers, want Jo met de Bagno, de bekende presentator en publieksopwarmer en DJ, die verkoopt zijn volledige collectie cd's. In totaal gaat het om 4000 albums uit verschillende genres die de klerk in zijn geheel voor €2000 verkoopt. En daarvoor heeft hij een goede reden, vertelt Jo met de Bagno.
9: Ik ben een beetje kleiner gaan wonen en ik ben ook een beetje aan het opruimen. Ik word volgend jaar 80, dus in een heel prachtige periode. Ik moet een beetje downsizen. Dat is alles van eind jaren 60 tot en met 2010 ongeveer. Dat is een pak hoor, dat staat hier in grote dozen overal. En ze mogen echt weg. Ik hoop dat iemand daar plezier aan beleeft, dat is de bedoeling.
2: Ja, je moet ze wel allemaal in één keer kopen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog. Zachte temperaturen met minima 20 graden. Morgen zelfs 28. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
10: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: En dit ga je zo goed vinden ook. Pas maar op. Zet je radio wat harder voor de gitaren van de Rolling Stones. Ja. Come on. Ah, ze doen al goed mee hier, dat toetucht.

0: Oh, Satisfaction. Ah, dit geeft zoveel voldoening, zo, die muziek waar Radio 2 aan zit. Wie zijn jullie eigenlijk?
1: Jasmin. En Kimberly.
0: Jasmin en Kimberly bij Radio 2 aan Zee. Voor wie komen jullie?
2: Voor Matthias.
3: Ja.
0: Ah, natuurlijk. Maar ik zie het aan je t-shirt ook. Matthias Messmans. App en vloed. Vanavond de gast bij Radio 2 aan Zee. Wat hopen jullie te zien te krijgen van hem?
2: Ja, sowieso app en vloed. En gewoon een en al energie, zoals dat we hier zijn.
0: Zoals je die kent natuurlijk. Hè. Zo. En ja. Verzinnen jullie een paar goede vragen voor mij ook voor een diepgaand interview?
3: Zullen we eens nadenken?
0: Ja. Denk eens na, we hebben nog tijd. Hij treedt op om 19:30 hier op ons podium bij Radio 2 aan Zee. Ook tijd genoeg voor jou, beste luisteraar, misschien om nog naar hier te komen. Waarom niet? Ja, ik vroeg daarnet tot welk team je behoort. Jan Vossen heeft laten weten dat hij gaat maffen. Hij gaat gewoon blijven slapen, niet kijken naar die wedstrijd. Met andere woorden, ik laat mijn slaap hiervoor niet, zegt ook Christel Scheers. Want ik denk dat ze naar huis zullen moeten, die Rode Duivels. Al die oneerlijkheid. Nee, ik draai me lekker om. Ze heeft het waarschijnlijk over het telefoongesprek dat Trump heeft gehad met de FIFA. Liano Stragier heeft ook een berichtje gestuurd via de Radio 2-app. Ik kijk altijd 's ochtends vroeg naar de nachtwedstrijden van het WK en leg mijn gsm uit. Zo weet ik de uitslag nog niet en heb ik voldoende kunnen slapen. Jan Jacobus Smeets woont in Thailand. Voor mij is dat ideaal, zegt hier. Het is hier dan 7:00 's ochtends. Eerst een half uurtje zwemmen, daarna een bijtje en dan naar voetbal kijken op mijn terras. Je maakt ons zo jaloers. Jan Jacobus. Gerrit de Kok, die behoort tot team blijven slapen, zegt hij, want ik slaap zo al weinig. En morgen wil ik met nog een betrekkelijke kop naar Blankenbergen kunnen komen om het optreden van Isabel A. te zien. Ah ja, dat is inderdaad morgen, Gerrit. Goed idee misschien. En Gerda, jij hebt ook gereageerd. Goedemiddag. Of goedenavond.
4: Goedemiddag, David.
0: Hey, tot welk team behoor jij, Gerda?
4: Opstaan.
0: Team opstaan. Dus je gaat straks even slapen. En dan om 2:00 opstaan om de wedstrijd te kunnen bekijken.
4: Oh. Ja, toch ietsje vroeger. Hè. Ik moet toch alles kunnen zien. Hè.
0: Het is dat. En waarom vind je dat zo belangrijk om je wekker te zetten?
4: Ja, ik wil ze toch zien winnen. Hè. Dan gaan we er toch vanuit. Hè.
0: Daar gaan we vanuit. Daar moeten we altijd vanuit gaan. Dat hopen we hier allemaal.
4: Altijd natuurlijk blijven sturen.
0: Dat zou wel zijn. En ben jij de enige dan die gaat kijken of maak jij hele huis wakker?
4: Nee. Mijn man gaat ook kijken en mijn dochter ook.
0: Ah, voilà. En hoe gaat dat dan gebeuren? Ja. Precies, hebben jullie...
4: Gezellig voor tv en met de kleppers en al. Ze gaan scoren.
0: En gaan jullie dan een knabbeltje doen, een drankje doen? Dat wordt een beetje afgeraden.
4: Ja.
0: Toch?
4: Het is alcoholvrij. Het is een Het is alcoholvrij.
0: Want dat raden de slaapexperts wel aan om toch misschien geen alcohol, want dat onderbreekt de slaap als je daarna weer in bed duikt. Kan dat wel de nachtrust verstoren. Moet jij vroeg op morgen?
4: Nee, ik ben in pensioen.
0: Ah, maar je klinkt als iemand die in pensioen is. Ik denk, die kan zich alles permitteren. Ook 's nachts opstaan. Ah, Gerda, maar je gaat er zo van genieten. Heb je nog iets te zeggen over de inmenging van Trump?
4: Nee. Ja, ik had er niet veel woorden af wel.
0: Nee. Dat is wel het beste. Dat is het beste van alles.
4: Nee.
0: Gewoon genieten van het WK en van het voetbal. Gerda, bedankt om te reageren.
4: Ja, ik doe David.
0: Ciao.
4: Tot binnenkort. Okay.
0: Tot binnenkort. Ja, kom eens langs. Dat zal wel zijn. Waar staan de files, Mirjam?
5: Die vinden we nog een klein beetje op de E17 van Antwerpen naar Gent. Dat ongeval in Lokeren staat aan de kant. Nog een 10 minuutjes erbij vanaf Waasmunster. Onveranderd wel de toestand op de E19 van Brussel naar Antwerpen. Een half uur tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven een 10 minuten. Antwerpse ring richting Nederland een half uur. Naar Gent is dat nog 10 minuutjes vanaf Antwerpen-Noord. Dan de Werken op de N41 richting Dendermonde. Een half uur file daar in Hamme. En dan de buitenring rond Brussel ook een half uur file tussen Zaventem en Zerk. Daar is hinder door een defect voertuig. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Grot-Bijgaarden en nog een 20 minuten tussen Wezenbeek en Groenendaal. Daar is de weg ondertussen vrijgemaakt. En verder vooral kleinere vertragingen.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
8: Zeg eens maar.
9: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
7: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op 40.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodem.

0: Level 42, Lessons in Love. Vannacht om 2 uur spelen onze Rode Duivels dus een 8e finale tegen de Verenigde Staten. Sportzaaljournalist Tess Elst zit in de auto onderweg naar het stadion in Seattle op dit moment. Dag Tess.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, je bent live verbonden met Blankenbergen op dit moment. Hier ook al heel wat sfeer, maar hoe zit het daar in de Verenigde Staten?
1: Ja, nu zien we weinig sfeer op de autostraden, maar ik moet zeggen, gisteren en zeker eergisteren op de 4th of July was er toch al heel veel sfeer bij de Amerikanen dan, die er echt van overtuigd zijn dat, dat het niet moeilijk zal zijn voor hem tegen België, maar wij gaan natuurlijk het ongelijk bewijzen.
0: Ja, en dat zou wel zijn, dat zou wel zijn. Ja, er is heel wat te doen over die rode kaart natuurlijk en de invloed van Trump daarop. Hij heeft met de FIFA-voorzitter gebeld. Hoorden we nu net in het radionieuws ook toegegeven dat hij dat telefoontje heeft gepleegd, maar hij heeft zich niet gemoeid, zegt hij. Wordt daarover gesproken in de Verenigde Staten ook? Of wat denken jullie daarover?
1: Ja, tuurlijk. Dat is hier het gespreksonderwerp al sinds dat nieuws gisteren bekend werd. En er zijn 2 grote kampen. Er is het Amerikaanse kamp. Die vinden het allemaal helemaal prima en geweldig dat Balogun gaat kunnen spelen. Maar bij de Belgen toch een heel ander geluid. De voetbalbond is echt wel boos en kwaad. En ook de internationale media zijn toch echt wel van mening dat dit een stap te ver gaat. Dat dit de ethiek en zo in het voetbal toch ver overschrijdt.
0: Ja, we wachten nog op een uitspraak, want er is inderdaad al door de Belgische Voetbalbond een beroepsprocedure opgestart om de ingreep aan te vechten. Wat verwacht je daarvan?
1: Goh, eerlijk gezegd niet veel. Als de hoogste baas van de FIFA hier een hand in heeft, dan denk ik niet dat hij zomaar gaat akkoord gaan om deze beslissing terug te draaien. Maar de Voetbalbond doet het vooral omdat ze, niet alleen voor ons en voor deze beslissing, maar ze benadrukken dat ze dit ook doen voor de toekomst van het voetbal en dat ze echt een punt willen maken dat het zo echt niet kan.
0: Het kan niet, maar toch zal die aan de aftrap staan dan waarschijnlijk. Hoe denk je dat de sfeer in het stadion zal zijn? Vannacht bij ons, maar bij jullie overdag, ja.
1: Bij ons straks, inderdaad. Het is een van de luidste stadions ter wereld hier in Seattle. Dus dat belooft zeker omdat het nu voor 90% doel zal zijn met thuissupporters. We hebben al wel Belgische fans gezien, maar die gaan toch zwaar in de minderheid zijn. Dus ik verwacht wel een helse sfeer. Maar de Duivels hebben al gezegd, we gaan daar extra brandstof uithalen. Als iedereen tegen ons is, dan presteren we misschien nog beter.
0: Ze zijn extra gemotiveerd, met andere woorden. Ja. Wat is je pronostiek voor vanavond dan?
1: Ik heb ingevuld in de Sporza-pronostiek 1-2 voor België.
0: Ja, dus we gaan door.
1: Dus we gaan wel binnen. We gaan naar LA.
0: We gaan naar LA, we gaan naar de kwartfinales. Tess Elst heeft het gezegd. Dan moet het waar zijn. Live vanuit de Verenigde Staten straks. Ik zou aan jou willen vragen. Team opstaan. Je gaat opblijven gewoon. Hè.
1: Dat is team wakker blijven.
0: Team wakker blijven.
1: Gewoon de namiddag.
0: Dan zou ik ook wakker blijven. Oké, dankjewel. Veel succes daar en veel kijkplezier straks ook. Dag Tess.

0: Shakira en Burna Boy, het WK-lied van 2026. Lucien Tak heeft gereageerd via de Radio 2-app. Ze is aan het luisteren. En ze kijkt vannacht vanuit haar bed, zegt ze. Ik heb een tv op mijn slaapkamer. En Werner Reinaert die gaat exact hetzelfde doen, maar die heeft meer dan alleen een televisie. Hij heeft een slaapkamercinema, zegt hij. Het is te zeggen, een projector op het plafond in de slaapkamer. Gewoon aanzetten en blijven liggen. En als de voetbalmatch niet spannend is vannacht en we vallen in slaap, zegt hij, dan liggen we meteen goed. Wat een schitterend idee. Goed, kijken of niet naar de Rode Duivels vannacht. Laat me weten, hoe ga jij dat doen? En ga je wakker blijven of opstaan daarvoor? Straks het nieuws van 6 uur. En we gaan nog door hier in Blankenbergen tot 8 uur, dat weet je.
1: Radio 2.

0: Radio 2.
1: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
2: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
3: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
4: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
3: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
5: Je moet er toch geen tekeningske bij maken, zeker, hè?
6: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
7: Hey, hallo allemaal! Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
9: Hoe lang nog?
10: Papa, ik heb honger.
9: Verveel me.
8: En je hebt vakanties met Kidnet.
11: Dit wordt echt geweldig.
12: Als in Veros.
13: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
14: Natuurlijk.
13: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
15: Mama, mag ik op de hotspot?
16: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Lakmi-assortiment.
15: Wow.
8: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
15: Oh my god, zo mooi.
8: Haal jij ook alle coole nieuwe Lakmi-spullen in huis?
14: Dankjewel voor de tip.
15: Want ik ben Lakmi.
8: Nu overal verkrijgbaar.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
17: Ik heb ondertussen een papiertje in mijn handen gestopt gekregen van de fans van Matthias Mesmans. Met daarop twee vragen op die ik hem straks moet stellen. Twee interessante vragen. Dat is dus voor zometeen. Eerst het nieuws nu.
18: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. President Donald Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met de baas van de FIFA om de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun terug te draaien. Intussen heeft de Belgische Voetbalbond formeel beroep ingediend tegen de beslissing van de FIFA om die schorsing in te trekken. En Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse president Trump is wel degelijk tussengekomen in de zaak van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump heeft daarover zelf met FIFA-baas Infantino getelefoneerd. Roel Pennemans, wat heeft Trump dan juist gezegd?
19: De Amerikaanse president die sprak met journalisten in zijn bureau in het Witte Huis. En op vragen van die journalisten gaf hij zonder problemen toe dat hij persoonlijk is tussengekomen. Hij heeft de FIFA gevraagd om de beslissing te herbekijken, zoals Trump dat dan noemt. In Trumps ogen is dat geen druk zetten. Wat FIFA moest doen, dat heeft een FIFA-commissie zelf beslist, zegt hij.
20: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision, and they made the right decision.
19: Het was dus geen fout, zegt Trump, die in één beweging de scheidsrechter ook verdacht maakte. Trump geeft wel toe dat hij de gevolgen van een rode kaart niet kende en dat spelers daardoor een volgende wedstrijd kunnen missen. Dat noemt hij unfair, oneerlijk.
20: And he gave him a red card. I didn't know what that meant. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize him for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that.
19: Dat de reglementen van de FIFA dat anders zien, dat is voor Trump duidelijk een onbelangrijk detail.
18: Dank je wel, Roel. En de Belgische Voetbalbond wacht intussen nog altijd op meer uitleg van de Wereldvoetbalbond, FIFA, over deze zaak. Tom Boudweel in Seattle, wat is er de voorbije uren nog gebeurd?
21: Wel, de Voetbalbond die heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag van van onze bond wel als een soort beroep. Maar het bond weet nu dat dat beroep zeker onontvankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over die automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag hoe dat komt, blijft het stil bij FIFA. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen. En dus betwist onze bond het inzetten van de speler voor de wedstrijd straks.
18: En intussen zijn we een paar uur voor die wedstrijd. Zal dit een invloed hebben op de sportieve prestatie? Want dat is ook belangrijk.
21: Ja, dat is zeker belangrijk. En dat was een vraag ook op de persconferentie gisteren bij Thibaut Courtois. Hij heeft aangegeven dat ze er 5 minuten over hebben gesproken samen met de technisch directeur Vincent Manaert. En dan is de zaak naar de achtergrond geduwd. Dus we gaan ervan uit dat het geen invloed zal hebben. Anderzijds zou het natuurlijk wel een bijkomende motivatie kunnen zijn voor de spelers in de wedstrijd tegen USA.
18: Dank je wel, Tom. En veel fans zullen naar die match kijken thuis of bij een van de vele grote televisieschermen die op veel plaatsen staan. De vorige match tegen Senegal lokte meer dan 1,5 miljoen kijkers. Misschien is dat deze keer anders omdat de aftrap zo laat is. Peter de Kroeble maakt een overzicht waar je terecht kan.
1: Voetbal alom, tenminste op plaatsen waar de gemeente of stad de toelating heeft gegeven. Want ja, het is toch midden in de nacht, dus is er kans op geluidsoverlast. In pakweg Brugge, Turnhout en Antwerpen zal het niet lukken deze keer. Maar wel op vele andere plekken, zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk. In Leuven in Concertzalen Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodrome in Oostende. In het WK-dorp Devil Arena in Kortrijk. Aan de Keizershallen in Aalst. Op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Enfin, voor wie wil, er staat een heel overzicht op veertienieuws.be.
18: De federale regering moet tegen 2029 7,7 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is de keerschieter. Dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
14: Dat is inderdaad 3 miljard euro meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. Waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld. Maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn. Maar die inspanning is dus wel nodig, want mocht de regering niets doen, zou het tekort volgens het monitoringcomité tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 38,5 miljard euro.
18: Dankjewel, Tess. Elise Mertens staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buzková in 2 sets. Gilles Meulemans.
22: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buzková begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
18: En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. Pogacar haalde het voor Jonas Vingegaard, die zijn leiderstrui moet afstaan aan Pogacar. Christophe van der Goor.
23: Tadej Pogacar is blijkbaar zeer ongeduldig en pakt op dag 3 al de gele trui. Het begin van deze rit richting de Spaanse Pyreneeën was furieus. Het duurde 1,5 uur vooraleer de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. Mats Pedersen pakte onderweg de groene puntentrui, maar op weg naar het skioord Les Angles controleerde de ploeg van Pogacar en raapte alle vluchters 1 voor 1 op. In een sprintberg op dan met alle tenoren sprintte de wereldkampioen iedereen zuiver uit het wiel na perfect werk van Tel Toro, de winnaar van gisteren. Jonas Vingegaard en Evenepoel finishten op een handvol seconden. De 22e ritoverwinning al voor de nieuwe gele truidrager Pogacar, die nu dus al de Tour in een greep heeft.
18: En Arnaud Nodeli moest de hele rit achtervolgen en gaf uiteindelijk op. Hij kreeg vlak voor de Tour last van maagproblemen. blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon vanaf het westen en tot 29 graden. En we begonnen met president Donald Trump. Hij bevestigt dat hij zich gemoeid heeft in de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun. Hij zou toch mogen spelen, maar de Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend. Het is nog afwachten op een antwoord van de FIFA. Meer op vrtnieuws.be.
17: En nog een beetje wachten ook naar Antwerpen. Een half uur vertragen op de E19 van Zemst tot de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door Werken is er in Hamme ruim een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. En naar Brussel op de E40 in Sint-Nijs-Westrem door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Zaventem en Zellik door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de binnenring 1 kwartier tussen Vorst en Groot-Bijgaarde en 25 minuten tussen Wezenbeek en Groenendaal. Daar is de weg wel vrij. En verder alleen kleinere vertragingen.
2: Radio 2 aan zee.
3: David van Ottegem.
17: Een zeer goede avond ook. Vanaf vandaag een hele zomer Radio 2 aan zee. Met VRT Zomerhit. En fantastische optredens hier live bij Radio 2 aan zee. Op ons podium. Op het dak van onze studio. Bart Peters heeft vanmiddag al het beste van zichzelf gegeven. Heeft zich ook in het publiek gestort. Showbeest als hij is. En straks krijg ik ook een heerlijk bezoek. Hier om 19:30. Live optreden van Eenhoorn. Dat was Eenhoorn in de Masked Singer. Speelde Liam ook in de telenovelle Milo. Ah,

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Judith, ook genomineerd. Een van de 20 I'd Love to Be in Love.
1: Radio 2 aan Zee.
0: En ik heb hier prachtig bezoek bij mij staan. En ja, iedereen heeft er hier op gewacht. Waar zijn die fans van Matthias Reesmans?
2: Oh, zalig, zalig. Oh, dankjewel.
0: Matthias, hey. Welkom. En je komt van ver, hè?
2: Van het verre, verre Leuven.
0: Oh, ja. Hoe lang heb je dan over gedaan? Om
2: een tweetal uurtjes. Maar het was het allemaal waard.
0: Dat dus zou
2: het
0: zijn. Met Radio 2 in de auto natuurlijk.
2: Exact.
0: Je hebt al wat de sfeer kunnen proeven van Radio 2 aan Zee.
2: Zon, goede muziek, dan is het allemaal oké. Okay. Oh,
0: weet je ook niet dat het hier veel koeler is ook aan zee? Frissende zeebries ook, hè, vandaag.
2: Ja, hier is een goed windje. Ik ben blij dat we uit de zon staan even, maar ik ben blij, ja.
0: Je ziet er ook heel erg gelukkig uit. Ja, ik kondigde jou al aan als eenhoorn. Ja. Als singer. Je zat ook in de telenovelle.
2: Ja, ja, ja.
0: Je speelt ook de slechterik in Familie. Of hebt gespeeld.
2: Ook al gepasseerd.
0: Ook al gepasseerd. En onlangs, dat ben ik nog vergeten te zeggen, kroop je ook voor de eerste keer in de huid van Prins Jonathan in de Studio 100 Musical.
2: Ze zijn hier enthousiast.
0: Oh ja, wat een sfeer. Dat is
2: leuk.
0: Wel. Hoe was dat om Prins Jonathan te spelen?
2: Ah, dat was een max. Ja, echt waar. Ik heb die vroeger natuurlijk gezien. Toen dat Davy het nog deed, van de Romeo's. Ja. En hij heeft me ook een berichtje gestuurd om te zeggen, oh, ik vind het keigoed dat je dat doet, succes. Dus het is wel, ja, omdat ze wat overgedragen te krijgen, dat is wel de max.
0: Heeft hij jou tips gegeven? Of,
2: ja.
0: Hij laat je doen.
2: Hij heeft gezegd, ik geloof erin, ik denk dat jij dat wel kunt. Dus dat was wat de tip. Dus voor de rest heb ik een beetje mijn plan getrokken. Maar het is keileuk om te doen.
0: Maar jij studeert ook nog interieurvormgeving.
2: Tot voor kort.
0: Ja, je hebt je bachelorproef.
2: Ja, zeker.
0: Ja, was dat dan geen drukke periode voor jou?
2: Dat was even hel op aarde. Maar ik ben blij. Ik ben er doorgeraakt, dus ik...
0: Proficiat, applaus! Hij is er door!
2: Ja, ik kan nu met fierheid zeggen dat ik ook mensen hun interieur kan komen doen.
0: Ah, dus, prachtig. Wat vind je van ons interieur hier? Want het is de eerste dag dat we hier staan. Keur is onze studio.
2: Ik vind de max. Ik vind het goed. Ik ben fan van de kleuren en ik wil ook een ballenbak bij mij thuis.
0: Dat is tof, hè?
2: Ja, zalig.
0: Je mag er gerust eens inspringen. Er staat hier ook een ballenbak. Daar zitten vragen in. Ook voor jou straks, maar dat is voor later.
2: Okay.
0: Maak je nog even geen zorgen. Ik heb ook vragen van de fans gekregen.
2: Alright.
0: Ik vroeg daarnet aan twee fans. Die staan hier al hoe lang? Al 4 uur, denk ik, om jou te wachten.
2: Okay, spannend.
0: Wat is de vraag die jullie echt willen stellen aan Matthias? En dat is de volgende. Wat is het meest gênante moment dat je ooit al hebt... Je had je er al aan verwacht.
2: Ik dacht dat zoiets ging zijn.
0: Oké, dan... horen we het antwoord graag.
2: Mijn meest gênante moment op podium? Of,
0: In het algemeen.
2: In het algemeen.
0: In het algemeen.
2: Oké. In het algemeen.

0: Misschien een moment waar ik mij nog altijd een beetje voor schaam is... Ik ben ooit uitgenodigd geweest bij Prinses Delphine. Die deed een kunstcollectie. Maar die had dus ook oesters. En die had iemand die dat opendeed. En op een gegeven moment stond die naast mij. En ik wist niet wat ik moest zeggen. En ik wist niet meer wat ik moest doen. Dus ik stond al nat in het zweet. En er kwam iemand zo'n oester open doen. En zo wat voor mijn mond houden. En... ja, uit beleefdheid heb ik dan gezegd, ja, dat is goed, maar ik lust dat niet. Dus ik heb dat zo half moeten uitspuwen voor de prinses haar voeten.
1: Oh nee.
0: Omdat gewoon, het ging niet. Ik heb het echt 3 keer geprobeerd, maar het
1: hij
0: ging niet.
1: Hij heeft op de voeten van de prinses gespuwd. Foei, prins Jonathan. Hoe durf je? Oké. Maar ja, we zijn eraan begonnen hier bij Radio 2. Matthias, wil ik ook wel even vragen. De 20 genomineerden, ik weet niet of je die al hebt kunnen bekijken, maar die zijn vanochtend opgegraven geweest hier uit het zand. Ja. De namen zaten in kistjes. Kim de Brie en Niels de Stadsbader en Zita Wouters hebben dat gedaan. En daartussen zitten wel een paar van jouw Milo-collega's.
0: Zeker.
1: Camille en Line de Douw bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Veronderstel dat je dan op hen gaat stemmen?
0: Wel, ik wou net zeggen, dit is een goede moment voor mij om reclame te maken, hè, voor Line.
1: Ja.
0: Nee, ik ben super fier op haar.
1: Ja. Doe maar, waarom zouden we op haar moeten stemmen?
0: Nee, ja, omdat ik ben super fier op haar. Ik ben super fier op iedereen. Maar ik ben vooral fier op haar, omdat dit is ook haar eerste jaar dat ze iets uitbrengt. En om tussen zo'n toppers van namen te staan. Ik weet hoeveel stress ze ervoor had. Maar ik weet ook wat een zalig nummer dat ze heeft geschreven. Dus ja. Ik ben heel blij voor haar.
1: Oké, okay, mooie reclame. Mooie reclame op Radio 2. Dat zal wel zijn. Jij hebt ook... een nieuw nummer uitgebracht?
0: Absoluut.
1: Dat gaan we straks laten horen. Je gaat het ook live voor ons brengen straks. Welkom, Matthias. Maak het heel makkelijk.

0: The Beach Boys, Kokomo, Blankenberg is ook niet slecht. De leukste zomerplek van de zomer. Voor VRT Zomerhit en Radio 2 aan Zee. Maar ook Ketnet zit een hele zomer lang bij ons. Die zit hier vlak naast en daar wordt jij straks ook verwacht.
1: Ja, yes.
0: Matthias, spannend. Dan straks ook in Hallo Kroket te zien om 6:30. We gaan straks ook naar dat nieuwe nummer van jou luisteren. App en Vloed.
2: Aan de max.
3: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
4: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
3: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
4: Oké. Okay.
3: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.
7: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

0: Electric Light Orchestra. Ondertussen komen nog altijd reacties binnen van Radio 2-luisteraars die gaan kijken vannacht naar onze wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Natuurlijk kijk ik naar de Rode Duivels, stuurt Martien Braime nog. Ik heb nachtdienst namelijk, dus moet sowieso wakker blijven. Ja, dat is gemakkelijk dan. Ik weet niet, Matthias, kijk jij?
1: Ik ben heel benieuwd naar het beruchte rode kaartverhaal. Dus ik, ik kijk vol spanning vannacht.
0: Dat gaat al een tijdje mee, hè?
1: Ja,
0: zot. Maar het allemaal.
1: Ja, alles kan, FIFA.
0: Nee, Trump, die moe al. Wat is jouw pronostiek voor vannacht?
1: Goh, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik denk /hoop 2-1.
0: Ja.
1: Voor de Belgen dan.
0: Dus we gaan door naar de kwartfinales ook volgens jou.
1: Ik denk dat zou heel mooi zijn. Dat mag wel.
0: Oké. Okay. Live bij Radio 2 aan Zee vanavond. Matthias Messmans staat om 7:30 bij ons op het podium hier boven deze studio. Met heel veel fans, denk ik, voor het podium. Die staan hier al een hele tijd op jou te wachten. Je gaat je nieuwe single App en Vloed brengen.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan, dat eerste nummer van jou?
1: Dat is eigenlijk na de Masked Singer ben ik met de muziekproducer van daar samengezeten. En ik zeg, ja, Wouter, ik wil heel graag iets doen met muziek. Ik ben er al zo lang mee bezig, maar ik weet gewoon niet waar en hoe. En die zei, kom, we gaan eens samen zitten. En dan zijn er fantastische nummers geschreven. En App en Vloed is daar eentje van. En voor de zomer was dat de ideale song, vond ik.
0: En in het Nederlands zingen was een bewuste keuze?
1: Ja, zeker. Engels heeft ook op de plank gelegen. Ja. Maar Nederlands blijft voor mij iets waarin je zo schoon kunt vertellen en zo je eigen gevoel kunt zeggen in je eigen taal. Dus ik heb wel bewust Nederlands gepakt.
0: Ja, het klinkt natuurlijker.
1: Ja,
0: het komt, ja.
1: Ja, en ik moet dan anders nog vloeiend Engels leren spreken. Dus.
0: Oh, what's wrong with the English?
1: Oh, nothing.
0: Matthias? Nothing. Ja, maar het voelt een beetje waarschijnlijk als een kindje. Dat heb je ook al gezegd in een interview. Van, ja. Het is precies je eerste kindje. Hè? Ben je trots op je eerste kindje nu, als je het zo hoort? Op de radio heb je vanochtend ook al gespeeld.
1: Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Dat blijft iets heel, heel gek. En het is ook zo, ja, ons mama die dan zo stuurt. Oh my god, ik heb je voor de eerste keer op de radio gehoord. En zo. Dat kunnen delen met mensen is wel, dat blijft iets heel magisch of zo. Ja,
0: je gaat het straks ook live brengen op ons podium. Zal het de eerste keer zijn ook dat je het ook live op de radio
1: doet? Ik heb het al eens op de radio gedaan, op de Wake Watchers. Ja. Met Ruben. Maar dat was een beetje een toned down version met de band toen. Dus nu is het denk ik voor de eerste keer op de radio in volle ornaat.
0: In volle ornaat. Hey, straks dat kan wel geven. Ja. We gaan er naar luisteren. Ik wil alleen nog weten, en dat stond ook op het papiertje, dat is weggewaaid nu, maar ik herinner mij de vraag nog van de fans. Wat is dat zit onder het mengpaneel. Goeie ogen.
1: Alles.
0: Dat is nog jong, hè? Dat ziet alles. Wat is jouw grootste droom nog in de muziek?
1: In de muziek. Ik denk heel graag zo een keer een groot concert kunnen doen ergens in een zaal of een arena met dan volledig eigen repertoire. Ja. En iedereen dat voelen meezingen en ervan genieten, dat.
0: Voilà. Okay, ja. Maar je zal het gevoel hier al een beetje krijgen, denk ik, als het volk straks toestroomt. Want wat ga je behalve App en Vloed nog brengen voor ons?
1: Ik ga twee van mijn favoriete nummers zingen die dat ik in de Masked Singer heb mogen doen. En dan nog eentje voor de fans die al even meegaan van Milo nog.
0: Oké, heel goed. Straks is om 7:30. Je hebt nog tijd om naar hier te komen om Matthias Messmans live mee te maken. Dankjewel en tot zometeen.
1: Dankjewel.

0: Nieuwe single van Matthias Meesemans en straks ook live te horen hier bij Radio 2 aan Zee. Ondertussen zijn onze collega's van Catnet ook aan hun uitzending begonnen. Hallo Kroket met Zita Wouters en Niels de Stadsbader zie ik te gast. En straks gaat Matthias ook nog eens langs, dus dat allemaal live te bekijken op Catnet op dit moment.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

voor wie onderweg is, heb ik straks nog een verkeersoverzicht. Maar eerst deze Stevie Wonder nog. Part-time lover.

0: En zo blijft er ook nog veel tijd over voor andere dingen. Part-time lovers. Ja, even kijken naar de files nog. Het is al redelijk laat, maar toch nog altijd 89 kilometer file op de buitenring rond Brussel. 50 minuten filegolven tussen Zaventem en Zellik, maar de weg is wel vrij gelukkig. Op de binnenring nog een kwartiertje tussen Wezenbeek en Oudergem. Naar Antwerpen bijna een half uur vertragen op de E19 van Zemst tot de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. En door Werken is er in Hamme een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. Naar Brussel, ook op de E40 tussen Drongen en Sint-Nijs-Westerum, 25 minuten daar door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook in Drongen door een ongeval en verder alleen kleine vertragingen.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio 2.

Bartkuil, zot verliefd. Studio 100 en Radio 2 gaan samen een gloednieuwe feel-good musical maken. Vol nostalgie, dat weet je ondertussen wel. Hallo Radio 2 zal die heten. Over de beginjaren van de Nationale Radio. Met veel hits uit de jaren 70. Peter van der Veer en Chris van Tongelen zullen samen de hoofdrol delen. En ze hebben nu ook beelden onthuld van hun spectaculaire transformatie. Eerste exclusieve beelden van hun outfit en transformatie kan je zien op halloradio2.be.

0: Eerst Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? En daarna deze Paul Young, Come Back and Stay. We zijn back in Blankenbergen en we blijven tot 29 augustus.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan zee. VRT Radio 2.
0: En die zaterdag de 29e, dat wordt de finale dag. Dan weten we wie VRT Zomerhit wint. Misschien deze wel. Ook Meteor is genomineerd. Een van de 20.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Our Nooduitgang van Meteor. Een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit 2026. En we krijgen net een nieuwsflash hier binnen dat Balogun, de speler, de spits van VS, toch mag meespelen. Het protest van België is opzij geschoven geweest, zoals Tess Elst ook wel voorspelde.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Gaan koken?
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Sophie is in Oudenaarde aan het luisteren, wil weten wie hier morgen komt optreden. Wel, ga even kijken op VRT Max. Daar kan je de line-up van Radio 2 aan zee ontdekken, Sophie.
9: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
10: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het is nu officieel. Op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. Stambouwduel in Seattle. De FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond dus verworpen en onontvankelijk verklaard. Weten we ook waarom?
11: Nee, en dat is de grote frustratie, eigenlijk al van in het begin van de procedure, de grote frustratie van onze Belgische voetbalbond. Daar hebben ze meteen naar gevraagd, maar ook nu nog altijd is er geen uitleg gekomen, zoals dat in het begin van de procedure gevraagd is. Ze hebben een kopie gevraagd van de beslissing zelf en ook van de motivatie van deze beslissing, waarin de speler dan spelgerechtigd wordt verklaard. Ook het scheidsrechtersrapport hebben ze nog altijd niet gekregen. En dat allemaal is toch ook een serieuze inbreuk tegen het eigen FIFA-reglement. Daarboven heeft de bond, de Amerikaanse voetbalbond, laten weten dat bij aanwezigheid van Balogun op het scheidsrechtersblad dat betwist zal worden, een soort wedstrijd onder voorbehoud. En daardoor blijven alle stappen open.
10: Oké, dankjewel Tom. En de Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij wel degelijk tussengekomen is in de zaak van de rode kaart. Trump heeft daarover zelf met FIFA-baas Infantino getelefoneerd. Roel Pennemans, wat heeft Trump dan juist gezegd?
12: In het Witte Huis gaf de Amerikaanse president tegen journalisten zonder probleem toe dat hij tussen beiden kwam bij FIFA-voorzitter Infantino. Trump zei dat hij het geen fout vond en dus die schorsing door de rode kaart vond hij ook onterecht. En daarom heeft Trump FIFA gevraagd om de beslissing te herbekijken. In Trumps ogen is dat geen druk zetten. Wat FIFA moest doen, dat heeft een FIFA-commissie zelf beslist, zegt Trump nog.
13: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
12: Intussen bevestigt de FIFA-voorzitter Infantino dat hij Trump aan de lijn heeft gehad. Maar Infantino houdt wel vol dat een commissie dus die rode kaart heeft bekeken en zo'n beslissing ook genomen heeft. En Infantino zelf neemt daar enkel akte van, schrijft hij in een mededeling.
10: Dankjewel, Roel, voor de uitleg. In Brussel is er rond 6 uur vanavond brand uitgebroken op de werf van Canal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi, dat meldt Brus. Er is een grote zwarte rookpluim te zien, de brandweer is ter plaatse en vraagt omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. En er is ook gefietst in de Ronde van Frankrijk. Heeft Tadej Pogačar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. De Sloveen haalde het voor de Deen Jonas Vingegaard en neemt zo ook de gele leiderstrui ook over. En hij is blij.
14: For me, it's I don't know which time already, but every time I can get it again on my shoulder, it feels really special. And yeah, I don't know for how long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
10: Lennart van Eetveld werd zesde, Remco Evenepoel achtste. Arnaud Demy is ziek en moest opgeven. weer blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon vanaf het westen en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En op de E40 van de kust naar Brussel. Bijna 1 uur file rijden nog tussen Nevelen en Sint-Nijs-Westrem door een ongeval. Ook Indrongen een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E19 van Mechelen-Zuid tot de Werken in Mechelen-Noord. Door Werken is er in Hamme een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. Verder alleen kleine vertragingen. En door die brand, je hoorde het daarnet al in het radionieuws, is in Brussel de Willebroek-kaai in beide richtingen afgesloten tussen het IJs Plein en de Simon Bolivarlaan. Woon je in de buurt, dan hou je beter ramen en deuren gesloten.
3: Energreen. Energierebellie. Radio 2. Radio 2 aan zee.
10: David van Ottegem.
0: Een zeer goede avond. Ik heb U2 nu.

0: Ook een goede nummer.
1: Perre.
0: Ook genomineerd voor Radio 2 Zomerhit. VRT Zomerhit. Ondertussen wordt er nog vol een bak in ons ballenbad gesprongen hier naast onze studio. Er staat hier ook een Radio 2 ballenbak. Daar zitten vragen in. Vraag die Matthias Messmans ook eens mag draaien straks.

0: maar het komt goed.
1: Ja, te testen. Er is veel wind wel aan de kust vandaag.
0: Ja, ja, ik heb tevergeefs mijn haar daar straks gekamd. Maar ik ga het laten gebeuren.
1: Geef het op. Het laten gebeuren, dat is altijd de beste instelling. We hebben ook...

0: ballenbak meegenomen naar de zee.
1: Ja.
0: Daar zitten allemaal vragen in. Je mag inderdaad het muntje nemen en eraan draaien. Ik ben benieuwd welke vraag er zal uitkomen. Er zitten allemaal zotte zomervragen in, zeg maar. Ik ben benieuwd wat we nu weer bedacht hebben voor jou.
2: Alright, ik heb er eentje.
0: Oké, maak maar open.
1: Ik ben benieuwd.
0: Het gaat wel vlotjes, hè? Ja, ik krijg... Ik heb de
1: gel in mijn handen gedaan.
2: Ja, het is gelukt. Ja,
0: okay. Lees maar voor wat erop staat.
1: Alrighty. Wat is de vreemdste of grappigste fanmail die je ooit gekregen hebt?
0: Aha.
1: Goh. Amai, moeilijk.
0: Om daar zo meteen te antwoorden, kan ik me wel voorstellen.
1: Ja.
0: Maar je hebt wel wat fans hier al helemaal vooraan staan.
1: Ja.
0: Wie heeft er al allemaal eens een mail gestuurd naar Matthias?
1: Ja,
0: daar is toch iemand.
1: Fanmail, dat weet ik zo niet. Er is wel zo één situatie waar ik aan moet denken. Ik denk van iemand die hier in de crowd staat. Ik had op de Kastaars 2 jaar geleden was ik jarig. Dus ik had superleuke cadeautjes gekregen. Maar dus ook, ik weet niet waarom, maar ook wel drank gekregen. En... onder andere een fles vodka en zo. En ik dacht, spannend. Maar ik moest dat dus meenemen binnen in de Kastaars. Dus iedereen heeft mij daar gevraagd of ik een of ander gek probleem had dat ik mijn eigen drank mee had. En ik zeg, nee, dat is echt niet van mij. Echt niet.
0: Ja.
1: Maar het was wel grappig, ja.
0: Ja, inderdaad, om zo met je eigen drank binnen te komen bij de Kastaars, dat kan ik me voorstellen. Goed, we zijn in blijde verwachting. Maar 19:30 dus live optreden hier van Matthias op ons podium boven de Radio 2 aan Zee studio. Je hebt nog een 10 minuten de tijd, een kwartiertje de tijd om naar hier te komen. Ik zou dat wel doen.
1: Yes.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Dorso!
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
3: Dat wil ik ook.
2: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
4: Dorso, ergonomisch slapen.
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Richie.
9: Radio
10: 2.
11: Elke dag telt voor 2.

Ambiance bij Radio 2 aan Zee met ABBA, Does Your Mother Know. En ja, inderdaad, veel volk in onze studio hier op de pier ook. Dat zijn allemaal fans en luisteraars die Matthias Messmans aan het werk willen zien. Over een paar minuten gaat hij optreden hier bij Radio 2 aan Zee. Hij was eenhoorn in The Masked Singer, slechterik in Familie ook, vorig seizoen. En je kent hem misschien ook als Prins Jonathan in de musical Doornroosje. Hij heeft ook een nieuwe single uit, gaat hij straks brengen.

0: Wie zit er echt achter dat masker? Dat wil Gunter Neefs weten. Bluf, bluf. En op de E40 van de kust naar Brussel. Ruim een half uur file rijden nog tussen Nevelen en Sint-Nijs-Westrem. Daar en ook in Drongen is de weg vrijgemaakt wel. En door werken is er in Hamme een half uur file op de Rijksweg, de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde. En door een brand is in Brussel de Willebroekkaai in beide richtingen afgesloten tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan. Woon je in de buurt, hou dan beter ramen en deuren gesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor 2.
0: En Ilana Geirnaert is in Schoten aan het luisteren op dit moment. Vraagt zich af of ze het optreden van Matthias Messmans ook live kan bekijken. Jawel, dat kan op VRT Max. We gaan eraan beginnen hier. Dan krijg je er beelden bij van hier aan zee bij ons.

Miles Smith, Stay. En ondertussen live bij Radio 2 aan Zee, Matthias Mesmans is al zijn optreden bezig. Je kan het live volgen met beeld op VRT Max. Kijk daar even naar het Radio 2 kanaal op dit moment. En hij is een cover aan het brengen van She's Like the Wind. Heeft hij ook gebracht tijdens de Masked Singer. We gaan even meeluisteren hier.

0: Ah, wordt er ondertussen al dirty gedanced aan de pier in Blankenbergen? Ja, want dit komt uit Dirty Dancing. Patrick Swayze. She's Like the Wind. Maar nu in de versie hier bij ons van Matthias de Messmans. En straks ook zijn nieuwe nummers.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC. Beweegt met je mee. Meti
4: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op meti-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Radio 2.

0: speciaal voor mij.
1: Ben Sharp. You. Ondertussen, ja, je hoort het hier, hè. Matthias Messmans. Live bij Radio 2 aan zee. Heel veel volk hier is komen opdagen om hem aan het werk te zien. Hij heeft zijn eerste single uit. We gaan even meeluisteren hoe dat klinkt wanneer hij het live brengt hier bij Radio 2 aan zee.

0: Ook een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Gert en James. Madi Wodo, het duurt nog even voor het weekend is. Maar het zal snel hier zijn. Jij hebt ook gebruld als een tijger, Laura uit Sint-Niklaas daarnet.
1: Ja, sowieso. Ik ben echt een hele grote fan van Matja sinds 2024.
0: Amai, zo lang al.
1: Ja, de eerste keer dat ik hem zag was op figuratie bij Milo. Dus dat was echt zoiets speciaals. En ja. Sindsdien heb ik altijd zijn muziek bijgevolgd en alles. En Edwin Vloed, dat kon er sowieso niet ontbreken. Ook bij zijn releaseparty was ik erbij. Dus,
0: En hoe heeft hij het gedaan daarnet?
1: Geweldig.
0: Geweldig, hè?
1: Niet normaal. Ja. Matjas heeft dat zo goed gedaan, zijn uithaling, echt waar.
0: Ben je ook fan van Gert en James trouwens?
1: 100%. Ja? Die twee zijn zo iconic, dat is niet normaal. Slimste mens. En dan heb je ook nog die bootscènes. Ik ben dat allemaal even vergeten.
0: Ja, maar ze zijn zo grappig ook samen. Hè. Dat is echt fantastisch. Ze mogen winnen of heb je een andere favoriet voor VRT Zomerhit dit jaar?
1: Ze mogen winnen, maar ik ben toch een beetje voor Camille. Ik ben daar ook echt een hele grote fan van.
0: Ja. Dat mag, hè. Dat mag. Joh. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Ik zou zeggen, ga gewoon stemmen op VRT Max.
1: Heb ik al gedaan, daar
0: heb
1: juist.
0: Heb je al gedaan. Ava, en wie staat er dan behalve Camille nog in jouw top 3?
1: Dan had ik ook nog een Celine Plankgaas.
0: Ja.
1: En dan heb ik ook nog eens Maxime.
0: Maar goede keuze. Goede keuze, Laura. Geniet nog van je zomer. En kom nog gerust maar eens langs, hè.
1: Dat zal ik zeker doen. Mijn zus woont hier toch in de buurt, dus...
0: Waarom niet?
1: Zeker.
0: Zou wel zijn. En dit is Cheap Trick nog. Met I Want You To Want Me. Goedenavond en tof dat je luistert naar Radio 2 aan Zee. Live vanuit Blankenbergen tot 8 uur vanavond.

En applaus ook voor Cheap Trick. I Want You to Want Me. Radio 2 aan zee zit er bijna op voor vandaag. Ja, de zomer begint pas echt als de genomineerden van VRT Zomerhit bekend zijn. En dat is vandaag gebeurd. Vanochtend hebben Kim De Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader de genomineerden opgegraven vanuit het zand hier in Blankenbergen. De namen zaten verstopt in kistjes. Er zijn 20 namen uitgekomen. Bekijk ze eens op VRT Max en breng je stem uit. De stemming is vanaf vandaag opengegaan. Straks kan je luisteren naar Radio 2 Relax met Dirk Gijs. En morgenochtend mag Daan Masset hier de deuren weer openen aan de pier in Blankenbergen. Dus zeker weer luisteren dan ook.

0: Eerst naar het fruitvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering heeft een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem. Dat bevestigt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. Zij kunnen strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Contract zal morgen getekend worden in Ankara in Turkije in de marge van de NAVO-top. Aan de vooravond van die top heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd dat Oekraïne de oorlog tegen Rusland moet krijgen wat het nodig heeft. Oekraïne heeft dringend luchtafweerraketten nodig die ballistische raketten kunnen onderscheppen. Tijdens de laatste golf van Russische aanvallen afgelopen nacht zijn zeker 20 doden gevallen. Rutte heeft veel lof voor het Oekraïnse leger dat erin geslaagd is om de Russische toevoer van brandstof te verstoren. Maar de NAVO-lidstaten moeten blijven helpen, zegt hij.
4: Ukraine is changing the dynamics on the battlefield. Thanks to the bravery, the dedication and ingenuity of their armed forces. But they need our continued support, especially when it comes to air defense. And let me be clear, all allies need to pull their weight.
3: In Brussel is er rond 6 uur vanavond brand uitgebroken op de werf van Kanaal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi. De brandweer heeft het vuur onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Het gebouw wordt gerenoveerd en omgevormd van autogarage tot museum. Wellicht ligt de oorzaak van de brand bij werkzaamheden onder het dak, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
5: In de technische ruimte, maar in welk deel van de technische ruimte, dat moet ook nog vastgesteld worden. Het zal wel verband houden met de werken veronderstelling en accident. Oorzaken, maar welke juist is nog nader te bepalen.
3: Het is nu officieel, op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst zijn, maar de FIFA liet gisteren avond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt. Daar is nu wereldwijd veel kritiek op. De Belgische bond laat nu weten dat de Rode Duivels de wedstrijd onder voorbehoud zullen spelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de 3e rit gewonnen. Op een aankomst op een korte helling haalde de Sloveen het voor de Deen Jonas Vingego. Hij neemt ook zijn gele leiderstrui over. Remco Evenepoel had het lastig in de laatste kilometer en eindigde 8e. Hij heeft nog niet het beste gevoel, zegt hij, maar hij gelooft dat het beter zal worden.
6: Nee, ik voelde dat het beste eraf was, dat ik gewoon moest volgen en daarna proberen zo hard mogelijk naar de meter rijden. Geen slecht gevoel of zo, gewoon nog even die extra punch dat er nog niet is, denk ik, door lang uit competitie te zijn. Dus gewoon meenemen als een goed geslaagde dag die overleefd is. En het zal mij ook alleen maar beter maken om zo'n lastige dag te hebben.
3: De eerste Belg was Lendert van Eetveld op een 6e plaats. Arnaud Delis is ziek en moest opgeven. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Zo is dat, dankjewel. Door een brand is in Brussel de Willebroek-kaai in beide richtingen afgesloten tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan. Woon je in de buurt, hou dan beter ramen en deuren gesloten. En in Mechelen kan je niet over de Battelbrug.
8: Dirk Gijs.
7: Dankjewel David in Blankenberge. Brussel neemt over. We gaan samen gezellig ontspannen.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
7: Ja, van Tracy Chapman. Spring deze vakantie eens in je auto en kom langs in Blankenberge. Ons Radio 2 dorp staat er nog tot en met 29 augustus. Kan ook per trein, tram, bus, fiets of te voet. Als je weinig geduld hebt, doe zoals Tracy Chapman en kom langs in een fast car. In haar geval om weg te rijden van haar probleem.

0: Weg van deze plek. Weg uit dit leven. You've got a fast car that beat hope. Tracy Chapman. Wat een geweldig nummer. Radio 2 Relax. Welkom erbij. Ja, ik vind het een beetje jammer dat ik ook niet in Blankenberge zit. Ik ben toch een beetje jaloers. Vooral, er is heel veel ambiance daar. Dat is altijd plezant om te zien. Je kan dat volgen in de Radio 2 app en op VRT Max, uiteraard.
1: Sterke mensen huilen niet. Die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders komt?

Al die lichtjes die toen in de lucht gingen, geweldig om te zien op dat stadionconcert, waar ze 5 van uitverkocht hebben, dacht ik. Maar ook bij ons in Antwerpen, Joris, Suzanne en Freek met Lichtje branden. En voor deze band moeten we eigenlijk naar het festivalseizoen van vorig jaar. Toen kwamen ze ook naar België, momenteel toeren ze in de States. Ik heb het over Goo Goo Dolls en Iris.

een van de langst genoteerde platen in de Radio 2 Top 30. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Laat even weten waar jij op dit moment mee bezig bent. Ik zit in de studio, ik zit in Brussel, niet in Blankenberg. Hè. Gewoon, ja, we houden elkaar gezelschap, we maken fijne radio. Dus voilà, laat maar even horen wat jij vanavond doet. Ik hoop aan het genieten van een zalige avond op een terrasje met een drankje, zoiets.

een beetje raar. Het is de rechtbank van de liefde waar dit over gaat. Blue. De rekening wordt gepresenteerd, hè, als de relatie uit is. Ja. All rise. Ik krijg een fijn berichtje van Mieke. Mieke is op dit moment bezig met het saaiste werk van een KMO'er, de BTW-aangifte afwerken. Gelukkig houdt Radio 2 mijn gezelschap. Groetjes aan alle luisteraars. Mieke van Heulenbergen. Goed bezig, Mieke. We houden je gezelschap.

0: Ja, bekend van het Eurovisie Songfestival S10 met De Diepte. Zit je gezellig van de zomer te genieten op een terrasje? In het geval van Albert Plesters is dat zo. Die zit op ons terras in Oostenrijk, stuurt hij. Genieten. Wel, geniet dan verder. En ik denk dat onze ochtend-DJ, dat Peter van der Veire, op dit moment ook wel aan het genieten is. Hij geniet van vakantie. Ik vermoed dat hij ook af en toe het script zal pakken van Hallo Radio 2, want dat is onze gloednieuwe feel-good musical. Vol muziek, vol nostalgie. Vlaamse bekende hits zitten daarin. En die maken we samen met Studio 100. Peter van der Veire en Chris van Tongeren, die delen samen de hoofdrol. En ze hebben ook al hun kostuums al eens gepast. En echt, ik heb Peter van der Veire nog nooit met zoveel haar gezien. Hè. Golvend als de zee in Blankenbergen. En met bakkenbaren tot onder zijn oksels. Surf eens naar halloradio2.be. Daar zie je de foto's. Dan kan je meteen ook je tickets bestellen. Want de première is voor maart volgend jaar in het gloednieuwe Studio 100 Theater in Hofstade. Bestel nu al je kaartjes.
1: Je luistert naar Radio

0: Dit is onze Angèle en ik zeg volmondig ja tegen Angèle. Say oui. Een volmondig ja. Ik hoop dat bij onze Rode Duivels ook een volmondig ja is deze nacht. Ga jij opstaan ervoor? Laat het gerust weten in de Radio 2-app. Ja, ik ben wel van plan hoor. Ik ga wel kijken. Door een brand is in Brussel de Willebroekkaai in beide richtingen afgesloten tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan. Woon je in de buurt, dan hou je beter ramen en deuren gesloten. En in Mechelen kan je niet over de Basselbrug.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

is een stevig tafereeltje dat hij beschrijft. Dean Lewis pakt de telefoon van zijn vriendin en ziet dat er iets niet klopt. Dat er berichtjes op staan die niet correct zijn. Dat ze een ander heeft en zijn wereld stort in. Gelukkig is er zijn beste vriend om hem zo toch door de eerste shock te helpen. Daar zijn vrienden voor. En dan past deze plaat er ook bij, hè? With a little help from my friends. Ja, het is oud, absoluut. Maar een tijdloos nummer. En we draaien het met heel veel plezier nog eens in Radio 2. Relax. Joe Cocker.

0: dan is er zo de controverse van wie is nu de mooiste versie. Want het is oorspronkelijk van de Beatles natuurlijk, uit 67. En een jaar later heeft Joe Cocker daar deze hartverscheurende versie van gemaakt. Zwaar niet slecht. Ik wil het eens over iets anders hebben, want ik kijk al een beetje uit naar Radio 2 aan Zee met Ann of Daan. Daan is er morgen, hij presenteert tussen 9 en 12 en hij krijgt deze zomer hulp van een bijzonder iemand, van deze madame.
1: Elaba.
0: Ja, van Nancy uit Thuis.
1: Elaba.
0: Ja. Zij is sinds kort postbode en ze stopt. Ze verstopt elke week 5 b-boxen. En daar zitten 5 prachtige prijzen in. Er staat er eentje in elke provincie en die prijs die kan van alles zijn. Dat kan een ticket zijn voor een of andere beleving. Dat kunnen reizen zijn. Kan van alles zijn. En jij moet uitzoeken welke b-box en welke code. Nu, om die code te kraken ga je naar Radio 2 op VRT Max. En wie weet win je vrijdag dan wel een van die prachtige prijzen. Want je kan de hele week speuren. Maar de b-boxen die gaan alleen open op vrijdag tussen 9 en 12 uur. Klinkt wat ingewikkeld, maar Daan gaat het je morgen allemaal haarfijn uitleggen.

Luna had dat gewoon gepubliceerd op haar socials. De Nederlandstalige versie van een liedje van Billie Eilish. En het brak door. Het werd een single en het startte haar carrière. En nu, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: krijg een berichtje inderdaad van Roland. Die stuurt Joe Cocker 2 maal live gezien. Ongelooflijk, niet te kloppen. Wel, Roland, het is de vrouwelijke tegenhanger, hè, van Joe Cocker. Bonnie Tyler.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Heb ik straks nog artiesten met een stem van schuurpapier? Ja, misschien wel, misschien ook niet. In ieder geval, het wordt muziek om van te genieten. Ik heb Borsato, ik heb Mo. En we beginnen met Alphaville.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De federale regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, dat is een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. En dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. En dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering. Maar ook daarna nog zullen er besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting van Petegem in ter zake.
3: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook, denk ik, van de regering, dat we niet mogen zeggen, we doen het minimale van het minimale, hoe wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
2: En de regering heeft ook een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem, dat zegt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. En die kunnen dan strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Het contract wordt morgen getekend in Ankara in Turkije, in de marge van de NAVO-top. De brand in Kanaal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust, dat meldt Brus. Rond 6 uur vanavond was daar brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. De precieze oorzaak is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. Een oppervlakte van zowat 400 vierkante meter is beschadigd. Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. Het is officieel, op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn. Maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt. En daar is wereldwijd veel kritiek op. Het is ongezien, zegt Peter van den Bemt in Seattle.
4: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn. Maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité. 11 uur samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarees. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce, hè?
2: En op het WK is er net de wedstrijd tussen Portugal en Spanje begonnen. Zij spelen voor een plek in de kwartfinales. Bij Portugal met bondscoach Roberto Martinez staat superster Cristiano Ronaldo in de basis. Bij Spanje is het uitkijken naar de tiener Lamine Yamal. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen. En temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel. Door een brand is in Brussel de Willebroekkaai in beide richtingen afgesloten tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan. Woon je in de buurt, dan kan je beter ramen en deuren gesloten houden. En in Mechelen kan je niet over de Battelbrug.
5: Relax.

Ik denk dat we net het lijflied van Christine uit Veurne hebben gedraaid. Komt een leuk berichtje binnen. Supernummer dat bij mij past, Forever Young. Groeten Christine en ze schrijft er ook nog bij. Ik ben 75, maar ik kan niet zonder muziek. Ach, de leeftijd, dat is maar een cijfer. Dat maakt niet uit. Het is de kopje dat telt, hè. Hier is Mo.

als je ons volgt op VRT Max, Radio 2 volgt, ons een hartje geeft, dan heb je ook een chatfunctie, kan je berichtjes sturen hier met de studio. Dat heeft Freddy ook gedaan. Freddy uit Herne, die stuurt, hey Copijn, ik ga nu de radio verlaten, want het wordt een nachtje voetbal. Freddy, je bent niet alleen, er zijn nog mensen die in hun bedje gaan kruipen om het voetbal te kunnen volgen. Misschien is dit voor jou een goed slaapliedje. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.

Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
3: Je hoorde Taylor Swift. We moeten haar nog proficiat wensen, want ze is vrijdag getrouwd. Je weet wel, met die American voetbalspeler, bij Travis Kelce. Ze New York op stelte gezet. Het was toch wel het society-huwelijk van de zomer, denk ik. Hè? We wensen ze heel veel geluk. Hier is Marco Borsato.
4: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat de mens

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Dit is zo'n liefdesliedje waar ik goed gezin van word. Jason, I'm Raz, I'm yours.
1: Radio 2 Relax.
2: Dirk Gijs.
0: En nu tappen we uit een ander vaatje, hè. De Schotse pop van Midge. Midge komt trouwens naar de Lokerse feesten. Dit is Ultravox. Heel mysterieus. Vienna.

0: herinner mij, toen dat een hit was, was de videoclip nog een behoorlijk nieuw gegeven. En het was een heel mysterieuze videoclip met een rookkanon dat was ontploft in het bos. Of zoiets. Heerlijk nummer wel. Vienna, Ultravox. Even naar de weg door een brand is in Brussel de Willebroekkaai in beide richtingen afgesloten tussen het IJzerplein en de Simon Bolivarlaan. Woon je in de buurt, dan hou je beter ramen en deuren gesloten. Doorwerken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibekstunnel dicht. Door een ongeval is in Brasschaat de Sint-Jobse Steenweg in beide richtingen versperd tussen de Mixbaan en de oprit op de E19. En in Mechelen kan je niet over de Battelbrug.
1: Radio 2. Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu een Hollander op wie dansen een bijzondere bijwerking heeft. Hij wordt er een beetje opgewonden van. Nilsson heet hij.
1: Elke dag telt voor twee.
0: En sexy als ik dans.
1: WRT Radio 2.

Jesse zit te genieten bij die trailer bij de zee. Dat is wel tof om te horen. Een leuke setting in ieder geval. Maar ik denk dat in Zetelgem Petra ook een hele leuke setting heeft. Want ze stuurt, wij zijn bij jou, Dirk, aan het luisteren gezellig mee op ons terras met zicht op onze tuin. Thanks voor de mooie muziek, dat doet deugd na een werkdag. Groetjes, Petra. Wel, het doet me veel plezier dit te horen. Dat is net als Bradley Cooper, die hoort ook graag gelukkige mensen. Mensen die iets goeds te vertellen hebben. Luister maar.

0: Mama Jasje vraagt, doe jouw verhaal. Wel, dat vragen wij jou eigenlijk ook. Radio 2. Want ik wou eens polsen, ken jij iemand die bang is van spinnen? Zoiets. Ja, ik ken namelijk ook iemand die bang is van spinnen. En nog geen beetje, het gaat over onze collega, over Margot Bogaert. En dat hoor je in onze Radio 2 Mens Erger Je Niet podcast. Want die is deze vakantie extra zomers. Het gaat bijvoorbeeld over insecten. Deze week is Margot ook de centrale gast. Je ziet haar deze zomer ook op VRT1 in Iedereen Zomert. Nu, Margot heeft een panische angst voor spinnen. En niet alleen spinnen, want in bijen is ze eigenlijk ook al niet gerust. Enfin, heb je zelf ook zo'n ergernis? Je mag ze zeker opsturen naar winwin@radio2.be. winwin@radio2.be. En wie weet ben je binnenkort zelf ook te horen in de podcast Mens Erger Je Niet op VRT Max. Radio 2 Max.
1: Dirk Gijs.

zo kunnen we nog heel eventjes doorgaan met Boys and Give Up Your Guns. Mag ik je uitnodigen bij Radio 2 aan Zee? We hebben daar een volledig dorp gebouwd aan de pier in Blankenbergen. Fonkelnieuw, het ziet er fantastisch uit. En er zijn elke weekdag ook twee optredens. Om 16:30 en om 19:30. Bart Peters mocht al met een vol plein eigenlijk openen. Het was fantastisch. En morgen komt Lies om 19:30 en Isabel A. komt om 16:30. En Isabel A. is ook genomineerd voor VRT Zomerhit met haar nieuwe single Smeek maar niet om mij. Dit is een oude van haar.

je hoofd. Dit is heel rustig, want die nieuwe swingt de pan uit. De nieuwe van Isabel aan. Die gaat ze zeker morgen brengen, want ze is ermee genomineerd voor Radio 2 Zomerhit. En nu richting Nieuws Uit met deze van INXS. Dat is zo'n nummer, vind ik, om in de auto mee te brullen. Raampjes open, laat de warme lucht maar binnenkomen.

0: Wat een zalig nummer. In excess and never tear us apart. Het is bijna 10 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Lap, het is 10 uur. We zijn wel nog een uurtje samen voor Radio 2 Relax met straks Roxette. We hebben Sade en Extreme, dus blijf zeker luisteren.
2: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. Dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering. Maar ook daarna zullen er nog besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting van Petegem in ter zake.
3: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook denk ik van de regering, dat we niet mogen zeggen we doen het minimale van het minimale, hoe wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
2: De brand in Canal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust. Rond 6 uur vanavond was er brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. In de wijde omtrek was er een grote rookpluim te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: We hebben de brand bestreden door middel van 3 autoladders, waaronder onze 64 meter autoladder. Op het ogenblik van de brand waren er geen arbeiders meer aanwezig, dus gelukkig geen gekwetsten. Er is ongeveer een oppervlakte van een 400 vierkante meter beschadigd. Wat dat er juist gebrand heeft, moet nog nader bepaald worden. En ook of dat er schade is aan de structuur van het gebouw.
2: Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond over de geannuleerde kaart voor een Amerikaanse speler verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische voetbalbond geen partij in deze procedure. De Amerikaanse spits Flo Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn. Maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt en vannacht dus mag spelen tegen België. Het is ongezien, zegt Peter van den Bemt in Seattle.
5: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn. Maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité ter 11 uur samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarees. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar. Dus het is eigenlijk gewoon een farce.
2: Ja, de Belgen zullen de wedstrijd onder voorbehoud spelen. De Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak. En zegt dat hij gebeld heeft met FIFA-baas Infantino. Die bevestigt het gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. Als er toch sprake is van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévost.
6: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter. Dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
2: En op dit moment is de wedstrijd tussen Portugal en Spanje aan de gang. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Geert Heremans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
7: Wel voorlopig nog 0-0, maar het is zeker een interessante partij om te volgen met twee ploegen die voluit hun kans gaan. Oyarzabal, die miste al vroeg een geweldige kans voor Spanje. En ook Yamal was er eens een keer dichtbij. Maar ook Portugal was gevaarlijk. 2 keer met Cristiano Ronaldo en 1 keer met Nuno Mendes. Die was er heel dichtbij toen hij een kral tegen de lat uit elkaar zag spatten. Maar het bleef 0-0 na een voorlopig evenwichtige eerste helft.
2: Dank je, Geert. De Nederlandse schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palme is 70 en bekend van onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven.
8: Vannacht zacht tot 20 graden, morgen eerst wolken. Na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel. Door werken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibekstunnel dicht. En door een ongeval is in Brasschaat de Sint-Jobse Steenweg in beide richtingen versperd tussen de Mixbaan en de oprit van de E19.
1: Radio 2.
9: Radio 2, relax.
1: Dirk Gijs.
9: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Oh cool, nog een uurtje erbij, stuurt Ilona uit Mechelen. Jawel, nog tot 11 uur zijn we samen.

dus we zijn een uurtje langer samen gewoon. In de zomer doen we dat zo, hè, tot 11 uur. Het is ook langer klaar. En we zitten helemaal in de flow. En we zorgen voor zalige muziek. Je zit ook langer buiten en op terras en zo. Of je kijkt voetbal. Niet dat we tot 2 uur s'nachts doorgaan. Bengals en Eternal Flame bij Radio 2. En nu een song die heel België kippenvel bezorgde. En ook Nederland. Maaike Ouboter zong dit over haar beide overleden ouders. En dat pakte.

Reeve Fredrickson is niet meer. Geweldige stem had ze. Maar ik vind het goed dat Per Gessle dan toch nog altijd toert, zei het met een andere zangeres. Maar het zijn geweldige liedjes, dus ja, waarom zou hij stoppen, hè? Ik snap het wel. It must have been love. Radio 2. Ja, kom naar Radio 2 aan zee. Hè. Morgen vroeg opent Daan Massette de studio. Om 9 uur doet hij dat. In de namiddag is het aan Kim de Brie. Studio om 9 uur doet hij dat. In de namiddag is het aan Kim de Brie. En om 3:30 komt Isabel A. daar langs. En bij David komt deze Lies. En verder nog deze week bij Radio 2 aan zee. Live concertjes.

Jasmin en Diep in Mei. Hoe zit het? Gaan jullie voetbal kijken? Blijf je dan nog wakker of ga je toch nog even slapen? Anders begint het wel het moment te worden misschien. Hè? Krijg je een mooie foto van Wim de Smet. Een grappige foto eigenlijk. Die stuurt, hey Dirk, fijne avond. Breaking news. Donald heeft samen met de FIFA beslist om de Belgische goal wat groter te maken. En wat zie ik op de foto? Ik zie een goal, goed gedaan hoor, zo breed als de kortste kant van het veld. Grapje natuurlijk, hè? Maar wel fijn. Dankjewel, Wim.

0: een heerlijk ritme. En dan die saxofoon natuurlijk. En ja, de verschijning van Sade en haar zwoele stem, die maakt het helemaal af. Hè. Smooth Operator. Toch even naar de weg doorwerken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaienbekstunnel dicht. En dat is het.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

gewoon een slow. En er zit nog wel ritme in. Want je hebt van die slows die zo bokkentraag zijn. Dat ze ook afzien op de dansvloer, toch? More Than Words, an extreme. Radio 2. Hoe zit het met het voetbal kijken? Kruip jij stilletjes aan in je bedje om nog een beetje te slapen? Of rek je het gewoon in één druk door en ga je dan gewoon op 2 uur eraan beginnen? Want het is bijna zover, hè? Laat het gerust weten. Ik krijg een berichtje van Sophie Verzieren uit Oudenaarde. En die zegt, ik ga samen met mijn ventje en zoon kijken. En Wiesje Marien die stuurt ook, ik doe Dirk voetbal vannacht. Ik blijf op. Spannend, jazeker. Ik vind het ook wel grappig. Ik heb net gezien op VRT Nieuws dat de koning heeft gebeld met de Rode Duivels. En hij zei, mogen fair play en het beste team zegevieren. Vind ik heel goed gezegd, vooral van die fair play. Hier is Jessie J met Price Tag. Iedereen heeft een prijskaartje, zingt ze. Zou dat ook gelden voor de voorzitter van de FIFA?

0: Bart Herman, tot aan het gaatje uitgespeeld. Ik ga dood aan jou. Ik krijg een berichtje in de Radio 2-app van Jan de Smet. Die stuurt: wij worden wereldkampioen op ons gemak. Ja, dat zal toch te zien zijn natuurlijk. Andy Gevaert, of nee, wie is het? Petra van Hellemont, die stuurt in de Radio 2-app. Ik hoop dat het spannend is dat ik wakker kan blijven straks. Ja, dat is zo'n dingetje wel. Bij de vorige wedstrijd zat ik dan nog wel op café, eerlijk gezegd. Maar de eerste helft was toch een beetje matig, om het zacht uit te drukken. Tweede helft natuurlijk met die twee doelpunten vlak op één. En dan die verlengingen. Dat was een thriller, dat was spannend. De ambiance zat er meteen in. Dus inderdaad, voor deze nacht, als het een beetje spannend is, gaat het heel makkelijk zijn om wakker te blijven. Kan ik me voorstellen, Petra. Absoluut. Zeg trouwens, en als je zo'n nachtje wakker blijft en als je naar de wedstrijd kijkt van 2 tot 4 en dan in je bedje kruipt, dan heb je wat te weinig geslapen. Heb ik nog een tip van onze Bart Peters, die vertelt wat hij doet als hij te weinig slaap heeft om toch zanderendaags fris te zijn. Luister maar.
1: Wat ik durf doen is gaan joggen. Dat helpt. Gaan joggen helpt. Er is een soort logica van: ik word wakker met een slaapkop. Echt een slaapkop. En dan gaan joggen helpt. En ik heb ook gemerkt, gaan fietsen helpt zo gezegd ook. Maar je moet 3 keer langer fietsen dan joggen. En joggen gewoon 2 keer het park rond en het is al genoeg.
0: Voilà, het is een tip van Bart Peters. Dus we met z'n allen morgen vroeg gaan joggen of toch iets van sport doen om wakker en fris aan de dag te beginnen, ondanks de weinige slaap. Radio 2,
2: Dirk Gijs.

Een van de Nederlandse topstemmen, hè? Davina Michel. Je hoorde ze met Duurt te lang. Ik hoop dat je dit niet te lang vond duren. Radio 2 Relax, want ook morgen ben ik er weer. Vanaf 8 uur tot 11 uur, hè? Niet te lang, hè? Nee, dat is aangenaam, dat is tof. En we gaan nog even door met Radio 2 Relax. Blijf hangen. Fijne nacht. Vergeet niet te supporteren, hè? Tussen 2 en 4.

0: met rechtschapers. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt de jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van 1 of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zowat 20 schapen werden doodgebeten. Met heel wat scoutskampen deze zomer in de gemeente wil de burgemeester geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein, want in België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal is er 2,3 miljard euro uitgekeerd. Dat zegt Barbara van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
1: Het gaat om 74.000 dossiers die destijds geopend werden. Er blijft nog een 0,5% van die dossiers open. Dat zijn dan vaak heel complexe dossiers waar dat de herstellingswerken nog bezig zijn of waar dat er nog geen akkoord is op het volledige bedrag.
0: De overstromingen van juli 2021 werden veroorzaakt door aanhoudende extreme neerslag. Vooral de vallei van de rivier de Vesder werd toen zwaar getroffen. De Amerikaanse president Trump heeft toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak over de geannuleerde schorsing voor een speler van de Verenigde Staten. Hij zegt dat hij daarover met FIFA-baas Infantino heeft getelefoneerd. Infantino bevestigt dat gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. De spits Flo Balogun mag straks gewoon spelen tegen de Rode Duivels, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Als er sprake is geweest van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévot.
2: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter. Dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
0: En op het WK is zo net de wedstrijd tussen Spanje en Portugal geëindigd. Geert Heermans, je hebt het gevolgd. Wie gaat er naar de kwartfinales?
3: Wel, het is Spanje berecht dat naar de kwartfinales gaat met een hele late goal in de toegevoegde tijd van Mikel Merino. Spanje was toch wel de betere ploeg over de hele wedstrijd gezien, hoewel het toch ook weinig kansen kon creëren. Portugal in de tweede helft helemaal niks gecreëerd en het hield ook vast aan spits Cristiano Ronaldo die niks klaarmaakte, maar toch wel mocht blijven staan van Roberto Martinez. Het zou dus wel de allerlaatste wedstrijd kunnen geweest zijn van Ronaldo voor Portugal. Maar dus het belangrijkste is, Spanje gaat naar de volgende ronde met een doelpunt dus van Mikel Merino in de toegevoegde tijd. En het zou dus kunnen als België het haalt van de USA dat vrijdag in de kwartfinales Spanje de tegenstander wordt van de Rode Duivels. Laat ons dat hopen.
0: Dank je, Geert. Het weer vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Naar

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

VWO op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: mannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Meisje van honing.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: just wanna hold you. Oh yeah.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Tegen 2029 moet de regering nog eens 7,7 miljard euro vinden of besparen om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. En dat is al 3 miljard meer dan in maart. Dat heeft deels te maken met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook de staatsschuld op zich moet dringend naar beneden, zegt minister van Begroting Van Petegem, want de kosten lopen alsmaar verder op.
5: Je merkt dat bijvoorbeeld na 2029, maar ook na 2031 toe, ja, bijna de helft van ons tekort eigenlijk voortkomt uit het feit dat we interestlasten hebben. Dat betekent dus dat die schuld vandaag ook veel te hoog is en dat we daar natuurlijk veel euro's aan betalen aan die interest die we niet in andere belangrijke zaken zoals veiligheid, onderwijs of pensioenen kunnen gaan steken of in nabije zorg.
4: 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal zowat 2,3 miljard euro. Maar een beter en duidelijker wettelijk kader voor een verzekering bij klimaatrampen is er nog altijd niet. Dat zegt Barbara van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
6: 5 jaar na datum is er nog steeds geen wettelijk kader. We kijken eigenlijk naar de overheid om ervoor te zorgen dat er bij klimaatrampen dat er een publiek-private partnership bestaat tussen de verzekeraars en de overheid, zodanig dat in geval van een volgende klimaatramp slachtoffers ook volledig vergoed kunnen worden.
4: Heel Cuba zit zonder stroom en dat is al de 3e keer dit jaar. Onder meer het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. En in ziekenhuizen kunnen heel wat ingrepen niet doorgaan. Er zijn geregeld stroompannen, zeker sinds de Amerikaanse president Trump heeft gedreigd met handelstarieven voor elk land dat nog olie verkoopt of levert aan Cuba. Thailand produceert zelf 40% van de brandstof die er nodig is. Sport op het WK voetbal mag Spanje naar de kwartfinales. De Europese kampioen klopte het Portugal van Cristiano Ronaldo en bondscoach Roberto Martinez. Het verslag is van Geert Heremans.
7: Spanje-Portugal is zeker geen spektakelstuk geworden. Pas in de toegevoegde tijd maakte de ingevallen Mikel Merino de enige goal van de match. In de eerste helft hadden beide teams nog wel hun kansen, maar na de rust bleef het erg gesloten tot Merino dus het verdict velde. Spanje gaat dus naar de kwartfinales tegen de USA of tegen België. Portugal is uitgeschakeld. Het zou wel eens de laatste interland van Cristiano Ronaldo kunnen geweest zijn.
4: En de Rode Duivels beginnen eraan om 2 uur vannacht. In Seattle is een fandorp voor de Belgische supporters. Zij vertrekken samen naar het stadion. Ook Everett Robb en zijn broer Arno de Kits zijn erbij voor de sfeer.
8: Ik ben altijd heel hyped om de Belgen te zien spelen, maar vandaag staat er veel meer op het spel. En dat er een statement gemaakt moet worden vandaag door de Belgen om te tonen dat er niet gefokt wordt met voetbal. En dat er niet gefokt wordt met de Belgen, dus ik heb er heel veel zin in.
4: En ook op veel plekken in ons land zijn er grote schermen om de wedstrijd te volgen. Onze ploeg volgt alles in de WK-kantine in Genk. De supporters hebben er hun slaap voor over.
9: We zijn net iets gaan eten en iets gaan drinken en nu komen we gewoon rechtstreeks naar de kantine om all the way te gaan.
10: Ja, je kunt maar om de 4 jaar theoretisch gezien een 8e finale spelen aan het WK. Dus ja, dan moet je erbij zijn, denk ik.
11: Ja, die gaan die Amerikanen afmaken. Trump met die gedoe met die rode kaart. België gaat winnen, 100%. Zeker.
4: Ja, we gaan het meemaken straks live op Radio 1. En op VRT1. De Nederlandse schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palme is 70 en bekend van onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven. Het weer nog, vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Zo dinsdag 6 juli zit erop, een goede nacht.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

0: Ben je ook nog wakker of nog aan het werk? Alles gaat beter met veel zomerse muziek. De hele nacht op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels straks aan hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd. De opstelling is intussen bekendgemaakt. Heeft de bondscoach wissels doorgevoerd na de wedstrijd tegen Senegal? En die verbinding lukt niet. We gaan straks dat opnieuw proberen. Je kan de wedstrijd in ieder geval live volgen via VRT1 en op Radio 1. Er is opnieuw hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Die vulkaan begon het voorbije weekend al as en lava uit te stoten. Nu spuwt ze ook lava. Op de luchthaven van Catania in het oosten van het eiland zijn de meeste vertrekkende en aankomende vluchten tot de komende ochtend al zeker geannuleerd. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië. Hij is de eerste westerse leider die daar naartoe reist sinds de verdrijving van dictator Assad 2 jaar geleden. Macron wil in Syrië onder meer de veiligheid in de regio bespreken. Vorig jaar was de huidige Syrische leider al-Sharaa nog in Parijs. Macron riep na dat bezoek de Europese leiders en de VS op om de sancties tegen Syrië op te heffen. Dat is intussen ook grotendeels gebeurd. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar heeft Spanje zich de voorbije avond geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Een verslag van Geert Heremans.
3: Spanje-Portugal is zeker geen spektakelstuk geworden. Pas in de toegevoegde tijd maakte de ingevallen Mikel Merino de enige goal van de match. In de eerste helft hadden beide teams nog wel hun kansen, maar na de rust bleef het erg gesloten tot Merino dus het verdict velde. Spanje gaat dus naar de kwartfinales tegen de USA of tegen België. Portugal is uitgeschakeld. Het zou wel eens de laatste interland van Cristiano Ronaldo kunnen geweest zijn.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.